0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Maandagavond kwamen ongeveer 100 mensen bijeen in het gemeentehuis van Den Bosch voor een raadsbijeenkomst over de asielopvang in Engelen. 31 inwoners spraken in tijdens de bijeenkomst, terwijl circa 70 anderen de vergadering vanuit de hal volgden. Het besluit over de opvang van jonge asielzoekers is uitgesteld tot 16 september. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties. Volgens de autoriteit heeft het land een 2-jarig plan om de economische maatregelen op te vangen. De Verenigde Staten willen Iran economisch isoleren en roepen andere landen op de handel te stoppen, met dreigende sancties als drukmiddel. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024, waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden 2 bedrijven beboet. 1 voor €60.000 en 1 voor €15.000. De stagebegeleider krijgt een werkstraf van 40 uur. De ouders van Bram hebben vrede met deze uitkomst. In het Franse dorp Pomas sloeg een tornado toe waarbij 26 mensen gewond raakten. 5 van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 personen worden nog vermist, mogelijk onder het puin van een ingestorte huis. 100 huizen raakten beschadigd. Ook duizenden huishoudens zitten zonder stroom. En dan het weer. Vannacht is het droog en zakt de temperatuur naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Overdag is het zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg is het bewolkt, koeler en kan er wat regen vallen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Maandagavond kwamen ongeveer 100 mensen bijeen in het gemeentehuis van Den Bosch voor een raadsbijeenkomst over de asielopvang in Engelen. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft een 2-jarig plan klaar liggen. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024, waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd, worden 2 bedrijven beboet. En in het Franse dorp Pomas sloeg een tornado toe, waarbij 26 mensen gewond raakten.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Maandagavond kwamen ongeveer 100 mensen bijeen in het gemeentehuis van Den Bosch voor een raadsbijeenkomst over de asielopvang in Engelen. 31 inwoners spraken in tijdens de bijeenkomst, terwijl circa 70 anderen de vergadering vanuit de hal volgden. Het besluit over de opvang van jonge asielzoekers is uitgesteld tot 16 september. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties. Volgens de autoriteiten heeft het land een 2-jarig plan om de economische maatregelen op te vangen. De Verenigde Staten willen Iran economisch isoleren en roepen andere landen op de handel te stoppen, met dreigende sancties als drukmiddel. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024, waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden twee bedrijven beboet. Eén voor 60.000 euro en één voor 15.000 euro. De stagebegeleider krijgt een werkstraf van 40 uur. De ouders van Bram hebben vrede met deze uitkomst. In het Franse dorp Pomas sloeg een tornado toe, waarbij 26 mensen gewond raakten. 5 van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 personen worden nog vermist, mogelijk onder het puin van een ingestorte huis. 100 huizen raakten beschadigd. Ook duizenden huishoudens zitten zonder stroom. En dan het weer. Vannacht is het droog en zakt de temperatuur naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Overdag is het zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg is het bewolkt, koeler en kan er wat regen vallen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: You are...

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Maandagavond kwamen ongeveer 100 mensen bijeen in het gemeentehuis van Den Bosch voor een raadsbijeenkomst over de asielopvang in Engelen. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft een 2-jarig plan klaar liggen. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024, waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd, worden 2 bedrijven beboet. En in het Franse dorp Pomas sloeg een tornado toe, waarbij 26 mensen gewond raakten.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Maandagavond kwamen ongeveer 100 mensen bijeen in het gemeentehuis van Den Bosch voor een raadsbijeenkomst over de asielopvang in Engelen. 31 inwoners spraken in tijdens de bijeenkomst, terwijl circa 70 anderen de vergadering vanuit de hal volgden. Het besluit over de opvang van jonge asielzoekers is uitgesteld tot 16 september. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties. Volgens de autoriteit heeft het land een tweejarig plan om de economische maatregelen op te vangen. De Verenigde Staten willen Iran economisch isoleren en roepen andere landen op de handel te stoppen, met dreigende sancties als drukmiddel. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024, waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden twee bedrijven beboet. Eén voor 60.000 euro en één voor 15.000 euro. De stagebegeleider krijgt een werkstraf van 40 uur. De ouders van Bram hebben vrede met deze uitkomst. In het Franse dorp Pomas sloeg een tornado toe waarbij 26 mensen gewond raakten. Vijf van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. Twee personen worden nog vermist, mogelijk onder het puin van een ingestorte huis. 100 huizen raakten beschadigd. Ook duizenden huishoudens zitten zonder stroom. En dan het weer. Vannacht is het droog en zakt de temperatuur naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Overdag is het zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg is het bewolkt, koeler en kan er wat regen vallen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, देश भर में तू जाने है तो Ujala Radio, Ujala ही Ujala, देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है Ujala Radio, DAB Plus के जरिए Ujala is van heel Nederland, तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Maandagavond kwamen ongeveer 100 mensen bijeen in het gemeentehuis van Den Bosch voor een raadsbijeenkomst over de asielopvang in Engelen. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft een 2-jarig plan klaar liggen. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024, waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd, worden 2 bedrijven beboet. En in het Franse dorp Pau Mas sloeg een tornado toe, waarbij 26 mensen gewond raakten.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: जय हंगामा, कहाँ भाग रही तू मैं?
1: काले से डर गए क्या?
2: हमें काले हैं

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het auditteam Voetbal en Veiligheid adviseert om vuurwerk in stadions beter tegen te gaan door verbeterde toegangscontroles met scanpoorten, handscanners en slimme camera's. Ook betere controle van personeel, leveranciers en stadionruimtes kan helpen. Het team constateert dat een plan uit 2018 onvoldoende is uitgevoerd en partijen elkaar onvoldoende aanspraken. Een tornado trof een dorp in Zuid-Frankrijk waarbij 26 mensen gewond raakten en 5 naar het ziekenhuis moesten. 2 mensen worden nog vermist onder het puin van hun huis. 100 huizen in het dorp Pomaz zijn getroffen en opvangcentra zijn ingericht daar. Het noodweer zorgde voor stroomuitval bij duizenden huishoudens en verstoorde ook het luchtverkeer. Na een dodelijk ongeval op 14 mei 2024, waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden 2 bedrijven beboet. 1 voor 60.000 euro en 1 voor 15.000 euro. De stagiairebegeleider krijgt de werkstraf van 40 uur. Bram's ouders hebben vrede met deze uitkomst. En Amerikaanse beurzen sloten maandag overwegend in het rood met technologieaandelen als grootste verliezers. Zorgen over escalerende spanning in het Midden-Oosten domineerde het sentiment. Trump kondigde uitbreiding van sancties aan tegen Iran. De Dow Jones steeg 0,3%, terwijl de S&P 500 0,3% daalde. En dan het weer tot slot. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende de ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Hey, hallo allemaal. Je luistert naar Ujala Radio, waar muziek staat en jij meezingt. Zet hem harder. Dit is jouw sound.

0: U luistert naar Ujala Radio.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines. Het auditteam Voetbal en Veiligheid adviseert om vuurwerk in stadions beter tegen te gaan door verbeterde toegangscontrole. Een tornado trof een dorp in Zuid-Frankrijk waarbij 26 mensen gewond raakten en 5 naar het ziekenhuis moesten. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024, waarbij een 16-jarige stagiair uit Geesteren omkwam, worden 2 bedrijven beboet. En de Amerikaanse beurzen sloten maandag overwegend in het rood, met technologieaandelen als grootste verliezers. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Ujala Radio Headlines. Het auditteam Voetbal en Veiligheid adviseert om vuurwerk in stadions beter tegen te gaan door verbeterde toegangscontrole. Een tornado trof een dorp in Zuid-Frankrijk waarbij 26 mensen gewond raakten en 5 naar het ziekenhuis moesten. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024, waarbij een 16-jarige stagiair uit Geesteren omkwam, worden 2 bedrijven beboet. En de Amerikaanse beurzen sloten maandag overwegend in het rood, met technologieaandelen als grootste verliezers. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: मेरे
1: यू आर
2: दिस इज इट उजाला न्यूज। गुडमॉर्गन, ik ben Frank van der Klucht. Het auditteam Voetbal en Veiligheid adviseert om vuurwerk in stadions beter tegen te gaan door verbeterde toegangscontroles met scanpoorten, handscanners en slimme camera's. Ook betere controle van personeel, leveranciers en stadionruimtes kan helpen. Het team constateert dat een plan uit 2018 onvoldoende is uitgevoerd en partijen elkaar onvoldoende aanspraken. Een tornado trof een dorp in Zuid-Frankrijk waarbij 26 mensen gewond raakten en 5 naar het ziekenhuis moesten. 2 mensen worden nog vermist onder het puin van hun huis. 100 huizen in het dorp Pomaz zijn getroffen en opvangcentra zijn ingericht daar. Het noodweer zorgde voor stroomuitval bij duizenden huishoudens en verstoorde ook het luchtverkeer. Na dodelijk ongeval op 14 mei 2024, waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden 2 bedrijven beboet. 1 voor €60.000 en 1 voor €15.000. De stagiaire begeleider krijgt de werkstraf van 40 uur. Bram's ouders hebben vrede met deze uitkomst. En Amerikaanse beurzen sloten maandag overwegend in het rood met technologieaandelen als grootste verliezers. Zorgen over escalerende spanning in het Midden-Oosten domineerde het sentiment. Trump kondigde uitbreiding van sancties aan tegen Iran. De Dow Jones steeg 0,3%, terwijl de S&P 500 0,3% daalde. En dan het weer tot slot. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende de ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: नमस्तु।
1: यू आर
2: Ujala Radio Headlines. Het auditteam Voetbal en Veiligheid adviseert om vuurwerk in stadions beter tegen te gaan door verbeterde toegangscontrole. Een tornado trof een dorp in Zuid-Frankrijk waarbij 26 mensen gewond raakten en 5 naar het ziekenhuis moesten. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024, waarbij een 16-jarige stagiair uit Geesteren omkwam, worden 2 bedrijven beboet. En de Amerikaanse beurzen sloten maandag overwegend in het rood, met technologieaandelen als grootste verliezers. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover.
1: Horen naar Arnhem. Tussen de knooppunten Beekbergen en Batenberg staat 11 kilometer.

0: BNR. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Veel vertraging door een ongeluk op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem. Tussen de knooppunten Beekbergen en Batenberg staat 11 kilometer. 35 minuten extra ben je kwijt. Twee rijstroken zijn dicht. En de N35 Almelo-Zwolle die is bij Nijverdal ter hoogte van de Salland-Twente-tunnel in beide richtingen afgesloten. Ook dit komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: कल आज और कल उजाला रेडियो हर एक पल।

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende de ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: voor de volgende stap.
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. Ja, yes, yes, yes, het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan, Brassefest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brassefest.nl. Aan de deur betaal je meer, dus bestel ze direct online. Don't miss this, be there. En gurm, gurm, warme brassa namens Brassefest. Brassefest Indoor Summer Edition GIA Event Center Den Haag weer. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Toete jaar hoja. De beste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event Brassefest. Beste DJ's en dansgroepen. Koop je tickets via brassefest.nl. Uitsluitend via de officiële festivalwebsite brassefest.nl. Get it now on brassefest.nl. Brassefest. Powered by utix.nl en Ujala Radio.

0: dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio, Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio, doe dan het op. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर ये ईमेल नार info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De NS biedt vanaf vandaag goedkopere treinkaartjes aan voor reizigers die drukke treinen in de spits willen mijden. Vooral op dinsdag en donderdagochtend heeft de NS last van een hyperspits binnen een uur. Door spreiding kunnen meer reizigers zitten. Directeur Tijmen Voet zegt dat een klein percentage reizigers al verschil maakt. De kaartjes zijn een dag van tevoren te kopen. In de nacht van zondag op maandag viel er in Kensof, een Haïtiaanse stad bij Port-au-Prince, zeker 30 doden door bendegeweld. Mensenrechtenorganisatie RNDDH schat 30 tot 40 doden en 15 tot 20 gewonden. Het geweld begon zondagavond. Het auditteam Voetbal en Veiligheid adviseert om vuurwerk in stadions beter tegen te gaan door verbeterde toegangscontroles met scanpoorten, handscanners en slimme camera's. Ook betere controle van personeel, leveranciers en stadionruimtes kan helpen. Het team constateert dat een plan uit 2018 onvoldoende is uitgevoerd en partijen elkaar onvoldoende aanspraken. Een tornado trof een dorp in Zuid-Frankrijk waarbij 26 mensen gewond raakten en 5 naar het ziekenhuis moesten. 2 mensen worden nog vermist onder het puin van hun huis. 100 huizen in het dorp Pomaas zijn getroffen en opvangcentra zijn ingericht daar. Het noodweer zorgde voor stroomuitval bij duizenden huishoudens en verstoorde ook het luchtverkeer. En dan het weer tot slot. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende de ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
0: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kist Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808.

Vandaag.nl. Aan de deur betaal je meer. Dus doe jaldi jaldi, bestel je ticket direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, dikke, warme

Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je tussen de knooppunten Zonzeel en Klaverpolder een kwartier vertraging. Drie kwartier extra ben je kwijt op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem. Tussen knooppunt Beekbergen en knooppunt Waterberg staat 13 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Rijkswaterstaat verwacht nog ongeveer een kwartier nodig te hebben om de weg weer vrij te krijgen. De A59 van Den Bosch naar Zierikzee. Tussen Maden en knooppunt Zonzeel ben je een kwartier extra kwijt door een ongeval. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: You are, omdat jij bijzonder bent.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB.
2: Op dit moment 125 kilometer file in het land. Onder andere op de A50 Eindhoven richting Arnhem.

0: are.
1: You are.
0: You are.
2: Ujala Radio Headlines. De NS biedt vanaf vandaag goedkopere treinkaartjes aan voor reizigers die drukke treinen in de spits willen mijden. In de nacht van zondag op maandag viel er in Kenshof, een Haitiaanse stad vlakbij Port-au-Prince, zeker 30 doden door bendegeweld. Het auditteam Voetbal en Veiligheid adviseert om vuurwerk in stadions beter tegen te gaan door verbeterde toegangscontrole. Een tornado trof een dorp in Zuid-Frankrijk waarbij 26 mensen gewond raakten en 5 naar het ziekenhuis moesten. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

bijna zover. Yes, yes, yes, Brazzavest. Get ready to tayar hoja for the hottest Hindustani event of the year. Brazzavest, Indoor Summer Edition. GI Events in Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Het aftellen is begonnen. Doe ticket grillina via brazzavest.nl. Dan ben je goedkoper uit. Ja. 2 dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance en shop. Tutajar Hoja. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event, Brasa Vesper. Beste DJ's en dansgroepen. Naj Nation, Dilsi Dance, Dizzy Rhythm, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachanya, Londwakinaak, DJ Shahid en MC Ray. Get your tickets now via brazzavest.nl. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazzavest.nl. Ja, dan ben je goedkoper uit. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme, gurm, gurm, brasa namens Brazzavest. Get it now on brazzavest.nl. Brazzavest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Bestaat 40 jaar, niet 10.

vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wierin Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Altijd Sweetie. Trek in iets lekkers. Kom dan de worst van Altijd Sweetie proeven op Brasenfest. Een onweerstaanbare smaaksensatie. Sappig, rijk van smaak. Perfect gekruid en

0: दीपिका पादुकोण.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sonigam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Een groeiend aantal gemeenten runt zelf een AZC om inwoners er meer bij te betrekken. Inmiddels zijn het er al 16 gemeentes. Het COA blijft de betaler en eindverantwoordelijke. Gemeente Oss geldt als lichtend voorbeeld. Veel gemeenten worstelen met de spreidingswet door locatie, omvang, duur en weerstand onder de bevolking. In Zuid-Soedan zijn gisteren 2 VN-blauwhelmen uit Ethiopië gedood in een hinderlaag tijdens een patrouille in de staat Jonglei. Ook raakten 7 anderen gewond. 3 blauwhelmen, 2 politieagenten en 2 ambtenaren. Sinds begin dit jaar zijn 9 blauwhelmen gedood door milities. VN-secretaris Guterres veroordeelt de aanval en roept op tot onderzoek. De NS biedt vanaf vandaag goedkopere treinkaartjes aan voor reizigers die drukke treinen in de spits willen mijden. Vooral op dinsdag en donderdagochtend heeft de NS last van een hyperspits binnen een uur. Door spreiding kunnen meer reizigers zitten. Directeur Tijmen Voet zegt dat een klein percentage reizigers al verschil maakt. De kaartjes zijn een dag van tevoren te kopen. In de nacht van zondag op maandag viel er in Kensof, een Haïtiaanse stad bij Port-au-Prince, zeker 30 doden door bendegeweld. Mensenrechtenorganisatie RNDDH schat 30 tot 40 doden en 15 tot 20 gewonden. Het geweld begon zondagavond. En dan het weer tot slot. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende de ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
9: Ujala Radio. देश भर में सुनाई देता है फीएनडीएबी प्लस तो घर में तो ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो डीएबी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्टर कैहक द बेस्ट उजाला रेडियो

Ja. Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brasavers. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brasavers.nl. Aan de deur betaal je meer. Dus bestel ze direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, warme brasa.

0: wereldwijd.
1: Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Oejala nog groter. Oejala Radio, feel the energy.

0: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Warung Tuti, Brazzafest, wordt nog lekkerder met Warung Tuti. Geniet van Salto, knapper gemak bana, Tillo, goed gevulde broodjes en heerlijke specialiteiten van de barbecue. Voor iedere trek is er volop keuze. Kom langs en proef en geniet. See you at Warung Tuti op Brazzafest. GIA Event Center, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Den Haag.

0: QR.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn een paar grote knelpunten door ongelukken. Er staat op de Nederlandse wegen nu ruim 260 kilometer file. Op de A2 bijvoorbeeld Maastricht richting Eindhoven. Daar is een ongeluk gebeurd tussen afrit Budel en knooppunt Leenderheide. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op 25 minuten extra. Dan de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam bergen ze ook een auto na een ongeluk. Daarom is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 20 minuten. Dan nog de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Daar is de spitsstrook dicht en dat zorgt voor 30 minuten vertraging tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, en met de stem van Karin van de formatie Sabroso starten we dit uurtje. Ja, in deze heerlijke cover Gana Bishram Rang uit de film Pataan, helemaal gezongen in haar eigen stijl. You ready? Goeiedag iedereen, waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent. Geniet lekker van je dag vandaag en luister gezellig mee hier naar de hits bij Ujala.

Ja, album kan aan, hey Honey 3, de stem van Yo-Yo, Honey Singh, Mere Life, kan Focus toe, Lucky Bonus toe. Ja, de heerlijke hits, de beste Ghana, heerlijke Feel Good Ghana, Love Ghana, noem het maar op, ik heb het allemaal bij me. Ja, en het gaat ervoor zorgen dat ook dit uurtje weer heerlijk, fantastisch en gezellig wordt, zodat we samen genieten van de mooie momenten die het leven te bieden heeft. Ja toch, we genieten samen met Ujala Radio aan ons zijde.

En ja, ook in deze tijd mag de stem van Arijit Singh niet ontbreken. Ja, hij is zodanig ingeburgerd op onze radio dat geen moment, geen dag voorbij kan gaan zonder dat we de stem van Arijit Singh hebben gehoord. Ja, en dit is ook een mooie Ghana Organica naam, he, Zindadil. Zindadil 2.0.

जीले तो सुहानी या फिर है बेमानी या लीफ het leven op jouw manier met een goed gevoel en ja ook veel plezier, dat hoort erbij toch? Daarom zeg ik altijd: herinner je gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag en doe dat ook allemaal vandaag met je radio aan natuurlijk. Sunwal op mehu Amit Jeram en waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, geniet van de mooie momenten en geniet van de mooie momenten samen met Ujala Radio. Neem ons met je mee en hou ons op de achtergrond met alles wat je vandaag gaat doen. Ja, we mogen ook op de voorgrond hoor. Maakt allemaal niks uit. Jij bepaalt. Ja, geniet van de mooie nummers die ik hier zo op mijn playlist heb.

Bilal Said hier zo on the vocals samen met Talha Yunus on the vocals. Je hoort het hier bij Ujala Radio. Ja, geniet van het mooie moment wat je hier zo beleeft bij Ujala Radio dit uurtje. Ja, ik heb op dit moment Shilpa Rao samen met Jasim Sharma hier zo op de playlist klaarstaan. Ja, in een nummer wat je niet vaak hoort, maar wat eigenlijk een prachtige, mooie item is om verborgen te houden. Ja, het houdt me bezig als ik naar die tekst luister. Ja, het zet je aan het denken. En ik ben heel benieuwd wat het met jou gaat doen.

Pugli, film genaamd Hip Miami. Ja, is een film uit, even kijken, uit het jaar 2022. En gaat over Pallavi Patil, een eenvoudige huisvrouw die, ja, die in een woningbouwvereniging woont. En bekend staat om haar kookkunsten en haar dans. En die rol wordt door niemand minder gespeeld dan Madhuri Dixit. Ja, nog steeds is ze in de Bollywood scene aanwezig. Ja, en nog steeds is het een prachtige mooie dame om te zien. Nog steeds een schoonheid op het grote scherm. Ja, voor sommige actrices kan het scherm niet groot genoeg zijn om te genieten van hun schoonheid. En ja, Madhuri Dixit is daar één van. Ja, toch? Ik denk dat vele mensen die mening met mij delen.

Blockbuster. Jive Gana Chartbuster. De stem van Emmy Virk samen met Aziz Carr. Ja, die stem van Aziz, die is inmiddels ook zo ingeburgerd, hè? Ja, ze is geboren in 1988. Ze is een bekende Indiaanse zangeres inmiddels. En ze, heeft, ja, ze is bekend geworden doordat ze had deelgenomen aan verschillende zingende reality shows. Zoals Indian Idol en Awaz Panjabi. Ja, in 2021 werd haar nummer Rata Lambia van Shersha met Tanik Bakshi een enorme hit. En ze heeft ook inmiddels vele prijzen gewonnen. Ja, dat was Aziz Carr. En dit is de stem van... Ja, de stem van Savita Singh. Ik heerlijke Ghana, ik heerlijke feel good Ghana. Ghana om lekker op mee te bewegen.

De stem van de prachtige Savita Singh. En deze is gecoverd uit de film Goop Soeret uit de jaren 90. Ja, destijds gezongen door... ik zit even te kijken. Je houdt hem nog even van me te goed, want ik moet eventjes goed nadenken. Ja, je kent het wel. Het ligt op het puntje van je tong. Maar net wanneer je het nodig hebt, net wanneer je het moet uitspreken, ja, dan kom je er even niet op. In ieder geval, het is uit de film Goop Soeret met in de hoofdrol Sanjay Dutt samen met...

Ja, de stem van Varun Jain hier zo aan de vocals. Organa kanaam heet Tere Vaste. Ja, afkomstig van de album Zara Hatke, Zara Bachke. Uit de film Pagal Panti heb ik hier ook weer een andere hit gana. De stem van Nakash Aziz. Ik heerlijke feel good gana. Gana die perfect op dit moment van de dag past. Ja, ik gooi hem er gewoon in. En samen zullen we genieten.

Ja, filmkanaam heet Pakel Punti uit het jaar 2019. En ja, dat was een comedy movie met onder andere John Abraham. Ja, zo kwam hij weer terug. Zo maakte hij weer zijn comeback in comedy na een lange tijd afwezig te zijn geweest. Althans, in de comedy scene. Ja, was dus in het jaar 2019. En van 2019 reizen we weer terug in de tijd. Ja, naar de jaren 90. Ja, toch wel een van mijn favoriete periodes als het gaat om Bollywood muziek. Ja, ik ben een liefhebber. Ik hou van de jaren 90. Althans, dit is uit de film Footpath. Klinkt als de jaren 90, maar het is feitelijk niet de jaren 90, hè? Iets later.

Ja, dankzij herinneringen bleef gisteren bestaan. En dankzij hoop. Ja, dankzij hoop wacht de toekomst. En dankzij liefde, ja, blijft vandaag zo mooi. Ja, en zo is dat toch, beste mensen. Jahab, Jahab, wat je ook aan het doen bent. Geniet van de heerlijke momenten. Hier bij Dunya Kamishur Hindustani Hit Radio. Orwobi Amit Jairam Kesat. Orwobi met de beste hits van dit moment. Ja, zo genieten we van een heerlijke dag vandaag.

पहला लेके दे प्रादा. Yeah, you heard the stem van Shreya Sharma samen met The Durbin. En The Durbin, die ken je ook nog van de hit Ghana, Lamborghini. Ja, ze zeggen Lamborghini, maar eigenlijk kennen wij het als Lamborghini. Ja, Ghana kan naar Prada. En van Prada gaan we naar Balenciaga. Maar dan de stem van Neha Kakker samen met Tony.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
2: Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614 421533 of stuur een WhatsApp.

Proef de authentieke Surinaamse smaken van Klein Suriname op Brazzaville. Broodje kip, eigen merk sambal tot heerlijke nasi bami, vers rijk gevuld en met liefde bereid. Proef Suriname gewoon dichtbij. Ontdek Klein Suriname op Brazzaville. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center

Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: या मौसी तो क्या आवे के परी यस यस ब्रा सफेस तैयार हो गया दैट इज बैना सो फेयर ब्रा सफेस गेट रेडी फॉर द हॉटेस्ट हिंदुस्तानी इवेंट ऑफ द ईयर Brazzafest in de Summer Edition. GIA Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance and show. 10,000 party peeps. 2 days and 2 areas. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustans event van het jaar Brazzafest. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event Brazzafest. The Bad met Kieran Kedar, Misanj, Bichung, Steven Kedar, Diamonds met Abid, Hans en Rupa, The Legends met Nizam, Ibu en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajana met Natraj, Umer en Squad met Umer, Waik de Zijn, Huyana en Futuring Tira, Sujal met Surya, Exclusive met Sanjay, Randhir, D-Vex, Satvika, Sensation met Vires, Sari Gamma Records Crew, Roshana, Rani Avisha, Sonia, Fardin en Vinay. तू आइए तू खरीद करिए तो के देखे परी तो के सुने के परी या बेस्ट डीजेस एंड डांस ग्रुपन गेट योर टिकट्स नाउ via brazzafest.nl Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazzafest.nl Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme gurm brassa namens Brazzafest. Get it now on brazzafest.nl Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De fraudehelpdesk waarschuwt voor valse e-mails, zogenaamd van Ideal Wero NL. Ontvangers krijgen nepmail met de belofte van geld terug als ze hun identiteit bevestigen via een link. De verificatie zou deze week moeten gebeuren en de volgende werkdag zou het geld terugkomen. De organisatie raadt aan de mail te verwijderen. In de eerste helft van 2026 verwelkomde Sint Maarten 1,5 miljoen toeristen, een stijging van zo'n 16% vergeleken met dezelfde periode in 2025 toen 1,3 miljoen bezoekers kwamen. Van deze bezoekers arriveerden ruim 560.000 per vliegtuig en zo'n 990.000 per cruiseschip. Het vliegtuigtoerisme groeide het sterkst met 21,4%. Een groeiend aantal gemeenten runt zelf een AZC om inwoners er meer bij te betrekken. Inmiddels zijn het er al 16 gemeentes. Het COA blijft de betaler en eindverantwoordelijke. Gemeente Oss geldt als lichtend voorbeeld. Veel gemeenten worstelen met de spreidingswet door locatie, omvang, duur en weerstand onder de bevolking. In Zuid-Soedan zijn gisteren 2 VN-blauwhelmen uit Ethiopië gedood in een hinderlaag tijdens een patrouille in de staat Jonglei. Ook raakten 7 anderen gewond. 3 blauwhelmen, 2 politieagenten en 2 ambtenaren. Sinds begin dit jaar zijn 9 blauwhelmen gedood door milities. VN-secretaris Guterres veroordeelt de aanval en roept op tot onderzoek. En dan het weer tot slot. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende de ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, देश भर में तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर एक कोना में ओतो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB+ के जरिए उजाला इस फन हेल नीदरलैंड तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brazzafest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brazzafest.nl. Aan de deur betaal je meer. Dus doe, jaldi, bestel je tickets direct online.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Ramdhani. Ramdhani pakt groots uit op Brazzaville. Profiteer van stuntprijzen op beelden, Thali Lota sets, wierook, gangajal en nog veel meer. Speciaal op Brazzaville ontvang je bij aankoop van ieder koperen of marmeren beeld vanaf 20 centimeter een pocket Bhagavad Gita of Ramayana cadeau. Wees er snel bij, want op is echt op. Check Ramdhani op Brazzaville. Gia Event Center, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Den Haag, Brazzaville. Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisover Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: अभी उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार को आप सुने।
1: यू आर Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. 200 kilometer file op de Nederlandse wegen, onder andere op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken is een ongeluk gebeurd. Dan is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 3 kwartier. Je hebt 50 minuten vertraging op de A12 richting Arnhem. Ook daar is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Ouddijk en Duiven. Inmiddels is de weg daar wel weer vrij. Tot slot nog de A348, Doesburg richting Arnhem. Een ongeval tussen Reden en knooppunt Velpenbroek veroorzaakt 45 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad. Ozana Radio.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
3: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
1: Moena's Cake en Boyo. Zin in de echte smaak van Suriname? Kom dan langs bij Moena's Cake en Boyo op Brazzaville. Geniet van de heerlijke ananas, kokos, David en amandelcake. En van de heerlijke traditionele Boyo. Vers homemade en met liefde gebakken behout piaarseer. Proef het zelf op Brazzaville. Moena's Cake en Boyo. Brazzaville. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center Den Haag. Yes, yes, yes, Brazzaville. Tejaar Hoja, het is bijna zover. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzaville. Indoor Summer Edition GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance en show. 10.000 party peeps. 2 days and 2 areas. Grand Hall. Full-on entertainment. Doorgaat in food, plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustans event van het jaar. Brazzaville. De heetste muziekformaties.

0: Koop je tickets now via brazafest.nl. Koop je tickets via de officiële festivalwebsite brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme braza namens Brazafest. Get it now online via brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Klaar voor de volgende stap? Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling... De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De fraudehelpdesk waarschuwt voor valse e-mails, zogenaamd van Ideal Wero NL. Ontvangers krijgen nepmail met de belofte van geld terug als ze hun identiteit bevestigen via een link. De verificatie zou deze week moeten gebeuren en de volgende werkdag zou het geld terugkomen. De organisatie raadt aan de mail te verwijderen. In de eerste helft van 2026 verwelkomde Sint Maarten 1,5 miljoen toeristen, een stijging van zo'n 16% vergeleken met dezelfde periode in 2025 toen 1,3 miljoen bezoekers kwamen. Van deze bezoekers arriveerden ruim 560.000 per vliegtuig en zo'n 990.000 per cruiseschip. Het vliegtuigtoerisme groeide het sterkst met 21,4%. Een groeiend aantal gemeenten runt zelf een AZC om inwoners er meer bij te betrekken. Inmiddels zijn het er al 16 gemeentes. Het COA blijft de betaler en eindverantwoordelijke. Gemeente Oss geldt als lichtend voorbeeld. Veel gemeenten worstelen met de spreidingswet door locatie, omvang, duur en weerstand onder de bevolking. In Zuid-Soedan zijn gisteren 2 VN-blauwhelmen uit Ethiopië gedood in een hinderlaag tijdens een patrouille in de staat Jonglei. Ook raakten 7 anderen gewond. 3 blauwhelmen, 2 politieagenten en 2 ambtenaren. Sinds begin dit jaar zijn 9 blauwhelmen gedood door milities. VN-secretaris Guterres veroordeelt de aanval en roept op tot onderzoek. En dan het weer tot slot. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende de ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, this is Deepika Padukone.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonu Nigam.
10: My name is Shah Rukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to

aftellen is begonnen. Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brazzafest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brazzafest.nl. Aan de deur betaal je meer. Doe je aan het toch. Dus bestel ze direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, garm garm, warme brazza. Asian Mode, op zoek naar prachtige sieraden die jouw outfit helemaal compleet maken? Bezoek dan Asian Mode op Brazzafest. Ontdek een schitterende collectie westerse en Indiase sieraden voor ieder feest, elke stijl en iedere gelegenheid. Laat je inspireren. See you at Asian Mode op Brazzafest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center Den Haag meer. Ujjal Radio, raat aur din, 24 ghante lagatar aapke liye door gaat hier. Aur ha, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din, आप हमसे बात कर सकते हैं। Ujjal Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujjal Radio, always shining.

0: WNUR.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De files nemen nu snel af. Er staat nog 50 kilometer file in totaal. Onder andere op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak is eerder vandaag een ongeluk gebeurd. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op 35 minuten vertraging. Ook is de Schiphol-tunnel dicht op de A4 in de richting van Amsterdam. Dat komt door een te hoog voertuig. Op de A9 Diemen Amstelveen sta je in de file tussen Amsterdam-Gaasperdam en Amstelveen. Je hebt hier 10 minuten vertraging. En dan nog de A348 Doesburger richting Arnhem. Tussen Velp en knooppunt Velperbroek doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Sweetie. Trek in iets lekkers. Kom dan de worst van Altijd Sweetie proeven op Brasevest. Een onweerstaanbare smaaksensatie. Sappig, rijk van smaak. Perfect gekruid en

yes, yes. Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brassefest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brassefest.nl. Aan de deur betaal je meer, dus bestel ze direct online. Don't miss this. Be there. En gurm gurm warme brassa namens Brassefest. Brassefest Indoor Summer Edition GIA Event Center Den Haag weer. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Toete jaar hoja. De beste muziekformaties. En artiesten uit de scene op één event Brassefest. Beste DJ's en dansgroepen. Koop je tickets via brassefest.nl. Uitsluitend via de officiële festivalwebsite brassefest.nl. Get it now on brassefest.nl. Brassefest. Powered by utix.nl en Ujala Radio.

Ujala, Lara Head, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Ghaniwale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagje te zijn. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De politie kan geen oorzaak vaststellen van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam in nieuwjaarsnacht verwoestte. Het onderzoek naar strafbare feiten of vuurwerk leverde niets op door het ontbreken van forensische sporen. Buurtbewoners zijn gehoord, beeldmateriaal is bestudeerd en tips over brandstichting zijn ook nagegaan. Zonder tactische sporen houdt het onderzoek op. Natuurgebied De Zeezuiper bij Berg op Zoom is voor het eerst sinds 1300 volledig drooggevallen. Boswachter Erik de Jonge spreekt van een ongekende situatie. Vissen liggen dood op de bodem. Tussen de 60% en 80% van de heide is verdord en bomen verliezen al hun bladeren door hittestress. Normaal pas vanaf september. Uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken blijkt dat de helft van de kinderen tussen de 10 en 15 jaar nare berichten ziet op social media, maar dit thuis verzwijgt uit schaamte of angst. Staatssecretaris Aerts lanceert daarom een campagne met tips voor ouders om openlijk met kinderen hierover te praten. Het aantal schepen dat maandag door de straat van Hormuz voer, daalde naar het laagste niveau sinds begin mei. Slechts 2 vaartuigen, een gastanker en een olietanker. En dat ligt ver onder het gemiddelde van 14 schepen per dag in de afgelopen 10 dagen. Iran plaatste 45 tankers op een zwarte lijst wegens schending van doorvaartregels en dreigde met maatregelen, terwijl Amerika nieuwe sancties aankondigde. Het weer, tot slot. Vanmiddag breidt de sluierbewolking zich uit tot aan de grote rivieren, terwijl het elders in het land zonnig blijft. In Zuid-Limburg is er kans op een lokale bui. En het wordt een warme middag. Op grote schaal kan het zo'n 24 tot 26 graden worden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brassenfest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brassenfest.nl. Aan de deur betaal je meer. Dus doe jaldi, bestel je tickets direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, garm, warme brassa. Warung Tutti, Brassafest, wordt nog lekkerder met Warung Tutti. Geniet van Salto, knapper gebakken banana, Tillo, goed gevulde broodjes en heerlijke specialiteiten van de barbecue. Voor iedere trek is er volop keuze. Kom langs en proef en geniet. See you at Warung Tutti op Brassafest. GIA Event Center, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Den Haag mee, Brassafest. Met

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Zalgre hè. Of ga je trouwen? Door Viva Hone Wale, door Shadi Hone Wale, ja, Kizika Moon Sanskar hè. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heen. Pandra vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

Dit is Ujan Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Toe Janito, Ujala Radio. Feel the energy.

0: are.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer in Nederland loopt op dit moment op enkele plekken vertraging op. Zo ook op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken is je vertraging een kleine 10 minuten. Ook op de A2 richting Eindhoven sta je even in de file. Dat komt door rommel op de weg tussen knooppunt Lenerheide en knooppunt Batadorp. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er 5 minuten langer over. Dan nog Duitse grenscontroles, 25 minuten extra op de A12 richting Oberhausen. Vanaf Zevenaar sta je in de file. En dan nog de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn is je vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

live vanuit de Hoofdstad. Radio. 4 juli bestaat 40 jaar.

maart vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen gegaan. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-67-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: Moenna's Cake en Boyo. Zin in de echte smaak van Suriname? Kom dan langs bij Moenna's Cake en Boyo op Brazzaville. Geniet van de heerlijke ananas, kokos, damet en amandelcake. En van de heerlijke traditionele Boyo. Vers homemade en met liefde gebakken. Mahout Piaarseer. Proef het zelf op Brazzaville. Moenna's Cake en Boyo. Brazzaville. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GI Event Center Den Haag. Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker. Check.
1: Ja, tutte jaar. Het is bijna zover. Yes. Brazzaville. Get ready, tutte jaar voor de hottest Hindustani event of the year. Brazzaville. Indoor Summer Edition. GI Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Het aftellen is begonnen. Toeticket grillen via brazzaville.nl. Dan ben je goedkoper uit. Ja. 2 dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance en shop. Tutte jaar hoja. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event, Brazzaville. Beste DJ's en dansgroepen. Naj Nation, Dilsi Dance, Dizzy Rhythm, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachania, Londwakinaak, DJ Shahid en MC Ray. Get your tickets now via brazzaville.nl. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazzaville.nl. Ja, daar ben je goedkoper uit. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme, gurm, brasa namens Brazzaville. Get it now on brazzaville.nl. Brazzaville, powered by Utix.nl en Ujala Radio. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 06 14 42 15 33 of stuur een WhatsApp bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt.
3: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De afgelopen nacht heeft er een grote brand gewoed in de Afipski-olieraffinaderij in het zuiden van Rusland. Volgens Russische Telegram-kanalen werd de raffinaderij getroffen door een Oekraïense droneaanval. Op sociale media circuleren beelden van de brand. Het zou de vijfde aanval op de fabriek dit jaar zijn. Vanaf april 2028 wil spoorwegbedrijf European Sleeper een nachttrein laten rijden van Brussel en Amsterdam naar Kopenhagen en Malmö. Daarmee komt er, na jaren mogelijk, weer een directe verbinding met Scandinavië. De trein zou rond 7 uur 's avonds vertrekken en de volgende ochtend rond 10 uur aankomen. De oorzaak van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam in de nieuwjaarsnacht verwoestte, blijft onduidelijk. De politie onderzocht onder meer brandstichting en vuurwerk, maar vond geen bewijs. Veel forensische sporen gingen verloren in de brand, waardoor het onderzoek is vastgelopen. En het aantal schepen dat gisteren door de straat van Hormuz voer, daalde naar het laagste niveau sinds begin mei. Slechts 2 voertuigen, een gastanker en een olietanker. Dat ligt ver onder het gemiddelde van 14 schepen per dag in de afgelopen 10 dagen. Iran plaatste 45 tankers op een zwarte lijst wegens schending van doorvaartregels en dreigde met maatregelen. Terwijl ook de VS nieuwe sancties aankondigde. Het weer dan, zonnig en droog, met alleen in het oosten en in Limburg wat bewolking. Er staat een matige oostenwind. Op het IJsselmeer en de Wadden is de wind matig tot vrij krachtig. De maximumtemperatuur vanmiddag ligt tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
6: Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
3: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download.

0: Attention, please. The show.
1: Ja, ja, ja, ja. Het aftellen is begonnen. Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brasavers. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brasavers.nl. Aan de deur betaal je meer. Dus bestel ze direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, garm garm, warme brasa. India's restaurant Payal. Je kunt gerust met trek naar Brasavest komen, want India's restaurant Payal is erbij. Geniet van romige butter chicken, geurige biryani, rijst, naan, paneer, tandoori of kies voor samosa, panipuri en smaakvolle chaat. Beleef de rijke smaken van India bij restaurant Payal op Brasavest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center Den Haag. India's restaurant Payal. Asian Mode. Op zoek naar prachtige sieraden die jouw outfit helemaal compleet maken? Bezoek dan Asian Mode op Brasavest. Ontdek een schitterende collectie westerse en Indiase sieraden voor ieder feest, elke stijl en iedere gelegenheid. Laat je inspireren. See you at Asian Mode op Brasavest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center Den

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaartverzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisover Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Ja.

ये है उजाला रेडियो सुनने वालों, उजाला रेडियो के जरिए यहाँ से शुरू किया जाता है वही प्रोग्राम जिसका नाम है कॉफी चाय मेरा शो आपके वास्ते। Het is vandaag dinsdag 25 augustus. Oh, Rabbi, Hamari staat hier in Wallen. Ja, vandaag is hij er wel. Or, op tijd eigenlijk heb je Trinja studio mee. Dus zometeen dan starten we met koffietje en middagshow met luchtige ontwerpen. Aanschikken ze met jaar aan wel die nukbare met z'n jaar. En misschien kijken we ook in de glazen bol. Maar gaan we hem ik ga hem mijn aard toelen kunnen. Ik ga hem het na moeilijk leggen. Jun loon kun je, ja, als je een patardiel hebt, toch? Dat zou kunnen zijn na raken hoor. Maar ik ga hem, dit raakt wel toch iedereen, hè? Ik ga hem dat zo zoenen. Dan moet het je wel raken. Kie bespun, kie mohabbat.

Onderzoek laat zien dat de helft van de kinderen online wel eens berichten zien of ziet die hen bang of verdrietig maken. De overheid roept ouders vandaag op om eerder en vaker met hun kinderen over online leven te praten. Nou, zroer Aapkidje. Praat zeker met je kinderen als je hun van kleins af een smartphone hebt gegeven. Praat met je kinderen. Beveiligers op Schiphol voeren woensdag en donderdag korte acties. Tujane de Heer. Ze leggen het werk meerdere keren een kwartier neer. Reizigers kunnen daardoor te maken krijgen met langere wachttijden. Dus hou daar rekening mee. En onze nieuwe bondscoach Savi wordt vanmiddag officieel gepresenteerd als nieuwe bondscoach van Oranje. De voormalige trainer van Barcelona heeft voor 4 jaar getekend en moet het Nederlands elftal weer herkenbaar aanvallend voetbal laten spelen. Nou, we gaan het zien, hè? Iran dreigt met vergelding na nieuwe zware Amerikaanse sancties. Washington heeft tientallen personen, bedrijven en schepen op de sanctielijst gezet en dreigt landen die zaken blijven doen met Iran de toegang tot het dollarsysteem te ontzeggen. Nou, bijna de helft van de olie in de wereld komt inmiddels uit conflictgebieden. En de oorlog rond Iran, de oorlog in Oekraïne en problemen in andere olieproducerende landen zorgen voor de grootste verstoring van de olievoorziening ooit gemeten. Nieuwe handelsspanning tussen Amerika en China. President Trump bereidt volgens het AP een nieuwe importheffing op Chinese goederen voor, omdat Washington vindt dat China de wereldmarkt overspoelt met te goedkope producten. Indonesië kan met zware bos- en veenbranden. In Zuid-Sumatra is de luchtkwaliteit zo slecht dat inwoners massaal bijeenkomen om te bidden om regen. Arend, inmiddels is hij hier in de studio. Op de achtergrond hoor je dan Tira. Tira Kuzal is ook aanwezig op Ujala's Brassefest. Komend weekend, Haltjel Hangama Honewale He, GIA Event Center Den Haag mee. Heb jij je kaarten nog niet gekocht? Koop ze online, dan ben je goedkoper uit.

0: Ja, ja, ja, je bent er, je bent er. Ja, je moest daar even, je moest wel even bijkomen, hè?
1: Daar gaan we dan,
0: daar gaan we dan. Keizer Baarke. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Lloyd. Ja. En al die fans die ik heb mogen ontmoeten, hè, Lloyd?
0: Ja. Wat nou? Ik ben benieuwd. Ja.
1: Al die fans wil ik een grote brassa geven. Ik wil garm brassa.
0: Garm brassa. Maar toen garm brassa. Deed je klik ki abed die or garm brassa?
1: Deer deed je klik or deer abed debe.
0: Ja.
1: Maar wat een lieve fans hebben we allemaal, Lloyd.
0: Ja, he? Heel erg veel. Ja.
1: Groot liefhebber van Ujala Radio, maar ook groot liefhebber van Lloyd Mahabir. De chai in ons midden.
0: De chai, ham chai, maar toen koffie waard in,
1: hè? Meneer van de vieze koffie.
0: Dus ze luisteren wel naar je vieze slurp koffie actie op de radio.
1: Het is ongelooflijk, Lloyd. Hamlok Hardamboli Lanyape van koffie en chai is ontzettend populair.
0: Ja.
1: Goedemiddag trouwens, iedereen in heel Nederland. Hamlok Janet Rahichijwa, maar... Het is overnieuw bevestigd.
0: Toezeker Maaiveld onderzoek. Maaiveldpe.
1: Letterlijk Maaiveldkwappe. Letterlijk Maaiveldkwappe. Tadareli, Lloyd. Or etena liefde, etena complimenten.
0: Ja.
1: Echt ongelooflijk.
0: Het was wel een mooie, enerverende weekend voor jou. Hè?
1: Voor mij was het een heel mooi weekend. Het was prachtig om zoveel mensen te ontmoeten.
0: Ja.
1: Zoveel liefde te ervaren. Mensen hebben me nog net geen handtekening gevraagd, Lloyd.
0: Mooi. Foto wel.
1: Heel vaak op de foto geweest met fans.
0: Aha.
1: Van Ujala Radio, maar ook fans van Koffie en Chai. Heel veel praatjes, heel veel complimenten. Alleen maar leuke mensen. Echt waar.
0: Ja. Heel mooi.
1: Zoveel mensen gesproken om een massa. Ik kook wanklank na. Ik kooi naar haar om een Lloyd John Bole van. Hé, toelon kakerega.
0: Ja.
1: Geen één. Alleen maar liefde, alleen maar leuk.
0: Ja.
1: Superleuk. Dank voor al die mooie woorden en liefde die we hebben gekregen van onze fans. Lloyd, ik moest daarmee even beginnen.
0: Ja, nee, heel goed. Want Hamdi Klitukabele op Facebook van Ujala zag ik heel veel van jou. Want ik kon er niet bij zijn, maar jij was er wel bij met andere collega's natuurlijk. En Hamdi Klitukabele, Bashpanke, Mohabbat, ja, Bashpanke, Dostub, Himapet, ik heb hier ontmoet, kan je zeggen. Is toch wel mooi, hè, waar je was.
1: Nou ja, dat is het leuke van dit soort festivals. Zo'n Hamlok Hindustani Bati, Hindustani ke feest mee, Hindustani ke festival mee.
0: Ha.
1: Je hebt van die mensen die soms dom doen en raar doen,
0: ja.
1: Maar laat je daardoor niet beïnvloeden.
0: Nou.
1: Laten wij die 99% die er is van de mensen, dat zijn allemaal mensen die oké zijn. Mensen die daar naartoe gaan om een leuke tijd te hebben.
0: Ja.
1: En dit zijn onze momenten, Hindustani ke moment. Dit soort evenementen komend weekend, afsluiting, Lloyd. Allermooiste evenementen, John E. Zomermiddag. Dheer raha, gelukkig, mooi. En wij gaan nu afsluiten
0: gaan
1: met
0: afsluiten.
1: Het allermooiste.
0: Ja.
1: Met het allermooiste evenement van het jaar.
0: Toch? Ja.
1: John May, hele gezin Isaac, ega, Lloyd.
0: Ha.
1: Dus na kikhali tu ayema pe, als je oud bent, op leeftijd bent, of als je jong bent, nee, kom met het hele gezin.
0: Ja.
1: Kinderen zijn welkom. Nani is welkom. Aji is welkom. Aja. Aja kena bhoelak hoi toch?
0: Aja is ook welkom. Aja kena. Dada kena.
1: Dus iedereen, ja. Chota se lekker barka.
0: Ha, en bij deze ook oproep aan alle mensen. Dus abber mai baap kena bhoelak. Je John zei het. Te huis met het hoi. Aanleunwoning met het hoi. Bejaardenhuis met het hoi. Oezo kena bhoelak. Hoe kele ke je wapen? He?
1: एगो लोंडा एगो आदमी हमें चाहिए बोले के उसने नहीं कहा था
0: आदमी लोंडा आदमी हां
1: ओकर नाम हैगा सुधीर एन खराब बात जो बोलिए था अख्तर नमो नमक बोले
0: ना ना ना ना ना
1: ये केंद्र ही
0: होता है या मैं सुधीर एन
1: अकेले वहां घूमत रहा उजाला रेडियो के लगे ब्रासा फेस्ट लगे
0: तो
1: ओकर माय आइल है बाप आइल है
0: का भेल आप
1: देश है सुधीर के दिरे
0: सुधीर के खाई भर के देश
1: तो के वेल समय है गा यहां घूमे के
0: हां मा तो के ना
1: तो के समय ना है हमार लगे आवे के इफ एको ब्रेड खाई खाती
0: सुधीर
1: एक खाई भर के गए दोस्तों ने वालों सुन इबातिया हम बोली ना ना सुधीर के बलि दख करे खाती
0: ना ना ना ना ना ओके
1: इते ही खदेल हम बतावे मांगिला अकेले तू ना आई है
0: ना
1: माई बाप के नाम भूलिए नेम से मई
0: नेम से मई
1: सहनत लोग फिंदा तू ले ले के आई है सहनत लोग फिंदा दोस हमसे एगो औरत एगो लेफ्टाइट वाली थोड़ा अच्छा
0: हाँ ना खनी हमें बोले ना खनी एगो औरत हो
1: ना हमें बोले ना आबे ना एगो एगो एगो एगो औरत बोले हम ना आबे गुस्साई के एकदम हम ना आबे हम बोले मफराओ तू कहे ना कहे ना गुस्सा में बात है उजाला कोई कुछ खरीज बातों के कोई खराबी खरीज बा कोई कोनो प्रॉब्लम है अल्लाह हम सुनी तो बोले ना एगो दांसी बाई हम दांसी में ना जाइला भैया Hoe vind je die?
0: Ja,
1: dus kennelijk moeten we dat even uitleggen.
0: Ja, dan moet je dat natuurlijk, even uitleggen.
1: Natuurlijk, lieve luisteraars van Ujala Radio. Natuurlijk hebben we een geweldige line-up. Ook er met Laba, we hebben de allerbeste artiesten en bandjes geprogrammeerd.
0: Ha.
1: Dat is leuk. Maar ook er matlab na het dat het een dansie is.
0: Ja.
1: Ik wil dansie zullen we gaan nou 10 bij je, 11 bij je raad ke.
0: Nee.
1: ई हैगा दुई बजे संध्या के शुरू होएगा
0: दुई बजे संध्या फिर
1: सुमिता करी एगो एगो सॉर्ट मेला हैगा मदन भीतर में इंदौर दोस दोस को मेला में का होएगा तू अपने में मिलिए अपने में बातचीत करिए ये खात ईट ड्रिंक लगात यार लंग्स स्टेंचस लोप ये खात एम बीच सेट एंड यू हैव हेल्प फॉर फरमाक बाय जो ने तू मंगिए तो तू ताक सके के कैसे गावेगा तू मंगिए एगो गाना नाचे तो के मखबा नाचे के भी मा हेट इज खेन डांस सी मफ्राउ दस मफ्राउ बोले हम ना आबे गुस्सा में तो ओके जम समझाई ली तो बोले अच्छा अब हम सोचब है
0: अब सोचिएगा
1: करतवा ना के नहीं सच्चा
0: अब वेल बोले
1: हम सोचब है
0: अब वेल से मैं एनी दिस
1: मस्किन न्यू वेल मस्किन न्यू वेल
0: आई वेट नहीं अब तू मोई आइलेग कर दे लेगा दिस दैन एंड फॉर द मेंस ओ टाइज दी न्यू लाइफ दी ओ सब समझ गएगा फन व्हाट द बेडूलिंग इज फन ब्रासफेस
1: यस इट इज खेन डांसी ला हम पीर से बोल दे मा एगो चीज और हम मांगिला बोले इट इज ओ खेन थिएटर शो सुनने वालो देख एगो थिएटर में तू जाइए दन हैप ये अन कार्ट गेकॉक्ट फॉर अन स्टूल एगो कुर्सी तो के
0: कुर्सी पे बैठिए तू और
1: रई नंबर ई हां है रई नंबर 13 स्टूल नंबर 12 ऐसे कुछ तो दोस एगो थिएटर में जकिन ये लोइट दन हैप ये अन स्टूल
0: या
1: अब एक जने हमें पूछेगा
0: कौन कुर्सी मिलेगा
1: भैया भैया मां सब कोई खत कुर्सी है तो नहीं सब कोई खत कुर्सी ना है यार अत इस खेन थिएटर ये अपनी तन स्टूल गकॉक
0: या
1: दस सुनने वालों हमने नहीं कैसे हम आउटलग करी मां फोर के हम बताइला अत इस ओ खेन थिएटर अत इस ओ खेन कॉन्सर्ट अत इस ओ खेन डांसी अत इस एक्ट अन सामे सेन गेसेलिग मेट अलकार मेट स्टेंचस मेट खाना पीना मेट कल्चर मेट इंफॉर्मेशन इट इज एक्ट अन सॉर्ट मेला मा बीतर में दस जोनन में सोचेगा कि बारिश जा आएगा तो का होएगा तू ना स्पंकर तू बीतर में बातें लोइट दस ऑल दी थिंग्स एट माय होप दस हम हल्दी हल्दी बताइला
0: हम लोग सुनिला
1: एगो फ्राग आइला मान लगे वहां पे
0: हां
1: कि भैया तो ही बात है आनंद तो हम बोली हाँ मफ्राओ हम ही बात है अच्छा अल्टेड डामस और अल्टेड अल्टेड फ्राओ अच्छा नोइड मन स्टेल खेन इन खबीर का दफ़ा
0: मतो समान तो करे डाटा से बोले तो ही बात है आनंद है
1: नो एक एक गो गुस्साई के मां एक एक गो इतना प्यार से लोइट इतना प्यार से echt zo veel liefde.
0: Je hebt zo'n lobby gehad weekend.
1: Alleen maar liefde gehad.
0: Alleen maar liefde.
1: Ik ben er helemaal vol van. Dus iemand zegt tegen mij. Van Matulon Bollebate Ujalape Ojevarspas. Was een mevrouw uit Den Haag. Den Haag Zuid meer uiteraard. Dus vlakbij de zaal, denk ik.
0: Ja, ja, ja.
1: Toch? Van Den Haag Zuid meer. Dan gaan we bolle Ojevarspas. Gaan we hier een karta. Maar mevrouw. Gaan we hier uitleggen. Is dat koeke. Gaan we bolle Ojevarspas. Maar Ojevarspas toe leken aan je.
0: Aan de kassa.
1: Aan de deur daar. Dus de kwari ke pas aan je. Kassa ke pas aan je. तब तो के मिली कोर्टिंग ना आगे से दस ऑनलाइन तू ओये फर्स्ट पास से ना किंस ना गुस्सा करिए सो है बहुत आयत खलेख साइट तू ना मुझे समझ ले हो ये साइट हम लोग ना मुझे आयत लग ली लॉयड हम फोर फोर के समझाइला ये प्रोग्राम हुआ तू हर हाल कर दिए लॉयड अब फोर फोर के समझाइला ओये फर्स्ट पास ले के तू ये देख रहे 50% कोर्टिंग उ दिन ऑन द पोर्ट
0: ना डायरेक्ट कर कहीं नहीं है
1: Lloyd, am ka boli, it is so helder as ik weet niet wat. Dus oye fat pas houders toen na dariye. Lloyd bolis, ham boli, or hamar naam is Anand, onthou kariye, ham boli radio pe, Ujala radio pe ki tu oye fars pas leke a ye aan de poort. Dat ook een milie 50% korting.
0: Ja, maar aan een
1: aan een bolie zeg.
0: Maar toen Johannes, maar jullie mooi zitten hoor. Die mevrouw wilde even met je praten. Dat was even een ingang om te praten met jou. Van hey,
1: hoor je vaars pas wat. Aan mevrouw ben serieus toch?
0: Nou serieuzer houden het ja.
1: Doe een bolle batte. Mensen luisteren dus soms wel goed, soms met de halve voor. Ja. Trouwens, ik kwam een hele lieve mevrouw tegen.
0: Alweer een lieve mevrouw?
1: Alleen maar dames.
0: Maar dus, omdat toen voorzitter Martin van de Vrouw, Hidkari Partij, meer?
1: He? Er kwam ook een meneer naar me toe,
0: okay.
1: Een aantal. Maar ik hoorde haar echt vol met tatoeages.
0: Een meneer.
1: Een meneer vol met...
0: maar toen eerst wil ik al lieve vrouwen had ook er wat
1: die
0: maat
1: dat ga ik je ook vertellen. Even de ding van die tatoeage. Die dus een hele grote, sterke meneer met vol met tatoeages. Koop ketie die hangen.
0: Zang.
1: Om zo te zeggen, mijn kontje bolie bij hem. Kito, maar ik dacht, het mieke of ouderke of koets bij bolie heb
0: je. Je was wel voorbereid, toch? Van, hey, kritiek wie mij liggen.
1: Ha, natuurlijk. Maar om zo te zeggen, mijn jabber had mij
0: ja, toen
1: dus, zegt die man tegen me zo lief, toch? Van, hé, ham rahila Rotterdam, ham nee, die Bataise chakka ha Rotterdam, ke. Ham bulgali jaga, ja. Maar vlakbij Rotterdam.
0: Ja.
1: Maar, ik ben grote fan van jullie.
0: Arre, ket nou mooi.
1: Lief, hè? Toker aurat, af en aurat ke bie bolaiste, aurat jas, aurat ja me bolega, ki ham lok abe brasa fest, ham lok kinchukli. Ham rian doi bahin of doi nechra. Ta ham boli kaise tulun ke herken karabe. Want ik zie zoveel mensen, hem herkennen.
0: Maar ja, Adam, je tatoeage lag al, toen direct herkennen je toch?
1: Dus die meneer ga ik zeker, maar die dames heb ik ook een afspraak, hè?
0: Oh ja?
1: Ze gaan komen en ze gaan hun haar omhoog doen als ze me zien.
0: Arie?
1: Dus dan weet ik van haar, hey, doe haar. Dus een andere mevrouw zegt tegen mij, van, hey, ik ben grote fan van koffie en chai, bla bla bla. Toch? En helemaal van jou, maar je mag Lloyd niet zo... behandelen, want Leuten...
0: Leut kidnap jara hai, kidnap sudha hai ga.
1: Leut kahamba, Leut kahamba. Sab bole Leut kahamba. Ham bole Leut lukai ga ba, jouw tentia me. Lukai ga ba. Darke mara.
0: Ik ben er wel komend weekend hoor, jongens. Dus ik ben er wel.
1: Wat zegt die mevrouw tegen mij van Sunna? Ham ik dai na Sunila koffie en chai?
0: Nee.
1: Minimaal twee keer per dag luister ik naar koffie en chai.
0: Acha.
1: Als je hoort zeggen dat tien dagen, hoe zo de ohietje doet.
0: Maar ja, koffie chai...
1: Ze ligt in een deuk, zegt ze.
0: Nee, ja, maar ik... Zo'n hallo, Hambi, programma van eindelijk koffie chai met Anand. Maar ik luister ook soms één of twee keer de herhaling. En dan moet ik zelf erom lachen. Omdat, ja, het is toch hilarisch om sommige dingen... Hè, om sommige dingen moet je, ja, spontaan toeken. Hazia, ja, ja.
1: Eigenlijk moeten we een recept geven aan onze mensen. Koffie en chai, twee keer per dag.
0: Ja, nou ja, koffie en chai. Toen ben ik aan mijn buurman. Precies, tussen 12 en 1 jaar kampen. Toen ben ik, als ik naar mijn werk ga... Vroeger irriteerde ik me onderweg naar mijn werk toe. Om de mensen om me heen. Als ik naar mijn werk toe rijd en dergelijke. Maar ik zei, ik ga tegen therapie. Hè? Koffie, chai, jam sunila. Dan kom ik helemaal zen aan op mijn werk. Nou, hoe mooi is dat dan?
1: Ja, maar dat is toch lief, Lloyd? Dat is toch gewoon lief?
0: Ja.
1: Dat mensen dit soort dingen ook aan je zeggen.
0: Ja.
1: En niet alleen maar voor zichzelf houden, maar het gewoon durven te delen.
0: Ja.
1: En dat vind ik mooi als mensen dat kunnen.
0: Ja.
1: En gewoon hun waardering ook kunnen uitspreken. In plaats van alleen maar negatief, negatief, negatief. Laten we positief zijn.
0: Ja.
1: Lief zijn voor elkaar.
0: Ja.
1: Leuk,
0: ja.
1: Lloyd. Oro ego een meneer raha, u bole u bakwagen chalawe. Ik weet niet wat een bakwagen is, hoor.
0: Bakwagen?
1: Maar hem zo chillen. Ik denk een soort vrachtwagen met een bakken erin of zoiets.
0: Een bakwagen, oké. Okay.
1: Ja, die meneer is bakwagenchauffeur.
0: Maar wat is die tori daarvan dan?
1: In Den Haag en zo in de omgeving. Te bolehem chalaila. Doei ganta bolehem arego retwara hega.
0: Ha.
1: Hij plant het ook dusdanig, Lloyd.
0: Ja. Hoe dan merk je naam na? Toen al weet je niet meer natuurlijk.
1: Ze hebben allemaal voorgesteld, Lloyd, maar een boel jij dan mooi.
0: Meneer van de Bakwagen, ook Bakwagen.
1: Uit
0: ook
1: Den
0: een goede middag.
1: Uit Den Haag.
0: Uit Den Haag.
1: Maar die kwam me ook vertellen. Ja, maar ze plant kan die laatje doe ik aan taam zo niet laten. Dat was zo door lever kreeg. Ik weet niet wat hij levert allemaal.
0: Ja, ja.
1: En dan luistert hij weer. Bole, maar dit is wat bar mee, bole hem chalaila.
0: Dit is wat bar mee chalaila. Dit is wat bar mee zo
1: natuurlijk. Andere mensen kwamen er. Nee, niet. ik had een paar vriendinnen. Hamna ni kahan ratra chamaloid. Door ratra van elkaar. Mijn vriendinnen, dus ze liepen daar als groep. En dan zeiden ze van, hé, we zijn allemaal fans hoor.
0: Ja.
1: Maar het leuke is dat Ujala dus verbindt. Het hele land verbindt met elkaar.
0: Ja.
1: Dus waar die vriendinnen ook wonen in het land. Je kunt naar Ujala Radio luisteren.
0: Ja,
1: dat is het leuke.
0: Jazeker.
1: Dus die tories die komen op Ujala Radio. Wat er gebeurt op Ujala Radio. Dat bespreken ze onderling weer. Is toch leuk? Is toch leuk? Leuk.
0: Ja, daar heb je tenminste wat te vertellen. Hè? Zonder dat je zegt dat je naar Koffie Chai hebt geluisterd natuurlijk. Door een tori in Matijzenke.
1: Ik hoor het
0: aan je dat je vol zit met allemaal verhalen. En de ontmoetingen die je hebt gehad de afgelopen weekend. Admien zit toen dit dan bij Jelebarte.
1: Het was leuk. Het was leuk. Trouwens, kijk. Weet je, dit is het leuke van Milans, van Mila's, van dit soort grote, mooie gelegenheden. Toen we aan je. Laat je verrassen. Kom er naartoe. Wees nieuwsgierig.
0: Ja.
1: Wees nieuwsgierig naar het evenement toe.
0: Ja.
1: Wees nieuwsgierig naar elkaar.
0: Hmm.
1: Stel je open. Praat met elkaar. Toke koise laraiba, koise jagraba. Kom het goed maken daar. Kom elkaar een brassa geven. Daar
0: brassa.
1: Is het voor.
0: Ja.
1: Daar is het voor. Toe ego, koike per gusalbate, als je elkaar een brassa geeft en Lloyd, dan gaat die hele gusa weg.
0: Ik denk dat je meneer Trump ook een brasa moet gaan geven, hoor. Dan hoe beter.
1: Ja, Jake is daar, ik Lloyd. Echt waar. Oh ja, hey, deze Tory ook. Komt er maar in, meneer komt naar me toe. Die zegt, Janne, kan je hem hasila kopen? Ja. Toen ik probeer mijn zoon. Pahile raha, bhai Trump, ap hoi geba, meneer Trump. Mooi kan le bole, toen. Dus mensen onthouden echt die dingen letterlijk, Lloyd. Dat is wel leuk. En dit zijn geen verzonnen verhalen die ik vertel. Dit zijn dingen die echt zijn gebeurd in het weekend. Hartstikke leuk. Maar trouwens, wat er ook gebeurde, Lloyd.
0: Ja.
1: Je kwam mensen tegen die je lang niet hebt gezien. Dat is leuk. Maar af en toe, toen Johnny business mee, dan ben je zo bezig met je eigen dingen. Dan vergeet je elkaar te bellen of elkaar te ontmoeten. Even iets te doen. Of een koffie of een chai te gaan drinken met elkaar. Ook die momenten ontstaan. Dat je denkt van, oh ja, boy, die heb ik nou afspreken. Lau, koets afspreken. En dat wel direct doen, hè. Mijn tip is zo nemalo. Na uitstelling, na boel je ki belker, gooi zitten. Nee, doe het direct.
0: Direct, ja.
1: Regel meteen een datum.
0: Ja.
1: Regel meteen een datum, samai nabieten die.
0: Brasa bij je, toch hier direct kon ik aanbieden. Je doet bood die dan degelijk. Nou, doe je dan, doe dan meteen. Maak meteen een afspraak. En uitstel naar carrière, heb je doen.
1: Nou. En een van de dingen die ik dan wil benadrukken, Lloyd, nog één keer, gaan boltje klibati. Laat je verrassen. Wees nieuwsgierig. Kom naar Brasa Fest. Aike to dekle. Toe khali sunie ghare baithal leye. Or Facebook pe dekhiye, or TikTok pe dekhiye. Or toe khali, je gaat alleen maar watertanden.
0: Ja.
1: Kom er gewoon naartoe. Maak het mee. Wees onderdeel van dat geheel.
0: Aha.
1: Jij bent Brasa Fest. Jij moet erbij zijn. Toe ghare baithke na. Sochiye man. Isab karega mahama like na. Na. Jij bent uitgenodigd. Toch heb je niemand erin. Dela, iedereen is welkom. Sakoi, Chota, Barka, iedereen is welkom. Dus toe aye, het is van jou. Brasa Fest is van jou. Leuk?
0: En het is ook niet duur, jongens. Het is echt niet duur. Bolito ham onderzoeken. Ik heb veel festivals meegemaakt. Maar dit is echt goedkoop om naartoe te gaan. En dan heb je een heel mooi weekend om met ons samen te zijn. Ham de kiel toekabele bachpan ke dosto. Bhima pe tu ontmoet kele anand. En dat ging om ki mohobbet. Dil se na judakarna. En die mevrouw die was. Het is ook een collega radio. Persoonlijkheid. En jullie waren zo goede matties daar. Heel mooi om te zien.
1: Oké. We gaan het even moeten uitleggen, Lloyd. Dik toe de klebat in Facebook.
0: Ham de klebat. Ham koop die dikke keret hier Facebook.
1: Dus we gaan het even uitleggen.
0: Dus,
1: kijk.
0: Voordat je verder gaat. Dus voor de mensen thuis. Ik was er niet. Ik kon er niet bij zijn. Maar hij me krabbelde dat ik er niet bij kon zijn. Dus zorg ervoor dat jij dat gevoel niet krijgt komend weekend. Kie Brasa Fest mee. Kie het mooi moet je iets horen. En ik ben er niet bij. Want daar ga je echt spijt van hebben. Ha, aan een toebol.
1: Even die koffie toch. Even die vieze koffie wegwerken, Lloyd. Toen wat theater, dus eventjes een mardeli.
0: Toen zeker mardeli, koffie appen.
1: Toen bolega. Kijk, weet je wat het is, Lloyd? Ik heb het al een paar keer gezegd. Hamlo kam met Bhirelbati. Met de dagelijkse dingen, Bhirelbati. Paisa kamaila, carrière manaila. Maar we vergeten soms te genieten.
0: Ja.
1: Het leven, Sunnewalo, is te kort. Toen kan ik er, paisa bikama, carrière, doe dat ook, maar kom ook genieten af en toe. Blijf niet, bijna maar in je bolle, op je luie puntje puntje zitten. Ha, toch? Ha. Blijf niet achter de tv hangen, of voor de tv hangen is het, hè? Blijf niet voor de tv hangen.
0: Toetje, wat wil ik hier van puntje puntje? Toen kwam een woord in mijn hoofd, bolle.
1: Kon je bang hebben, toe?
0: Blijf niet op je luie tjoeter zitten of zo. He?
1: Zoiets. Hamna bolle tja sunne walo. I edab ya bolle ze. Sarmakka ke i thora grof met je eigen edab ya. Sarmakka kan niet altijd thora.
0: Een tjoeter is toch is normaal, toch? He?
1: Nou ja, oké. Okay, ik vind dat een vies woord.
0: Hai, Mika, echt serieus. Ha.
1: Ga op je billen zitten, Lloyd. Ga op je reet zitten, Lloyd. Hey, ik vind dat een beetje vies. Ik
0: nee,
1: vind
0: nee dat doen wij niet op Ujala. Oké, okay, sorry.
1: Ha. Nee, maar bol tjoekle op abbole da bolila. Nee, maar dus kaam, dhanda, sab kuch karek chahiga, sunne walo. Wie ben ik om dit uit te leggen aan jullie? Toen op ne janega, maar kabhi kabhi hem log bhol jayla om ook te genieten.
0: Ja.
1: Ga af en toe erop uit. Neem je familie mee, neem je kinderen mee, neem je vrouw mee, neem je ma. Kom genieten af en toe ook, jaar. En laat niet je vrouw alleen gaan zomaar.
0: Nou.
1: Omdat je denkt van, ja, hem gare takap, tv takap. Wat ga je thuis doen? Maar ja. Doe dingen samen met je gezin. Doe dingen samen met je vrouw en met je kinderen. Kom op, joh. Maak er een leuk ding van. En memories, herinneringen. Maak herinneringen met elkaar.
0: Maak herinneringen met je gezin.
1: Je kunt er later over praten. Inderdaad, eind augustus, ik had Jabber evenement raha. Den Haag mee. Wij waren daar onderdeel van. Wij hebben het evenement gemaakt. Kom daar naartoe, je gaat genieten. Dus belangrijk, hè, Lloyd. Trouwens, jagaya jon hè, ja. Hier dan mee. Deer admi na jane, ja, be. Maar je hè, Den Haag Zuid mee.
0: Ja.
1: Den Haag Zuid. Eigenlijk raar, hè, ja. Ki Den Haag ken mee goed na jane, ja. Maar ik go barka hal, hè, ja. Ekdam mooi, ekdam sugar, bahut mooi, Lloyd.
0: Sugar hal. Ja.
1: Oro oman verschillende jagah haiga, oro oman hum log dui go barka hal gebruik karebe. Oman oro go barka tussa hal. To oro ego hal me rehiga khana pina. Kaske. Khana pina rakam indias eita sanam ke khana, ee khana, u khana, snacks. Dunia bhar ke cheez rahi hai wahan pe tu khaiye ek soort food court dat alleen al moet je gezien hebben dat alleen al moet je meemaken Lloyd
0: ja,
1: alleen dat al
0: ja, ja.
1: Dan heb je nog een andere hal ek barka hal jahan pe rahega podium spektakel jahan pe rahega jabar artiste benches Sudhir Nannan live on stage dekh ab Nannan bolli to
0: ha ab tu ab
1: positive to
0: ab positive
1: nu moet je geen en zeggen nu moet je Sudhir Nannan zetten
0: ja yeah.
1: Dus hum log ke dulara Nannan bhi rahi wahan pe Sudhir bhi rahega stage pe hij gaat door ons beide dagen alles presenteren live
0: mooi,
1: on stage
0: mooi is dat ja
1: de allerbeste stage presentator van Nederland en van Suriname Sudhir live on stage. Right?
0: Yeah. Ja.
1: Doe nog dien. Sabere is ekdam ratelijk.
0: Yeah.
1: Die man is onvermoeibaar.
0: Yeah.
1: Hij gaat het publiek entertainen samen met al die artiesten. Hij gaat de stage presentatie doen. Het wordt fantastisch. Alleen dat al moet je meemaken, Lloyd.
0: Ohipe soetiga om nu.
1: Ah, unan jij gare?
0: Ha.
1: Op een campingbed doet leek je. En dan heb je al die dansgroepen nog, Lloyd.
0: Ja.
1: Die mee gaan dansen met artiesten. Dus ik ook Ghana Jagawaiga.
0: Ja.
1: Hamna Jab Nama Moor. Mr. Black. Mr. Black, ik ook Ghana Gawaiga.
0: Ja.
1: Of een. Bolte? Sanjana of Tira.
0: Tira.
1: Of, noem ze allemaal op.
0: Of ik Umar. Ghana Gawaiga. Of Nizam.
1: Hoe leuk is het als.
0: Sanjay, Jodha.
1: Hoe leuk is het, Lloyd, als ook een paar dansers en danseressen meedoen?
0: Tuurlijk.
1: Niet helemaal geoefend, Maar gewoon leuk voor de gezelligheid.
0: Ja, voor de gezelligheid. Hamuk en Malka Milita, Hamuk Nasla bij mama.
1: Toe, je kunt Jezus die ruwak zijn. Bam. Dus dat wordt al fatu. Maar wij gaan clinics geven.
0: Ja.
1: Wij gaan dance clinics daar geven. Dus dat wil zeggen, ja, we gaan leren Bollywood dansen. We gaan lampjes draaien. We gaan in de Baitagana dansen. We gaan Lunda Kenaj doen. Nachania.
0: Wat is dat met die lampjes draaien dan? Wat wil je me daarmee zeggen met Lucky? Hamlok Janaji laat geen lampo draaien in Laka.
1: Nou ja, het is makkelijk om bij Tagana zo te leren.
0: Oh, oké, is dat het?
1: Omdat je zo met je hand moet gaan, toch? Had wat je hier alsof toe schroef kunnen, toch? Goed.
0: Maar kan je toch naar de kleren zijn naadjes, hè? Bij Tagana.
1: Ik kan niet dansen.
0: Ik heb er nooit zien dansen, echt, op bij Tagana of zo.
1: Ik kan niet dansen, Loi. Dus Janne, ham toch afwijkend wat is.
0: Ja, maar toch doe ze het zo goed, hè? Maar naast je zo goed naaien.
1: Ik ben echt afwijkend in die dingen, joh. Het gaat niet om mij. Het gaat om het publiek daar. Dus onze Nachania bijvoorbeeld, die gaat on stage dansen.
0: Ja.
1: Maar die danst tussen het publiek door.
0: Om. Oh ja.
1: Saluan
0: Varun. Varun Kajal heet die Nachania's.
1: Udhar Ujaiga, Lloyd.
0: Ik had een gouden Nachania. We hebben heel Nachania's daar op die dag, ja.
1: Maar ze gaan dus door die hal heen.
0: Oké, dus dan zullen ze ook die mensen ook bewegen om mee te dansen met de Nachania.
1: Je kunt plotseling geconfronteerd worden met je Nachania.
0: Oh ja,
1: die jou uitdacht en zegt van kom, laat ik hier.
0: Gezellig.
1: Dat toch, hoe draai je?
0: Ja.
1: Kun je het voorstellen hoe leuk dat gaat zijn?
0: Ja, natuurlijk gaat het leuk zijn.
1: Het wordt één familie, één grote familie happening, Lloyd. Brassafest. Je zult je twee kontje over wat jij gaat. Brassafest over hem, wat jij laat.
0: Ja,
1: Brassafest. Op die weekend.
0: Op die weekend, Higa. Dus dat is zaterdag 29 en zondag 30 augustus. En alle informatie vind je op brassafest.nl. Oh ja, kartoa kinsek online. En dan ben je goedkoper uit. Hem kent naar Dijn Boljukli. Hem dien Bartotje Lailatje zo bij hem.
1: Karta. कार्ता सुनने वालों कहूँ ना जे ये इधर उधर की ने वन कहीं नहीं के कौन सी बेद दे तो के खाना brassafest.nl ऑनलाइन वेबसाइट brassafest.nl और तू वहाँ पे करतवा के नहीं है एंड प्रेसिज जैसे लॉयड समझावेगा रोज प्रतिदिन लॉयड
0: या हर एक घंटा
1: में तू समझावेगा मैं कोई ना मांगे सुने तो हम लोग क्या करी सुनने वालों तो अच्छा कॉफी एंड चाय में सुन ले हम लोग के बतिया
0: कॉफी एंड चाय में या
1: Dus toen sasta me kinsa ke karta abbe, omdat aan de poort or mangar higa.
0: Ja.
1: Dus aan de poort to bhi kinsa ke ga, is altijd goed. Maar agar tu mangar sasta me kine isa, ta tu sasta me kinle online.
0: Ja.
1: Want poort me 5 euro or tu bharie. Dus liever abhanya apan tu slag maal le to, online.
0: Ah, zeker.
1: Or jor tor se sunne walo kine ga, jor tor se hum loke fans kine ga. Dus ऐसे ना है कि हलवा भर जाएगा दच नहीं मेरे बेने कुंद को मना इथोरो है थिएटर ट्रोंस ओवर हाल गस्प्रोक लॉयड व्हाट फॉल रैक्ट हम लोग के जो इवेंट हैगा 19 सितंबर के
0: या
1: मेरफार थिएटर में
0: या
1: लास्ट कार्ड से न्यू इन द फेरकोप है
0: द ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ बॉलीवुड
1: हां देखो एक थिएटर बा ओमन जो कार्ड था बिग कुर्सी तो तू ना किन सके कुर्सी बे
0: डोन इज डोन अप इज अप
1: यस Dus die probleem was na je eenmaal natuurlijk. Maar toen aangezien ze zitten te kalen, want dan ben je geen dief van je eigen portemonnee. Toen aan een paisa bhikjalker, jatan serak, mooi serak. En als je niet hoeft uit te geven, dan waarom zou je meer uitgeven? Dus toeras chalanki sekar, chijua. Advies deila, cha tip deila, chaloi.
0: Hamlok sunila, ik heb een advies.
1: Hamlok gaat beter, ba.
0: Tuurlijk.
1: Toen karta kinie wa aan de poort. Is beter voor ons.
0: Ja.
1: Want dat toen ook je 5 euro.
0: Ja.
1: Maar die aange ze toen kinderen, hem toch een tip deel aan zonne walo.
0: Ja.
1: Maar toen hamar tip was, lele, ter harte.
0: Ja, toch.
1: Dus want, janne, hamar koffie en chai met rommel, bat nam boli. Nee, mooi, mooi, chit sam jaila.
0: Zeker na, zeker na.
1: Hey. Trouwens, parkeren, Lloyd. Makkelijk, hè, jongen.
0: Makkelijk. Genoeg parkeerplaatsen daar.
1: Hoe je parkeerplek naar de hega, ja, per volop.
0: Ja.
1: Or, ik wil mooi chit, हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन जो है या दिल लगी ऑर्गेनाइजेशन ना है लोग
0: ना नतीलोग नहीं वे हैव सोफल एर्फारिंग सोफल यारे एर्फारिंग
1: प्रेसिस दोस्त एको टॉप ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तानी में जो टॉप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करिए ढेर जने भी बोलेगा कि तू लोग के चीज में हम आइला भैया इतना मोई ऑर्गेनाइजेशन इतना सब कुछ है ऑफर नो आर्टिस्ट सैन ऑफ देल नेमर्स ऑफ वो एवर Iedereen vol lof altijd, behalve een paar azijnpissers. Maar die hou je altijd. Maar normaal, dat keer, iedereen vol lof. Dus ik heb een toporganisatie. जो टॉयलेट रहेगा सो सो में रहेगा
0: गratis टॉयलेट
1: ओके ना वो भरे के एक्स्ट्रा तू सो सो में जी ये टॉयलेट चाहे एक दाई चाहे 10 दाई
0: सुन ले तो सुनने वालों दिस गratis टॉयलेट तू जाए सके er zijn veel ja het heerfestival hè Hamjaila en dan moet je betalen daarvoor of je, het is erg het is, ik vind het heel erg dat je dus niet gratis naar het toilet kunt gaan maar dan moet je ook nog een euro betalen of wat dan ook om naar het toilet te gaan.
1: Het is hun systeem, het zal wel luid om wat voor reden dan ook. Het is goed. Wij vinden dat service.
0: Ja.
1: Wij vinden dat we dat wij die service wel moeten geven, gewoon als organisatie. Dus toe, dan let Tjaardai Pandai toilet geilen, dan ben je misschien al 5 euro kwijt ergens.
0: Ja.
1: Onnodig. Wij vinden dat niet nodig. Wij dekken die kosten wel van personeel en van toilet en spullen. En zo hoog zijn die kosten ook weer niet, hoor.
0: Nee.
1: Dus wij dekken dat wel. Wij hoeven daar geen geld op te verdienen, Sonewalo. Hamluk Karila Isepchich, omdat wij van onze cultuur houden. Dit doen wij niet omdat Koikoi en Mibule van... Ha, Isep Adamien Karega, Kalipaisaka, Maimang Iu. Maar ja, hou je mond dicht. Je weet niet hoe de vork in de steel zit. Toen zomaar zij kan ze chillahiga rommel rommelbaat leken. Doe dat niet. Want toen apnin dongbaat, je bent dom. Als je dat soort dingen roept. Jij maakt heel veel kosten als organisatie, Lloyd. Dus je moet ergens wel een beetje geld vragen. Maar je hoeft niet door te schieten.
0: Nou.
1: Je hoeft niet voor alles geld te vragen. Dat hoeft ook niet. Klein stukje kun je ook service geven. Ja. Zo simpel is het toch?
0: Hoor je toch?
1: Dus toilet, zoals om mij. Wethouders longen eigen trouwens bij zaterdag kijken wethouder eigen. Oro zondag kijken wethouder eigen. Zaman wat chaliga, zaman kaipi, hem lukken zingen. Naatje... Hem uitdagen liet ze man kebi. Naatje gaat hij. Organa gaan we gaat hij. Dus we gaan zien wat gebeurt. Luid. Dus dat is ook heel erg leuk. En weet je wat het leukste is?
0: Vertel.
1: Koffie en chai. Ujala Radio live.
0: Ja, wij zijn ook live.
1: Helemaal live.
0: Zeker. We hebben een aparte area hebben voor de radio. Voor de mensen die dan ons willen zien, ons willen ontmoeten, kunnen daar ook komen. En natuurlijk kun je wat op de radio ook zeggen natuurlijk daar. Hè?
1: Zo leuk. Ham na agor sekila. Wij zijn er klaar voor. Ham na agor paila isai.
0: Ja. Ik denk dat heel veel mensen...
1: Goed, direct bij aan het Maar we moeten nog een paar nachtjes slapen. Wij zijn er klaar voor. Wij zijn ready.
0: Ja.
1: Onze stage wordt gebouwd. Onze lichten worden ingehangen. Onze verlichting. Onze vuurwerkshow wordt geregeld. Onze rookshow. Ham na inikon konchit, Lloyd. Zoveel dingen. Toch? Bar,
0: maar ja, er is nog veel te doen, zover ik het kan beoordelen. Dus is er niet iedere keer, voor die tijd moet al die dingen wel geregeld zijn. Dus ja, er is veel werk te doen, maar we zijn er wel klaar voor.
1: We zijn volop bezig, Lloyd, om er echt een spektakel van te maken. I laatste evenement, Rahiga Isalke, natuurlijk, zomerke, Lloyd. Dus hierna, dan is de zomer voorbij bij je.
0: Ha, toch? Don?
1: Tanda absurde, hoor je direct.
0: Direct.
1: Dus ja. Laten we het mooi afsluiten.
0: Mooie afsluiting van de maand augustus. Laatste weekend. Ik op Berka Festival. Aurob hier Kabelé. Den Haag zeg maar, GIA Event Center. Brasa Fest. Noteer het in je agenda. In weekend ook een Jijk Hega Brasa Fest. En kom met je gezin. Pariwaar doorstukken zat. Maak er een groep van. Want het heerde je een helemaal groepje zat uit. Julianne.
1: Ja, natuurlijk, ja. Ik heb het in het weekend gemerkt.
0: Ja.
1: Mensen komen niet alleen. Mensen komen echt met groepjes. Minimaal met een paar vrienden en vriendinnen.
0: Ja.
1: Dus dat is leuk. Trouwens, dit moest ik doorgeven, Lloyd.
0: Ha.
1: Van mensen. John Den Haag kijga. Ubole bol den ajaar ki saal John Haiga kon een Sichtenburg salba. Den Haag met John Teer Hindustani Janega.
0: Ja.
1: Ook er aaspaas met Haiga.
0: Oh, het is in de buurt van de zaal Sichtenburg. Oké. Okay.
1: Vlakbij ligt Sichtenburg. Dus... Hoe gebied waar mij heiga zo nee wel?
0: Maar dan iedereen weet dat dan, hè?
1: Ha, Uithof, ja heiga, Sichtenburg, ja heiga. Hoe gebied waar mij heiga?
0: Ja.
1: Dus dat is super makkelijk. GIA Event Center. De Werf 11 Den Haag Scheher mee. Lloyd.
0: Ja.
1: Thora zeg, ik ga naar tot 30 seconden, dan gaan we overstappen toch? Of kopie en chai.
0: Ja. We gaan even naar Mooka Singh luisteren. En af en toe een stukje muziek in koffie chai. Altijd goed. Want dan hebben we meer energie voor jullie. Mooka Singh met Express, ook aanwezig op Brasa Fest.

0: Ja, ik heb er nu al zin in, hoor. Je muziek wel maar starten, ja. De muziek wel, je gaat starten, dan maar gorwa na het hamme, hoor. Dan begint hij al te bewegen.
1: Dan kan ik gorwa tor muham de kila bi. Or muria bi hile lage, galoi.
0: Ai.
1: Dus deze mannen, hè, deze mannen van Express trouwens.
0: Ja.
1: Mukesh en Mr. Black.
0: Mr. Black.
1: Wat een... Dit zijn geweldige artiesten.
0: Tuurlijk.
1: Geen enkele R. Ha. Nul.
0: Nou.
1: Gewoon met beide voeten op de grond.
0: Ja.
1: Heel, maar gewoon lieve mannen ook.
0: Ha, toch? Hij is net je hingabie.
1: Gewoon lief. Gewoon lieve mannen. Echt waar. Ja. Geweldige artiesten. Nul R. En gisteravond kwamen ze naar me toe. Althans, eergisteravond. Sorry.
0: Eergisteravond,
1: zondagavond. Zondagavond.
0: Ja.
1: Weet je, zo lief, zo vrolijk, zo leuk. Check het zometeen op onze social media.
0: Te kabole aan en tussen van Anand Hamsunila, Hamar Ganat heel draag.
1: Nee, niet eens.
0: Okay.
1: Kijk, wij kennen elkaar al 100 jaar natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar gewoon hele lieve mensen. Dat vind ik leuk.
0: Ja.
1: De koi artiest hega. John Utraija hega. John Urelage hega.
0: Gamant.
1: John Soche ook een like koi na hega.
0: Acha.
1: En hoogmoed komt ten val.
0: Ai, altijd.
1: Dus mijn tip aan artiesten ook is, jongens, kom op.
0: Blijf jezelf.
1: Wees normaal. Heb respect voor iedereen. Of het nou een geluidsman is, of het een cameraman is, of het een wie dan ook is. Ga netjes om met iedereen. Ga niet alleen netjes om met mij, omdat ik toevallig aan het ben, of met Lloyd. Ga normaal om met iedereen.
0: Met iedereen.
1: Dat is echt mijn tip voor alles en iedereen, Lloyd. Want wees normaal, doe normaal, joh.
0: Ha.
1: Dat je een artiest bent of iets anders, wil toch niet zeggen dat jij bizaal bent of beter bent?
0: Man. He?
1: Hou op met die onzin.
0: Ja.
1: Dus doe normaal. Gedraag je. Doe normaal. Kom op. Net ook kaai bharke paie, koffie en chai.
0: Ja, koffie, chai en kaai bharke paie. Maar hoe heet het aan het om... nou, we hebben een stukje van een Brazzaville afgesloten. Want ik heb je toe bij nabetelen. Maar ik heb toch een bespannende doos mil gerhamape.
1: Oh ja, nee. Dat verhaal
0: moet je wel goed vertellen, toch? Want
1: Tori, hij gaat Lloyd.
0: Maar door...
1: Hoeveel tijd heb je?
0: Door Tori Cabina doen. Als ik bij jou zit, dan kun jij de hele nacht doorpraten, jij.
1: Ja, niet één nacht.
0: Ja, we hebben tijd zat. Dus we gaan even zometeen het nieuws doornemen. En natuurlijk, Ibatjatu kan niet betalen.
1: Want we hebben 7-8 onderwerpen dat jij ik ben.
0: Dus
1: luisteraars van Koffie en Chai.
0: Ja.
1: Hij staat aan het onderwerp. Lloyd gaat dat niet aankunnen.
0: Ha.
1: Want zoveel tijd heeft hij niet. Dus we gaan zien hoe ver we komen.
0: Ja.
1: Maar even deze Tori.
0: Ha.
1: Dus wij komen onze collega's van Amor FM tegen.
0: Ja.
1: Afgelopen weekend. Heel leuk.
0: Ha.
1: Heel gezellig.
0: Ja.
1: We kunnen het goed vinden met elkaar. Dus buitenstaande soms zo tegen. Van dit zijn concurrenten.
0: Ja.
1: En deze mensen gunnen elkaar het licht niet in de ogen. Maar zo moet je niet denken. Zo denken wij in elk geval niet.
0: Nou.
1: En zo zou je als mens niet moeten denken.
0: Ha.
1: En zeker in Hindustan hoort niet zo te denken.
0: Nou.
1: En ik ga ook vertellen waarom, bhaiya. Kijk, hum log sab koi janta ke seva karila, samaj ke seva. Diezelfde gemeenschap dienen we.
0: Ja.
1: Iedereen op zijn of haar eigen manier. Sab koi ke eigen tarika hega om dat te doen.
0: Hmm.
1: En dat wil niet zeggen dat je daardoor elkaar een kopje kleiner moet gaan maken.
0: Nee.
1: Je moet dat samen doen. Je moet dingen samen ondernemen, samen dingen doen. Dan kom je een stapje verder. Hum log apne ke niche hi chabe, ta hum log kabhi na upar jai paabe. Dat noemen wij de zogenaamde krabu-mentaliteit.
0: Nou.
1: Ik ook krabu, ik wou krabu ake hitje, ik ga nietje in die ton, in die krabu-ton. En dan kan die ene krabu ook niet naar boven gaan.
0: Nou.
1: Dat noemen wij die krabu-mentaliteit, toch, Lloyd? Ego je chagre mange uparte, ik wou hitje ga oké, gorwa me. Dat is precies de verkeerde methode.
0: Ja.
1: Dus laten wij het goede voorbeeld geven. Dus Amor, Subhas en ik hebben daar gezamenlijk ook radio zitten maken een paar keer.
0: Yeah.
1: Gezamenlijk ook op social media. Ze zullen er ook allemaal bij zijn zometeen op Brazzafest. Het wordt één grote happening.
0: Yeah.
1: Dus dat is al mooi. Maar wat blijkt dus, Lloyd, los van mijn band met Subhas altijd...
0: Ha.
1: Dat ik ook een band heb met zijn echtgenote.
0: Kun je zijn band hegen? Nou, we zijn wel
1: En dat wist ik zelf niet. Dus Asha komt naar me toe. Asha zegt, Sun, Anand, Wij komen van dezelfde school. Ik ken haar niet.
0: Yeah.
1: Zeker niet van school.
0: Yeah.
1: Dus zij zegt, nee, we hebben op dezelfde school gezeten in Suriname. Dus al pratende kom je erachter dat het wel zo is.
0: Wel zo is, ja.
1: En dus dat is echt leuk om weer te zien. Dus dit soort dingen ontstaan op dit soort festivals. Waar je elkaar ontmoet, waarbij je elkaar even kunt spreken.
0: Ja, ik zag het ook allemaal aan het op Facebook. Je hebt alvast een voorsprong genomen om die brassen alvast te geven daar waar je was. In plaats van komende weekend. Hè?
1: Je moet elk moment gebruiken voordat het te laat is bij je. Ja. Als je van iemand... Nee, maar ook in de liefde, hè, Lloyd.
0: Ja, ja, ja.
1: Als je van iemand houdt, torbaaihe, torbaaphe, tokechahega... Na agor, totdat dat het niet meer gaat.
0: Ja.
1: Oké, roos toe betouw hoeveel je van ze houdt. Roos ook betouw. Toke lurken, maar vertel het ze elke dag.
0: Elke dag.
1: Hoeveel je van ze houdt.
0: Ja,
1: laat
0: altijd.
1: Geen moment voorbij gaan.
0: Zeker,
1: joh.
0: Zeker.
1: O, nasar me je bol, leke van ik hou van je.
0: Mooi.
1: Kaskebol, roos bol. Hè? Ke tor bina ham jina pabe.
0: Ja.
1: Tor apan partner ke aise bolal kariye loit.
0: Ma roj thora bolagi aise chizwa. Roj dusara kam se boliye toh.
1: Roj sunna the bewording adi di kishe self hai.
0: Ya.
1: Ham bolila pool oke na de. Kado oke na de. Dat is ni nodig.
0: Na. Ta konchi
1: je moet alleen maar liefde geven.
0: Liefde geven.
1: Ja.
0: Ah ja, nou ja, goed, oké. Okay. Dekletto. We kunnen het van jou.
1: Het dat het bijna devotie wordt. Het een apjaarde. Lloyd.
0: Soon,
1: kan we... Sing Sanjay zo'n nummer, toch? Hoe gaat dat nummer ook? Rahuna.
0: Rahina Rahim.
1: Rahina Rahim.
0: Ja.
1: Rahuna. Rahuna Rahuna.
0: En hij is er ook, hè? Sanjay is er ook natuurlijk.
1: Sanjay ga ik dit nummer laten zingen.
0: Oké, Jabarjasti, ga je Udinka?
1: Jabarjasti. Una janega, maar hem ook Jabarjasti.
0: Usunega, toch? Usunega.
1: Natuurlijk, ja.
0: Soon, kabele.
1: Dus ook hem Jabarjasti gawa. Janeka ik had die?
0: Aha.
1: Apen gaat die.
0: Oh, omdat ik ga naar Torbiape Garega.
1: Nah, jane kai khati. Omdat ham nache mangil u ganwa pe wel.
0: Wel. Oh, oké. U ganwa pe wel mangi tu nache.
1: Ta ham kabhi jana raha be.
0: Ha.
1: Ta hamar dhanampatni sochi ga. Ha, suna de.
0: Ha.
2: Jab hamari khak pe tum rukoge.
0: Bahut gehra betekenis hai ga.
2: Chalt

0: Ja, Ganoa en hem deal chulen weer, Torcha. Echt serieus. Hè?
1: Beautiful, beautiful.
0: Ja, je werd er helemaal stil van.
1: Hem doop gelie die, doop gelie die. Piaar me doop jij, chahiga loit. Piaar na chahi oppervlakkig kareke. Piaar chahiga ekdam diepte me kareke.
0: Diepte me.
1: Ekdam doop jij, chahiga.
0: Doop jij ke, na?
1: Oppervlakkig piaar jo nahiga, piaar na haiga. Udusa chich hai kuch. Dat is misschien, ja, dat is misschien.
0: Is vluchtig.
1: Verlangen, dat is misschien hè, iets anders.
0: Verlangen, lust, wagera, wagera.
1: Ah, lust, udusa chich haiga.
0: Ja, ja.
1: Maar प्यार में डूब जाए चाहिएगा ये मुझे हेल माल हाँ ऐसे चाहिए रहेगा दोस्त ये गनवा हम गवाबे लोयत
0: कितना
1: तू खवार्ष खुद बात है तू खवार्ष खुद बात है जोने जोने हमार धर्म पत्नी हमार संगे जन नाचीगा वहाँ पे ये गनवा वेल तो कभी जब ना रहा तो सोचिएगा
0: आई
1: दार खाद तो हम दार खाद दित नंबर ओवर
0: ja ja ja
1: ha. Prachtig toch Lloyd
0: heel mooi heel mooi heel mooi
1: emotioneel toch je
0: ha ha ha maar ja een molie toch kon
1: ik wel toch door rovela
0: piet kan niet aan rovela hè kon
1: je moet zonder piet
0: maar kon piet keer hoe toch ah je tu jana toch kies het jeun hoe toch
1: nee maar je moet zonder piet en Jan huilen hoor. En Wim en Jan moet je er buiten laten.
0: We gaan even naar het nieuws van dit moment. Of de komende dagen. Glazen ballon, maar niet toen. Dat lekker eigen kinaaien. De regering. Hamelijke stem krijgt per 1 oktober waarschijnlijk. Want de begroting komt niet in orde voor Prinsjesdag.
1: Zo, nou, glazen ballon wat geen voorspelling. Nee, niet glazen ballon wat. Chino wawala. Nu hebben we Russische besteld. Maar die Chinoa glazen bol zei. Kier dat de regering in oktober telk toet.
0: Ja,
1: ha,
0: doen. Dus
1: want ze krijgen die begroting niet voor elkaar. Wat gebeurt er, Lloyd, eigenlijk? Ik wil nutshell. Ik wil chota met hem batailla. Wat er gebeurt. Dus de regering, John Haiga is uit Rob Yatewali. Die wil geen kleur bekennen. Die wil geen partij kiezen. Die wil met iedereen samenwerken. Maar wat krijg je dan? Nog vlees, nog vis. Je bent nog links, je bent nog rechts. Je wil alleen maar recht vooruit. Maar soms kun je leven niet recht vooruit gaan.
0: Nee.
1: Zeker in de politiek niet. In de politiek moet je keuzes maken. Je moet niet bang zijn om keuzes te maken. Wat de consequenties ook mogen zijn voor jezelf. Je moet keuzes maken in het belang van het land.
0: Ja.
1: In het belang van de mensen die in dit land wonen. Van de inwoners. Dus je moet niet bang zijn. Kijk, je haarjab bij die maatregelen wat je invoert hebben. De volgende verkiezing leg je hem haarjab. Dan ga ik stemmen verliezen. Dat is heel slecht als je op basis daarvan wil gaan regeren.
0: Ja.
1: Als je regeert, moet je keuzes maken. Wat doet deze regering?
0: Is een keuze naar
1: ze maken geen keuzes. Ja, ze maken geen keuzes.
0: Ja, maar ze proberen te balanceren, een beetje laveren. Hè? Van links, rechts, precies. Links, rechts. Maar besluiten komen er niet. Dus ja, het wordt
1: Ze willen dan met pro werken. Pro, bij de GroenLinks PvdA. Dus daarmee willen ze werken.
0: Ja.
1: Maar dan zul je toch een beetje linkse beslissingen moeten nemen. Een beetje sociale beslissingen moeten nemen. Ja. En maar ze willen tegelijkertijd met Ja 21 en met een weet niet allemaal aan de rechterflank en met de BBB. En dan willen ze ook met de ChristenUnie en dan willen ze met die en dat. Dat gaat niet.
0: Het wordt niks.
1: Het wordt helemaal niks.
0: Ja, ze proberen zigzagen tegen de wind in te zeilen, maar dat gaat echt niet. Dat gaat het echt niet worden. Dus ja, hamelijke stemkerkering. Hamelijke stemkerkering.
1: En wat ze ook gaan beslissen, het is geen goede beslissing. Het is ongefundeerd. Het is alleen maar gebaseerd op angst. Angst om de rekening te krijgen.
0: Ja, goed.
1: Bij de volgende verkiezingen.
0: We gaan het zien. Dus ja, dat is even in het kort over de begroting. Prinsjesdag is in september, 21 september. Als ik me derde dinsdag van
1: derde
0: september.
1: Dinsdag. Zeker. Maar mooi, sugar.
0: Kijk, ze doen ja, ik kan andwa sugar.
1: Andwa jam kinila. Nee, dat moet er mooi uitzien. Ja, andan nam mooi de kaiga.
0: Maar hoe weet je hoe het andan goed eruit ziet?
1: Je kunt dat de buitenkant kun je toch zien, maar ja.
0: De sugar wala riga,
1: flaka.
0: Ruim 300 Belgen zijn ziek geworden door salmonella. Ook in Nederland eieren teruggeroepen. Dus.
1: Met eieren moet je sowieso voorzichtig zijn. Denk dat niet eieren, rak de wega, gewoon in een kast.
0: Ja.
1: Moet je niet doen. Eieren moet je koel bewaren.
0: Moet je koel bewaren.
1: En eigenlijk, volgens mij, moet je het maar een weekje bewaren.
0: En niet te lang. En niet te lang, inderdaad.
1: Eén weekje. Oh, heer het mee. Eieren soms, ik mag naar een geleden, koelkast voor mij.
0: Maar dat,
1: koelkast me hierna.
0: Dat vraagt een probleem. Nee, eieren ja, keer
1: bio. Dat is een koelkast me hierna. Okay. Nee, zo is werkt.
0: Nee, nee. Ook even een houdbaarheidsdatum heen gaat aan de wakker.
1: Dus toch als je voorzichtig reed. En daarmee zit nou salmonella, hoor jij, of dus dat iets. Hamrijan doet dat iets met nou weer snel. Ja. Dus je moet echt extra voorzichtig zijn met
0: andere
1: zuivelproducten.
0: Andere wat je hinga mooiste uitkoken of goed bakken dan de bacteriën Mariakina.
1: Nee. Zo'n purana anda toe kan je zeggen dat je. En als die anda ook nog eens buiten heeft gestaan, Lloyd. Ja. De anda ke panda ho jaega. Dus. Je moet een beetje
0: purana anda, nava anda, sugar anda. Sugar anda had ik nog nooit gehoord, sugar anda. Hè?
1: Ja, natuurlijk. Natuurlijk, zal ik ze bekijken.
0: Ach,
1: jongen. Door, wat Jan?
0: Onderwerpen. Laten we beginnen vandaag met één onderwerp. Of twee onderwerpen die we dan vandaag kunnen behandelen. Tot half twee, denk ik. Dan is dat mooi geweest,
1: heel
0: toch?
1: Heel snel. Diamanten, toch? Diamanten zijn voor altijd? Nee, helemaal niet. Jongeren hebben andere prioriteiten, Lloyd. Is hij diamant John Banega? Of Banega synthetisch?
0: Ja.
1: Dus gewoon fabriek met Banega. Or hele diamant ke prijs John Banega. Dus nu wel, wat je hier naar je diamant kiest, zomaar.
0: Yeah.
1: Of John Generatie Set, hij gaat toch? Jensi?
0: Ja.
1: Jensi, dan moet ik dat zo opnemen.
0: Jensi, ja.
1: En millennials.
0: Ja.
1: Die hebben andere prioriteiten. Oesapke bestedingspatroon, zo hij is ook anders dan bij ouderen.
0: Acha?
1: Want ze besteden hun geld liever, Lloyd, aan kleurstenen.
0: Kleurstenen.
1: Aan zilver, aan dat soort dingen.
0: Hey?
1: Maar niet aan diamanten.
0: Niet aan dus diamanten en goud.
1: Steen. Nee, aan goedkopere dingen, joh.
0: Ah.
1: Besteden ze liever dat. Dus dat is wat zij doen.
0: Ja.
1: En Auro Likhalbab richt wat mee.
0: Ha.
1: Ze besteden hun geld liever aan ervaringen. Denk je dat ook? John Overhamluk wat jij net. Ze gaan liever naar festivals. Ze gaan maken liever een lange reis.
0: Ze maken herinneringen.
1: In plaats van diamant, kinderen, kluis mee.
0: Ja. Dus ze maken herinneringen.
1: Ergens hebben die kinderen gelijk.
0: Ja, natuurlijk. Je moet elk moment van je leven moet je genieten. En ervaringen of herinneringen maken die je kunt maken. Nou, hoor ik het nooit mooi, toch? En vooral het liefst met je
1: gezin.
0: Het liefst met je gezin, toch?
1: Laten we dat een beetje leren van de Gen Z generatie.
0: Ja, Oira
1: onderwerp wel lamba hega, barka hega, maar om het nepe chor de la, Duitse economie John hega, u hega Europa ke motor,
0: u jane hega.
1: Duitse economie John hega, eigenlijk kan ook zeggen,

0: हम लोग ताकि अमेरिका में का होगा और सुरीनामे में का होगा ook interessant.
1: Ja.
0: Maar eigenlijk zou je in Nederland goed moeten opletten wat gebeurt er met Duitsland.
1: Ja, maar...
0: Met name op economisch vlak, maar ook politiek hoor.
1: Ja.
0: Maar economisch, financieel heel erg belangrijk. Omdat Duitsland, als het niet goed gaat met Duitsland, is dat een voorbode dat het in Nederland ook niet goed gaat gaan.
1: Dus oké, okay, Duitsland, mooi jaaike, na mooi jaaike.
0: Na mooi jaaike, maar ook slecht jaaike.
1: Oh, oké.
0: Okay. Duitsland is de motor van de Europese economie. Is het zo,
1: ja? En met name voor Nederland. Met name voor Nederland.
0: Nederland. Nou ja, voor Nederland is het de belangrijkste handelspartner. Ook er met de bas, dat ze jada handel, John Hovega, Nederland mee. Hoe heiga met Duitsland?
1: Ja.
0: Maar de economische groei, maar goed slecht heiga. Maar probleem waar komt je heiga? Probleem waar heiga? Duitsland heeft te lang weggekeken van innovatie.
1: Ja.
0: Duitsland is bijvoorbeeld Otto Takia, Duitsland.
1: Ja.
0: Bouwde hele goede auto's, bouwt nog steeds hele goede auto's.
1: Ha.
0: BMW, Mercedes, Audi. Barka, barka, mooi, mooi merken.
1: Ha.
0: Betrouwbaar, maar ze vragen de hoofdprijs ervoor.
1: Ja.
0: Maar wat ze niet hebben gedaan bijvoorbeeld, is heel snel innoveren.
1: Ja.
0: Met elektrische auto's.
1: Maar hoe lang gaat het duren voordat zij die achterstand hebben ingehaald?
0: Nou, de Chinezen hebben nu zo'n voorsprong genomen. Als Europa nu Duitsland niet beschermt, met allerlei importmaatregelen.
1: Ja.
0: Toch? Want China is een hele grote concurrent.
1: Ja,
0: dus
1: zeker.
0: Je moet importmaatregelen hebben. Dus je moet die producten van China heel duur maken in Europa. Maar hoe lang ga je dat doen? Dat is toch slecht?
1: Dat is zeker
0: dan hou je kunstmatig de Duitse industrie in leven.
1: Ja.
0: En alles wat je kunstmatig in leven houdt, Lloyd, is niet goed.
1: Nou, behoudelijk naar
0: je. Je moet liever die industrie kapot laten gaan en zelf laten innoveren. In plaats van te veel te beschermen. Want dan ontbreekt de prikkel om dingen snel door te vuren. Duitsland bijvoorbeeld.
1: Aha.
0: Doet heel weinig met AI nog steeds.
1: Maar hoe kan dat nou? Zo'n groot land, Vietnam, Barcadees.
0: Het is onvoorstelbaar.
1: Heeft het te maken met dat ze kortzichtig zijn? Of gaan ze...
0: Nee, dit is wat Engeland vroeger heeft meegemaakt.
1: Ja.
0: De achterstand van de vooruitgang.
1: De achterstand, maar dan moet je maar uitbeleggen.
0: De achterstand van de vooruitgang.
1: Dus de achterstand
0: Engeland,
1: van de vooruitgang,
0: Engeland
1: ja.
0: heeft dit vroeger ook al meegemaakt.
1: Ja.
0: Engeland was ook een economisch grootmacht.
1: Ja.
0: Innoveerde niet meer, dacht van, hey, jij zet challenge.
1: Hamlok eigenlijk, Hamlok Baartje, niemand kan ons... Ja.
0: We gaan vooral geen dingen veranderen, want ons systeem werkt fantastisch.
1: Ja. Ja.
0: Maar zodra je die houding hebt, word je lui, word je arrogant en dan word je links en rechts ingehaald. En Duitsland moet nu heel snel gaan innoveren, krachten bundelen, nadenken over de toekomst. Want abitterlijk John Cash Koura, ook al matlaba, ki paisajon deel had, oké? Dat heel ding gaat weg.
1: Ja.
0: Dus dit is wel zorgelijk, hoor, bij jou.
1: Toen naar welke risico, bondspresident, naar welke risico van Duitsland?
0: Ik mag niet naar voor je bij Duitsland, sorry.
1: Maar toen naar welke risico aan het EG me advies, want door advies is een paar bizar hangen.
0: Namelijk gratis advies die voor je naar Soen is.
1: Namelijk heb ik zo bijna de koffie, chai en cash.
0: Ik verhuis naar Singapore binnenkort, Lloyd.
1: Oh ja,
0: nee, jij moet verhuizen naar Singapore.
1: Ik moet verhuizen naar Singapore om 50.000.
0: Dat kan hoor je wel.
1: Om 50.000 te krijgen, hè? Bij elke geboorte van een kind.
0: Stel je voor dat jij die kinderen in Singapore had gekregen, Lloyd.
1: Mooi. Huh?
0: De 50.000 per kind keer 8. Hey, 4 ton toch een miljard?
1: Elk jaar. Hey, serieus. Maar dat is een miljard meer, hè?
0: Dus in Singapore worden te weinig kinderen geboren. In Nederland trouwens ook.
1: Overal eigenlijk.
0: 0,87. Dus dat is te weinig, hè?
1: Is te weinig. Hamlok je pensioen
0: ook in herringen. Dus je hebt een man en een vrouw. Dat zijn er twee samen. Even uitleggen, simpel ze. En die twee samen krijgen 0,87 kinderen. Dus niet eens een kind.
1: Ja.
0: Dus dat is een soort kitna snel wapen vergrijzing. Ja. Om het gezond te houden, moet je geboortecijfer in elk geval boven die twee zijn. Toch?
1: Boven die twee zijn.
0: Want man, vrouw is 2. Dus 2,1 zou wel goed zijn.
1: Ja.
0: 2,1 zou wel goed zijn.
1: Ja.
0: Maar je kunt niet 0,87 kind krijgen. Dat
1: is een probleem.
0: Dat gaat niet.
1: Is een probleem voor de toekomst.
0: Ik leg het even cijfermatig uit.
1: Ja.
0: Natuurlijk kun je niet 0,87 kind krijgen. Maar luisteraars snappen wel wat ik bedoel. Dus baby geboorte van baby's trouwens daalde vorig jaar 11%. Ten opzichte van een jaar eerder. Dus dat ding gaat bergafwaarts. Dus Singapore regering Bolisun, Tulun Larkale... Orham toch een paar 6000 euro hebben.
1: Ja.

0: Ja, want
1: mooi dit jaar.
0: Ja, ik heb bizar deze zeggen. Maar ook zo dik ze kijken van die zoen. Als we niet gaan ingrijpen, ook na ingrijpen kunnen, dan hebben we in de toekomst wel problemen. Want dan heb je heel veel ouderen. Die ouderen hebben zorg nodig. En pensioen heb je ook voor die ouderen. Dus allerlei problemen die gaan opeenstapelen. Je kan niet alles met de robot natuurlijk vervangen. Hè?
1: Nee, zonder aanwas geen groei van de economie. Maar jammer voor jou, Lloyd. Jammer. Bout deri ben. Bout deri ben, Chijwail. Ab tu baap ubla mange bane. Ab, awe sabar. Nu pas komen ze met dat ding.
0: Nu pas komen ze ermee. Maar goed, in Nederland heb je datzelfde probleem ook. Dus er moet wat gebeuren vanuit de regering.
1: In Nederland heb je nog immigratie, die dat enigszins natuurlijk dempt,
0: ja.
1: Dat effect.
0: Ja.
1: Het is geen Hosanna nog.
0: Nou.
1: Dus ja.
0: Iets wat je heen gaat, maar wat liedje heen laat ik. Dus ja,
1: je moet... Iets wat je op persoonlijk zijn oplossen, ik Lloyd. Lloyd gaat dit probleem persoonlijk oplossen. Komt goed, zo neem volgend ding wat ik even snel wil behandelen,
0: ja,
1: Lloyd.
0: Ja.
1: Krimflatie. Krimflatie,
0: ja.
1: Oké, मतलब है कि सौदा पानी तुझे यकीन है जो पहले रहा बेफोरबल 1 किलो के फरपकिंग फॉर 5 यूरो अब किलो फरपकिंग वहां समन कमती कर दे इस बार 0,75 किलो ook voor 5 euro. Dus je betaalt dezelfde prijs, maar je krijgt minder.
0: Dus pakket छोटा करबे मा वही प्राइस तो भरेगा.
1: वही प्राइस वा दोस ओके बोले क्रिमफ्लेशन सबर.
0: हाय मिगास फॉरशेन ऑलसो नो व्हाट है?
1: हां ओ कोई सोचा तो क्रिमफ्लेशन दोस ई है क्रिमफ्लेशन 500 ग्राम के जो तू भरत रहे अब 400 ग्राम पर ये मैं ये लेट नहीं ओप
0: मैं ये चीज वाला चोरी है क्या है फिंच नहीं
1: जबर चोरी बलासर करे यार आदमी
0: या
1: चोरी बात नेचुरल
0: एक मैं दूसरे एम्प्लॉय में के चाहिए गुस्सा है के दुकान में जाए के बोल के
1: anti krimflatie partij. De AK partij, AKP partij. anti krimflatie partij.
0: Ja, maar je
1: kunt er niks aan doen, jammer genoeg. Want die verpakkingen worden steeds kleiner en consumenten hebben dat soms niet eens door. Want
0: nee, natuurlijk hebben ze dat niet door.
1: Je denkt, botro is botro, klaar, is goed. Toen merk wat ik klaar, u toet rood je taak in pijler 800 gram, op hoge was 600 gram.
0: Ja.
1: Je verwacht dat helemaal, maar zo neem wel dus. Ietsje wat hoe wij gaan Nederland met Horace, wat je krijgt na.
0: Ja. Nou ja, nou, de heer is bij kijken aan. Dus ja, we hebben vandaag heel lang gesproken met elkaar. Eigenlijk een beetje te kort hier. Nou ja, we kunnen nog uren doorgaan. Maar ja, gaan we hebben die kamer toch ook een kamer. Kijk, toch een kamer naar.
1: हमें काम धंधा ना आएगा हम मोई मोई चीज मांगिला बतियाई रेडियो पे
0: हम
1: इंस्पिरेर
0: या ik snap het wel je hart is er helemaal vol van dit weekend en dus dan ben je helemaal geïnspireerd om kinder heet je door Mujama hoe ga je eigenlijk hè
1: bahutjit maar binnenkort wil ik dan praten over taxichauffeurs.
0: Taxichauffeur, ik vond
1: het... Die zich misselijk gedragen.
0: Arre, taxichauffeur...
1: Ik wil het hebben over een mevrouw, die is gescheiden. Die heeft 2 miljoen gekregen, maar bijna genoeg.
0: Arre?
1: Omange hermai na paisa. Hamangi la bat jij over een villa die gekraakt is.
0: Ah ja?
1: Oosam namangi nikre, filwama se. Hamangi la bat jij over Iran.
0: Ja.
1: John 10 miljoen dollar rakis op het hoofd van Barron. Trump ke betwa, bis bariske.
0: Oh ja.
1: Oké, koi maar deed dat 10 miljoen.
0: 10 miljoen?
1: Dit gaat ook nog iets over een malbatjai.
0: Ja.
1: Amangila batjai over woningmarkt, Lloyd.
0: Ja.
1: John Chagrega prijs khaliki dalen hoiga door krim.
0: Ja. Ja.
1: Door krim van bevolking. Wat gaat er gebeuren? Ook erbaar in malbatjai.
0: Ja, want dat is wel een mooi onderwerp ook. Het heel mooi onderwerp toe. Ik kan maar mee te maken met jij.
1: Tjoen kerak libati, Lloyd.
0: Zo'n, maar deer, Boruwa Boruwin, heiga. Met respect hoor, Boruwa Boruwin. Heiga.
1: Met Boruwa Banan, heiga boy.
0: Met respect, Boezorgo heiga. Die een eigen woning hebben. En straks, ze wonen in een groot woning. Maar ja, woningmarkt, ik heb daarmee. Maar goed, daar ga je natuurlijk...
1: We gaan het allemaal bespreken. Maar Lloyd,
0: bespreken,
1: wat
0: ja.
1: Ik wel even wil doen,
0: Toekomt je man, heiga.
1: Omdat hem Janila Dheer Surinamers Agorega in nieuws won.
0: Ha.
1: Ik wil filmproducent Rodney Leisner, toen Janila. Die is verdwenen in Suriname.
0: Ja.
1: Zo nu wel, hem na bolile wat. Ja, maar open na gussei je. Maar hem even bolile, John Likhal Bakranti me.
0: Ha.
1: Ik wil Nederlandse filmproducent, 52 jaar ke. Ugail is zijn naam me niet pata hoige.
0: Ha. Ja.
1: En ik hoor jega, ki kahan ba.
0: Hallo, hoige, niet pata hoige. Ha.
1: Hij heeft een laatste filmpje opgenomen.
0: Ha.
1: Voordat hij spoorloos verdween.
0: Oké.
1: En volgens meerdere kenners
0: ha.
1: Is dat de stem van Ryan T.
0: Ryan T. Ja, Ryan T.
1: Is een hele bekende man dus in Suriname.
0: Ha.
1: Hij is een van de verdachten in het misdaadonderzoek rond de verdwijning van deze man. T zou inmiddels voortvluchtig zijn. De auto die vrijdag verbrand werd gevonden, is inderdaad van Leisner.
0: Acha.
1: Dus dat is niet dat Leisner is.
0: Ook een lichaam, abena middel zeggen.
1: Ja, abena. Dus ik go naam bij elkaar, DJ.
0: Ja.
1: Sam Sin heette die man.
0: Oh, van Rodney dus.
1: Van Leisner.
0: Ja.
1: Ja. En hij was verbonden aan Rudisa Concern.
0: Hoe de matige van de voormalige.
1: Nee, die andere man, die Ryan T.
0: Ja.
1: Was voormalig schoonzoon.
0: Ah, oké. Okay.
1: En hij had een belangrijke functie binnen Rudisa.
0: Ja.
1: Nadat hij scheidde van de dochter.
0: Ah, oké. Okay.
1: Dus die Ryan T. is gescheiden.
0: Ah.
1: Na de dood van haar vader.
0: Ja.
1: Nam Leisner zijn plek in de top in.
0: Ah, oké.
1: Okay. Als Chief Commercial Officer, CCO.
0: COO, oké. Okay.
1: Hij zou ook een relatie hebben met de ex van de verdachte.
0: Aha.
1: Die krantie liek hij zo niet wel. Dus okay. Klop hoe ik je na, klop hoe ik een krantieke baat heb.
0: Ja.
1: Maar in elk geval hoor je dus die Ryan T. praten met hem in het laatste filmpje. Het is allemaal luguber wat er in Suriname is gebeurd.
0: Maar zijn naam is het dus Tijon Hohega, Anand, wat daar in Suriname gebeurt. Dan word je toch wel... Ja, ik vind het wel een beetje eng, al die
1: het is ook heel eng.
0: Al die dingen die daar gebeuren. Van hoe hou je... Ja, Suriname gaat richting... Teelpijzige, oudheerpijzige, eigenwamp en bitter. En al die drugsgerelateerde... criminelen die daar zijn, dit is toch, ja, dit wil je toch niet hebben als staat zijnde. He?
1: Nee, maar dit is niet goed voor het land, wat er allemaal gebeurt. Dus, en het is natuurlijk ook, dit gaat echt te ver, denk ik dan. De auto die vrijdag werd gevonden in een moeras in Saramaca, blijkt inderdaad van Leisner te zijn.
0: Ja, ja.
1: Samen Sochatra, Skotus en Naamke, maar nu weten ze het zeker, want het chassisnummer van het wrak.
0: Ja.
1: Dat wat geperst. Dus wrakwa. Dus die auto hebben ze geperst.
0: Ook dat nog.
1: En in brand gestoken.
0: Ja.
1: Maar een chassisnummer was nog zichtbaar.
0: Ah, oké.
1: Okay. Daardoor weten ze zeker dat het deze auto was. Dus er zijn 4 verdachten in beeld. Het is echt allemaal gedoe daar. En die Ryan T. schijnt een hele bekende persoon te zijn in Suriname. Dus ja, Sonewalo. Laten we daarmee maar afsluiten.
0: Nou ja, ik hoop dat voor de Surinaamse overheid, Marcus Coutu, dat ze dit soort maffiapraktijken kunnen beperken. Want ja, het is niet goed voor het land. Niet goed voor het land. Nou, Anand, dankjewel. De heer Bater had ook een bolle keer. Maar ja, ik moet het kort houden. Morgen kunnen we verder praten.
1: Zo is het. Hele mooie dag verder. Goedemiddag, Lloyd.
0: Goedemiddag. Als je de wallo ham je heen ze smakert, Aashka programma Coffee Chai, middagshow, afgewaaste. Ik hoop dat jullie hebben genoten. De heertjes hebben het jijken natuurlijk. En natuurlijk, Bihan is er een nieuwe uitzending van Coffee Chai, middagshow. Ik wens je een hele mooie zomerdag. Aashka, mooi weer. Bihan, mooi weer. Het is donderdag, mooi weer, Higa. En ik hoop dat het richting toch ietsje warmer wordt dan 25, 26 graden. Ja toch? Laten we nog een beetje daarvan genieten. Geniet vandaag vooral even van het rustige zomerweer. Nou ja, 37 graden, tonahega, geen zware buien. Gewoon zon en kopje koffie, chai. En hopelijk ergens vandaag een goed gesprek met elkaar, met iemand. En misschien stel je iemand straks gewoon eens die vraag. Hoe gaat het echt met je? Ja, ja. Kan ik hier zo liggen van ai, hamese pushi. Hoe gaat het echt met je? Probeer maar eens. Met iemand waar je om geeft. Een dierbare. Ossetupuch. Van hoe gaat het echt met je? Mijn hoe Lloyd Mahabir. Namaskar. Mooie dinsdag. En blijf luisteren naar Ujjala Radio. Mooi zijn hier.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Hoezanne Radio. Proef de authentieke Surinaamse smaken van Klein Suriname op Brazzaville. Broodje kip, eigen merk sambal tot heerlijke nasi bami, vers rijk gevuld en met liefde bereid. Proef Suriname gewoon dichtbij. Ontdek Klein Suriname op Brazzaville. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center Den Haag.
1: Raad Odin. Subha Odisham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Door radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
0: Met je business of next level gaan, Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.

get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brassafest in the Summer Edition. GIA Event Center Den Haagweg. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance and show. 10,000 party peeps. 2 days and 2 areas. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustans event van het jaar, Brassafest. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event, Brassafest. The Bad met Kieran Kadar, Misan, Bichung, Steven Kadar, Diamonds met Abid, Hans en Rupa, The Legends met Nizam, Ibu en Fasil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Natraj, Umer en Squad met Umer, Waik de Zijn, Huyana en featuring Tira. Sujal met Surya, Exclusive met Sanjay, Randhir, D-Wax, Satvika, Sensation met Vires, Sorry Gamma Records Crew, Roshana, Rani Avisha, Sonia, Fardin en Vinay. Toe geniet carrière. Toke de gekwari, toke sunike pari. Ja, beste DJ's en dansgroepen. Get your tickets now via brassafest.nl. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brassafest.nl. Be there, feel the vibe. En ontvang alvast een warme, gurm brassa namens Brassafest. Get it now on brassafest.nl. Brassafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen zijn wel ook. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar €100 op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar €100 op Ujala Radio.

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujjala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
1: You are.
2: Dit is het Ujjala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Opnieuw is er ingebroken in een brandweerkazerne, dit keer in Benthuizen in Zuid-Holland. De inbrekers gooiden een ruit in en namen spullen mee. Dit jaar zijn al zeker 60 brandweerkazernes doelwit geweest van een inbraak of poging daartoe. Daarbij wordt geregeld duur reddingsgereedschap gestolen dat criminelen gebruiken bij andere inbraken. De meeste Duitse scholieren die gisteren betrokken waren bij een busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis. De bus botste tegen een bestelbus en belandde op de andere weghelft. 16 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 leerlingen brachten daar de nacht door. De scholieren krijgen zo nodig psychologische hulp. De afgelopen nacht heeft er een grote brand gewoed in de Afipski-olieraffinaderij in het zuiden van Rusland. Volgens Russische Telegram-kanalen werd de raffinaderij getroffen door een Oekraïense droneaanval. Op sociale media circuleren beelden van de brand. Het zou de 5e aanval op de fabriek dit jaar zijn. De oorzaak van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam in de nieuwjaarsnacht verwoestte blijft onduidelijk. De politie onderzocht onder meer brandstichting en vuurwerk, maar vond geen bewijs. Veel forensische sporen gingen verloren in de brand, waardoor het onderzoek is vastgelopen. Het weer dan, zonnig en droog, met alleen in het oosten en in Limburg wat bewolking. Er staat een matige oostenwind. Op het IJsselmeer en de Wadden is de wind matig tot vrij krachtig. De maximumtemperatuur vanmiddag ligt tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws op Ujjala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujjala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujjala.nl.
3: Ujjala Radio, de Hindoestaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujjala Radio, always shining. Ujjala. Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brassenfest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brassenfest.nl. Aan de deur betaal je meer. Dus doe, jaldi, bestel je tickets direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, warme brassen.

Ramdhani. Ramdhani pakt groots uit op Brazzavest. Profiteer van stuntprijzen op beelden, Thali Lota sets, wierook, Gangajal en nog veel meer. Speciaal op Brazzavest ontvang je bij aankoop van ieder koperen of marmeren beeld vanaf 20 centimeter een pocket Bhagavad Gita of Ramayana cadeau. Wees er snel bij, want op is echt op. Check Ramdhani op Brazzavest. Gia Event Center, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Den Haag, Brazzavest meer.

0: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kist Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap hem ze baat kerst hebben. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kist. WhatsApp nummer hè.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: You are. Mijn naam is Rem Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.

Sweetie, trek in iets lekkers. Kom dan de worst van altijd Sweetie proeven op Brasenvest. Een onweerstaanbare smaaksensatie. Sappig, rijk van smaak.

Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl. Yes, yes, yes, Brasafes. Tayyar ho ja, het is bijna zover. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brasafes. Indoor Summer Edition GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance and show. 10,000 party peeps. 2 days and 2 areas. Grand Hall. Full-on entertainment. Doorgaat in Food Plaza en Lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustans event van het jaar. Brasafest. De heetste,

Get your tickets now via brazafest.nl. Koop je tickets via de officiële festivalwebsite brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme braza namens Brazafest. Get it now online via brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Ujala presents the greatest voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
1: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
0: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Op 4 augustus werden bij vliegveld Leipzig-Halle 2 drones aangetroffen, waarvan 1 met explosieven bij een Oekraïns vrachtvliegtuig en 1 die vermoedelijk een DHL-vliegtuig raakte. Op 14 augustus is een derde drone met explosieven gevonden. De Duitse bondskanselier Merz heeft gezegd dat er bewijs is waarmee binnenkort de daders kunnen worden onthuld. Veiligheidsdiensten vermoeden Russische betrokkenheid. De wachttijd bij de beveiliging op Schiphol is vandaag tijdelijk flink opgelopen door werkonderbrekingen van beveiligers. Digitale borden gaven een wachttijd van 1 uur aan, maar volgens Schiphol was dat in werkelijkheid gemiddeld 20 minuten. Morgen volgen nog 5 werkonderbrekingen. Beveiligers protesteren hiermee tegen de hoge werkdruk. Opnieuw is er ingebroken in een brandweerkazerne, dit keer in Benthuizen in Zuid-Holland. De inbrekers gooiden een ruit in en namen spullen mee. Dit jaar zijn al zeker 60 brandweerkazernes doelwit geweest van een inbraak of poging daartoe. Daarbij wordt geregeld duur reddingsgereedschap gestolen dat criminelen gebruiken bij andere inbraken. De afgelopen nacht heeft er een grote brand gewoed in de Afipski-olieraffinaderij in het zuiden van Rusland. Volgens Russische Telegram-kanalen werd de raffinaderij getroffen door een Oekraïense droneaanval. Op sociale media circuleren beelden van de brand. Het zou de 5e aanval op de fabriek dit jaar zijn. Het weer dan, zonnig en droog, met alleen in het oosten en in Limburg wat bewolking. Er staat een matige oostenwind. Op het IJsselmeer en de Wadden is de wind matig tot vrij krachtig. De maximumtemperatuur vanmiddag ligt tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, I'm Katrina Kaif.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, I'm Mehul Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Main Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
10: अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां है उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 vragen voor maar 100 euro op उजाला रेडियो स्टूडियो ईमेल naar info@ujala.nl info@ujala.nl 15 vragen voor maar 100 euro op उजाला रेडियो

0: Gentlemen, may I have your attention, please? The show.
1: Ja, ja, ja, ja. Het aftellen is begonnen. Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brasafest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brasafest.nl. Aan de deur betaal je meer. Tujan het toch. Dus bestel ze direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, garm, garm, warme brasa. Warung Tutti, Brasafest, wordt nog lekkerder met Warung Tutti. Geniet van Sauto, knapper gebakken banana, Tillo, goed gevulde broodjes en heerlijke specialiteiten van de barbecue. Voor iedere trek is er volop keuze. Kom langs en proef en geniet. See you at Warung Tutti op Brasafest. GIA Event Center, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Den Haag.

0: You are.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de N18 Varsseveld richting Enschede. Tussen Lievelde en Groenlo is je vertraging 5 minuten. En nog een wegafsluiting, de N335 is dicht. Didam ter Borg in beide richtingen tussen Beek en Zeddam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus... Indoor Summer Edition GIA Event Center. Pura Pariwarkele. Pura Pariwarkele zat aan je. Oud Manoranjan Praapje. Voor een gezellige dag, gezellige middag, gezellige avond. Gezellig feesten met de hele familie. Arbi Sujal Umrao Gezaad met...

Brazaves, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Is Dimper Diamonds 2000 ke Abid, die mag natuurlijk niet ontbreken. En Abid ke awaaz mein hum sunne ko ja rahe hain, suniye aap.

Op deze twee dagen zijn er zoveel zangers, zangeressen, bandjes. Itna, Dheerhinga, Jessica, Kieren, Kedar en Mies Ansch.

Sunnewallo, deer met keur. Wacht niet te lang om kaarten te kopen via brazavest.nl voor zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Abhaar het programma Wai Shucks, die is kan naam heen Nizam Vagito zijn van de Legends. Hij is er ook.

Arsene Wallo, Brase Vesper, Rega Oemer en Scott met Oemer waar ik te zijn, Juliana en Regilio. Koop je tickets, je super early bird tickets via brasafest.nl.

de heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Braza Vespers, Nualo, Rega, Jessica, Roshana Balgobin. Tjalien, kewaas, we gaan maar even sonaten hebben.

En wat dacht je van Sanjay Jodha? En natuurlijk D-Wack en nog veel meer van Exclusief. Hier is Brehekab hier op Ujjalaanse Brazzafest. 29 en 30 augustus, GIA Event Center. Check voor meer informatie op brazzafest.nl.

En natuurlijk mag Shivam Rajaram niet ontbreken van Nataraj. Yebi Rega Brasa Vesper. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center.

live vanuit de Hoofdstad. Moena's Cake and Boyo. Zin in de echte smaak van Suriname? Kom dan langs bij Moena's Cake and Boyo op Brazzaville. Geniet van de heerlijke ananas, kokos, damet en amandelcake. En van de heerlijke traditionele boyo. Vers homemade en met liefde gebakken. Mahout Piarse. Proef het zelf op Brazzaville. Moena's Cake and Boyo. Brazzaville. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus.

0: yes, yes. Het aftel is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brassefest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brassefest.nl. Aan de deur betaal je meer, dus bestel ze direct online. Don't miss this. Be there. En gurm, gurm, warme brassa. Namens Brassefest. Brassefest Indoor Summer Edition GIA Event Center Den Haag weer. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Toet een jaar hoja. De beste muziekformaties. En artiesten uit de scene op één event Brassefest per. Beste DJ's en dansgroepen. Koop je tickets via brassafest.nl. Uitsluitend via de officiële festivalwebsite brassafest.nl. Get it now on brassafest.nl. Brassafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers Caribbean. En van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca, horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL, NL.
0: के घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है मुंडन संस्कार होने वाला है उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नार info@ujala.nl info@ujala.nl Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
2: Ujala Radio. Voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
3: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De 24-jarige Solano Z, verdacht van een dodelijke schietpartij op de A1 bij Muiden, zegt uit zelfverdediging te hebben geschoten. Tijdens de rechtszaak vandaag beweerde hij kort daarvoor te zijn ontvoerd. Tijdens een worsteling in de auto schoot hij 3 keer. Een 37-jarige inzittende werd geraakt en overleed later in het ziekenhuis. De ondernemingsraad van Volkswagen en de Duitse deelstaat Neder-Saxen werken aan een alternatief plan voor de reorganisatie van het autobedrijf. Ze willen dat begin september presenteren. Het plan van de directie voorziet mogelijk in 50.000 extra ontslagen en sluiting van fabrieken. Die plannen zorgen voor grote verdeeldheid binnen Volkswagen. De Duitse bondskanselier Merz heeft gezegd dat er DNA-bewijs is waarmee binnenkort kan worden onthuld wie verantwoordelijk is voor de plaatsing van drones bij vliegveld Leipzig-Halle. Begin augustus werden daar 2 drones aangetroffen, waarvan 1 met explosieven bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. En raakte er vermoedelijk 1 een DHL-vliegtuig. Op 14 augustus werd 1/3 drone met explosieven gevonden. Veiligheidsdiensten vermoeden Russische betrokkenheid. Opnieuw is er ingebroken in een brandweerkazerne, dit keer in Benthuizen in Zuid-Holland. De inbrekers gooiden een ruit in en namen spullen mee. Dit jaar zijn al zeker 60 brandweerkazernes doelwit geweest van een inbraak of poging daartoe. Daarbij wordt geregeld duur reddingsgereedschap gestolen dat criminelen gebruiken bij andere inbraken. Het weer dan, zonnig en droog, met alleen in het oosten en in Limburg wat bewolking. Er staat een matige oostenwind. Op het IJsselmeer en de Wadden is de wind matig tot vrij krachtig. De maximumtemperatuur vanmiddag ligt tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है Ujala Radio और Ujala Radio साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो Asian Mode. Op zoek naar prachtige sieraden die jouw outfit helemaal compleet maken? Bezoek dan Asian Mode op Brazzaville. Ontdek een schitterende collectie westerse en Indiase sieraden voor ieder feest, elke stijl en iedere gelegenheid. Laat je inspireren. See you at Asian Mode op Brazzaville. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center Den Haag.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brassenfest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brassenfest.nl. Aan de deur betaal je meer. Dus doe... Jaldi, bestel je tickets direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, dikke, warme brassa.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 70 kilometer file. Op de A7 Zaanstad-Horen staat bij de afrit Avenhoorn 8 kilometer file. De vertraging is een half uur. Er staat een auto in brand. De rechte rijstrook is dicht. Er staat ook een auto in brand op de A16 Rotterdam-Breda bij Hendrik Ido Ambacht. Daar is ook een rijstrook dicht. Kost je een kwartier. En op de A28 Groningen-Amersfoort is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Hattemerbroek. Daar zijn 3 rijstroken dicht en daar is de vertraging ruim een uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: Dil ko chhu jane wale gaane, sirf Ujala Radio.

0: proof.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines. De 24-jarige Solano Z, verdacht van een dodelijke schietpartij op de A1 bij Muiden, zegt uit zelfverdediging te hebben geschoten. Hij zou kort daarvoor zijn ontvoerd. De ondernemingsraad van Volkswagen en de Duitse deelstaat Neder-Saxen werken aan een alternatief plan voor de reorganisatie van het autobedrijf. De directie wil mogelijk 50.000 personeelsleden ontslaan en fabrieken sluiten. De Duitse bondskanselier Merz heeft gezegd dat er bewijs is waarmee binnenkort de daders kunnen worden onthuld die verantwoordelijk zijn voor de gevonden drones bij vliegveld Leipzig-Hall. En er is opnieuw ingebroken in een brandweerkazerne, dit keer in Benthuizen in Zuid-Holland. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: BNR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Zonnig en droog, met alleen in het oosten en in Limburg wat bewolking. Er staat een matige oostenwind. Op het IJsselmeer en de Wadden is de wind matig tot vrij krachtig. De maximumtemperatuur vanmiddag ligt tussen 21 en 25 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig, door jenemdien hè, door zaalgren hè, of ga je trouwen, door wiwaa honen wel hè, door shadi honen wel hè, ja kiesie ka moonne sanskar hè. Ujala Radio per vermaaish aap de sakte hè, 15 vermaaish voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

Ujala, Lara Head, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gaane Wale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagidusein. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614 421533 of stuur een WhatsApp.

0: Bijna zover. Yes, yes, yes. Brazzafest. Get ready to tayar hoja for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest. Indoor Summer Edition. GI Events in Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Het aftellen is begonnen. Doe ticket grillen via brazzafest.nl. Dan ben je goedkoop uit. Ja. 2 dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance en shop. Tutta jaar hoja. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event, Brazzafest. Beste DJ's en dansgroepen. Naj Nation, Dilsi Dance, Dizzy Rhythm, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachanya, Londwakinaag, DJ Shahid en MC Ray. Get your tickets now via brazzafest.nl. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazzafest.nl. Ja, daar ben je goedkoper uit. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme, warme, gurm, gurm, brassa namens Brazzafest. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Indiaans restaurant Payal. Je kunt gerust met trek naar Brazzafest komen, want Indiaans restaurant Payal is erbij. Geniet van romige butter chicken, geurige biryani, rijst, naan, paneer, tandoori. Of kies voor samosa, panipuri en smaakvolle chaat. Beleef de rijke smaken van India bij restaurant Payal op Brazzafest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center Den Haag. India's restaurant Payal. Bestaat 40 jaar, niet 10, niet 20, niet 30, maar liefst 40 jaar een betrouwbare juwelier in Amsterdam. Houden ze daar, oude te jurbe daar. En dat vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wierin Juwelier en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-8812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wierin Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Proef de authentieke Surinaamse smaken van Klein Suriname op Brazzafest. Broodje kip, eigen merk sambal tot heerlijke nasi bami, vers rijk gevuld en met liefde bereid. Proef Suriname gewoon dichtbij. Ontdek Klein Suriname op Brazzafest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center Den Haag.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: www.ujala.nl.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Trump heeft op zijn platform Truth Social de Iraanse regering aangevallen vanwege het doden van betogers. Ook mensen die volgens hem niet eens aan demonstraties deelnemen. Hij noemt dit een grote humanitaire crisis die nu moet stoppen. Sinds de oorlog op 28 februari begon, na Amerikaans-Israëlische aanvallen, zijn de executies in Iran toegenomen. In januari kwamen duizenden mensen om bij massademonstraties. Nadat gisteren het lichaam van een 5-jarig jongetje werd gevonden in België, lijkt nu ook zijn vader te zijn gevonden. Beiden waren sinds eind juni vermist. De stoffelijke overschotten werden langs dezelfde weg in de provincie Namen gevonden. De Belgische politie moet hun identiteit nog officieel bevestigen. De 24-jarige Solano Z, verdacht van een dodelijke schietpartij op de A1 bij Muiden, zegt uit zelfverdediging te hebben geschoten. Tijdens de rechtszaak vandaag beweerde hij kort daarvoor te zijn ontvoerd. Tijdens een worsteling in de auto schoot hij 3 keer. Een 37-jarige inzittende werd geraakt en overleed later in het ziekenhuis. De Duitse bondskanselier Merz heeft gezegd dat er DNA-bewijs is waarmee binnenkort kan worden onthuld wie verantwoordelijk is voor de plaatsing van drones bij vliegveld Leipzig-Halle. Begin augustus werden daar 2 drones aangetroffen, waarvan 1 met explosieven bij een Oekraïns vrachtvliegtuig en raakte er vermoedelijk 1 een DHL-vliegtuig. 14 augustus werd 1/3 drone met explosieven gevonden. Veiligheidsdiensten vermoeden Russische betrokkenheid. Het weer dan, zonnig en droog, met alleen in het oosten en in Limburg wat bewolking. Er staat een matige oostenwind. Op het IJsselmeer en de Wadden is de wind matig tot vrij krachtig. De maximumtemperatuur vanmiddag ligt tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywoodmuziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
2: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: gentlemen, may I have your attention, please? The show.
1: Ja, ja, ja, ja. Het aftellen is begonnen. Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan, Brasavers. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brasavers.nl. Aan de deur betaal je meer, dus bestel ze direct online. Don't miss this, be there. En alvast een dikke, garm garm, warme brasa. Ramdhani pakt groots uit op Brasavest. Profiteer van stuntprijzen op beelden, Thali Lota Sets, Wierook, Gangajal en nog veel meer. Speciaal op Brasavest ontvang je bij aankoop van ieder koperen of marmeren beeld vanaf 20 centimeter een pocket Bhagavad Gita of Ramayana cadeau. Wees er snel bij, want op is echt op. Check Ramdhani op Brasavest. GIA Event Center, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Den Haag, Brasavest. Brasavers meer.

0: QR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. Vooral veel vertraging in de buurt van Utrecht. Onder andere door een ongeluk op de A27 van Almere naar Gorkum bij knooppunt Lunetten. Er zijn 3 rijstroken dicht. Vanaf Bilthoven is de vertraging ruim een uur. Daardoor ook file op de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht ook 35 minuten oponthoud. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Beverwijk en Akersloot is de vertraging 20 minuten door een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. En heel veel vertraging bij de Noordtunnel op de A15 Gorkum-Rotterdam. Vanaf Hardingsveld-Giessendam tot Alblasserdam is de vertraging ruim een uur. De Noordtunnel was namelijk even dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are just perfect.
1: You are.
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Zonnig en droog, met alleen in het oosten en in Limburg wat bewolking. Er staat een matige oostenwind. Op het IJsselmeer en de Wadden is de wind matig tot vrij krachtig. De maximumtemperatuur vanmiddag ligt tussen 21 en 25 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Ja, Ganakran, hey, Abhi, Abhi to mile ho. En is gezongen door niemand minder dan Abid Hussein van de formatie Diamond 2000. En het originele kennen we natuurlijk uit de film Jism deel 2. En dat was prachtig mooi gezongen destijds door Shreya Ghoshal samen met KK on the vocals. Ja, ik zeg ik mooi mooi Ghana. Ik zeg ik groep zoet Ghana. Love voilà Ghana. Ja, de heerlijkste Bollywood gecombineerd met heerlijke local Ghana. Zo doen we dat hier op Ujala Radio, toch? Ja, waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent op dit moment. Blijf lekker afgestemd, want we genieten van nog meer heerlijke mooie Walla Ghana. Isbar uit de film The Bats of Bollywood. Ghana Kanaam he Ashika.

Ja, komt uit de Beds of Bollywood. Een heerlijke, vrolijke, pakkende Ghana. Ja, een Ghana dat je even meeneemt naar een wereld vol hartstocht, drama en die heerlijke Bollywood-romantiek. Met een rauw randje. Ja, de titel die zegt het al een beetje, hè? Ja, blijf luisteren, want er komt nog veel moois aan op jouw favoriete zender. Ik zeg mooi, mooi, groep Zurit Ghana, heerlijke Damaka Ghana. Alles is aanwezig. Arbobi, Amite Jairam Kesat.

ये हुस्न, ये मेरा हुस्न सजाया गया है तेरे लिए. Ja, een Ghana dat niet fluistert, maar zingt wat echte liefde ook echt betekent. Ja, jezelf zo mooi maken, maar dan niet voor de wereld, maar voor die ene persoon. Die ene persoon die je hart sneller laat kloppen. Ja, ze zeggen niet zomaar, hè. Echte schoonheid is niet wat je draagt, maar voor wie je straalt. Ja, zo is dat. Je hoort de heerlijkste hits hier zo bij Ujala Radio. En dit was de prachtige mooie stem van Shilpa Rao on the vocals. En deze Ghana komt uit de film Baki deel 4. Ja, is een film die zijn release gehad heeft in het jaar 2025. Maar hij is losjes gebaseerd op een Tamil movie. En die komt alweer uit het jaar 2013. Dus ja, zoveel jaren later, 12 jaar later, komen ze dan weer met een remake in Bollywood. Ja, een ander leuk weetje is dat de Miss Universe uit 2021, Harna Sandhu, ja, die maakt haar officiële Bollywood debuut in deze film. En dan heb ik het dus over de film Baagi deel 4. Ja, de heerlijkste hits en de beste Ghana. Mooi, mooi Ghana. Goed, Surat Ghana. Orisbaar, ik rustige Ghana. De stem van Vishal Mishra. Ja, Vishal Mishra in deze mooie Ghana. Divaniyat.

je hebt divaniet en je hebt divana. Maar divaniet gaat toch wel een stukje verder. Want als je het hebt over divaniet in de liefde, dan heb je het over krankzinnigheid. Dan heb je het over extreme verliefdheid. Ja, kortom, het is geen gewone liefde. Het is kortom divaniet. Tuhi arman, tuhi setjehe. Ja, liefde begint met een blik, maar echte divaniet, ja, die laat je alles, maar dan ook alles vergeten. Zelfs jezelf. Ja, blijf lekker luisteren, want er komt nog veel meer moois aan op jouw favoriete radio. Alleen hier, Andunya Kamashur Hindustani Hit Radio. De heerlijkste hits en de beste Ghana Arwobi. Amit Jaramkezat, waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent. Ik wens je een hele fijne dag.

यह गाना का नाम है सुंदरी के प्यार में। अलीत, dat je meeneemt op een prachtige mooie reis vol bewondering, vol emotie en dat gevoel van verloren gaan in iemands prachtige mooie schoonheid. Ja, ze zeggen niet voor niets, liefde kent geen noorden, kent geen zuiden, ze volgt alleen het kompas van je hart. Ja, en zo is dat, beste mensen. Ja, van beats die je hart raken tot songteksten die je ziel strelen. Ja, het ene nummer maakt plaats voor het volgende en jij zit er middenin. Ik zou zeggen, blijf lekker zitten, blijf lekker luisteren. Want ja, hier komt weer eentje om helemaal verliefd op te worden.

Ja, Tripping High, de heerlijkse beats, de heerlijke Ghana die je hoort hier bij Ojana Radio. Ja, ik zou zeggen welkom bij jouw favoriete radio waar muziek, cultuur en liefde prachtig mooi samenkomen. Of je nu onderweg bent aan het werk of gewoon lekker thuis. Ja, wij zijn er hier bij Ojana Radio om jouw dag te kleuren. Ja, met ritme, positiviteit en natuurlijk prachtige, mooie Ghana. Ik zou zeggen, blijf lekker afgestemd en maak er een prachtige, mooie muzikale dag van. En geniet intussen op de voorgrond of op de achtergrond van de heerlijke tonen, de heerlijkste hits bij Ojana Radio. Waar je ook gaat, neem ons met je mee.

You are. Ujala Radio Headlines. Trump heeft op zijn platform Truth Social de Iraanse regering aangevallen vanwege doden van betogers. Nadat gisteren het lichaam van een 5-jarig jongetje werd gevonden in België, lijkt nu ook zijn vader te zijn gevonden. De 24-jarige Solano Z, verdacht van een dodelijke schietpartij op de A1 bij Muiden, zegt uit zelfverdediging te hebben geschoten. En de Duitse bondskanselier Merz heeft gezegd dat er bewijs is waarmee binnenkort de daders kunnen worden onthuld die verantwoordelijk zijn voor de gevonden drones bij vliegveld Leipzig-Halle. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Ay, qué perín. Yes, yes, Brazzafest. Tayar, huya, tayar, huya. Het is bijna zover. Brazzafest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest in the summer edition. GIA Event Center Den Haagweg. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance and shop. 10,000 party peeps. 2 days and 2 areas. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustans event van het jaar, Brazzafest. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event, Brazzafest. The Bad met Kieran Kadar, Misan, Bichung, Steven Kadar, Diamonds met Abid, Hans en Rupa, The Legends met Nizam, Ibu en Fasil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajana met Natraj, Umer en Squad met Umer, Waik de Zijn, Huyana en featuring Tira. Sujal met Surya, Exclusive met Sanjay, Randhir, D-Wax, Satvika, Sensation met Vires, Sari Gamma Records Crew, Roshana, Rani Avisha, Sonia, Fardin en Vinay. To Aye, to Ghanit Karie, to Kedeke Kwari, to Kesuni Kwari, ja, beste DJ's en dansgroepen. Get your tickets now via brazzafest.nl. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazzafest.nl. Be there, feel the vibe. En ontvang alvast een warme, warme, gurm, gurm brassa namens Brazzafest. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
0: Altijd Sweetie. Trek in iets lekkers. Kom dan de worst van Altijd Sweetie proeven op Brazzafest. Een onweerstaanbare smaaksensatie. Sappig, rijk van smaak. Perfect gekruid en

0: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Klaas Otto, oprichter van de inmiddels verboden motorclub No Surrender, moet ruim 1,6 miljoen euro aan de staat betalen. De rechtbank in Breda oordeelde dat de 58-jarige Otto dit bedrag illegaal verdiende. Het Openbaar Ministerie had bijna 1,9 miljoen geëist. De rechtbank kwam uiteindelijk op een lager bedrag uit. Een rechter in New York weigert de veroordeling van Ghislaine Maxwell te herzien. Maxwell kreeg in 2021 20 jaar cel voor haar rol in het seksueel misbruiken van minderjarige meisjes door Jeffrey Epstein. Volgens de rechter voerde de 64-jarige Maxwell geen relevante nieuwe argumenten of bewijzen aan. Trump heeft op zijn platform Truth Social de Iraanse regering aangevallen vanwege het doden van betogers. Ook mensen die volgens hem niet eens aan demonstraties deelnemen. Hij noemt dit een grote humanitaire crisis die nu moet stoppen. Sinds de oorlog op 28 februari begon, na Amerikaans-Israëlische aanvallen, zijn de executies in Iran toegenomen. In januari kwamen duizenden mensen om bij massademonstraties. De 24-jarige Solano Z, verdacht van een dodelijke schietpartij op de A1 bij Muiden, zegt uit zelfverdediging te hebben geschoten. Tijdens de rechtszaak vandaag beweerde hij kort daarvoor te zijn ontvoerd. Tijdens een worsteling in de auto schoot hij 3 keer. Een 37-jarige inzittende werd geraakt en overleed later in het ziekenhuis. Dan nog het weer in het oosten en zuidoosten, hoge bewolking. Het blijft nog lang warm, vannacht wordt het helder en bij weinig wind daalt het kwik dan naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het zo goed als droog. Het wordt morgen 23 tot 26 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
3: Warum tut ie? Brasa Fest wordt nog lekkerder met Warum tut ie? Geniet van Salto, knapper gebakken banana, Tillo, goed gevulde broodjes en heerlijke specialiteiten van de barbecue. Voor iedere trek is er volop keuze. Kom langs en proef en geniet. See you at Warum tut ie op Brasa Fest. GIA Event Center, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Den Haag mee.

Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brassefest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brassefest.nl. Aan de deur betaal je meer. Dus doe... Jaldi, bestel je tickets direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, warme...

Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een drukke avondspits met de meeste vertraging in Noord-Holland en bij Utrecht. Onder andere op de A7 Zaanstad-Horen tussen Zaandam en Purmerend een half uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Rotterpolderplein en Akersloot 40 minuten vertraging door een ongeluk. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. Het is daardoor ook heel druk op de A22. Op de A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en Nieuwegein 25 minuten oponthoud door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er weer vrij. En op de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Apeldoorn en de afrit Schaarsbergen 20 minuten vertraging. Daar is één rijstrook dicht. Daar hangt namelijk een tak boven de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: U luistert naar Oezala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee & Chai exclusief op UR, Oezala Radio.

यह है उजाला रेडियो सुनने वालों, उजाला रेडियो के जरिए यहाँ से शुरू किया जाता है वही प्रोग्राम जिसका नाम है कॉफी चाय मेरा शो आपके वास्ते। Het is vandaag dinsdag 25 augustus. Oh, Rabbi, Hamari staat hier in Wallahi Aach. Ja, vandaag is hij er wel. Or, op tijd eigenlijk heb je Turnje Haastidum. Mm. Dus zometeen dan starten we met koffietje, middag show met luchtige ontwerpen. Aach is het jaar, Anuel Dienukbare is het jaar. En misschien kijken we ook in de glazen bol. Maar gaan we hem ik ga hem mijn aard toelen kiezen. Ik ga hem het na moeilijk leggen. Jun loon kun je, ja, als je een patardiel hebt, toch? Dat zou ik zeggen, na raken hoi ga. Maar ik ga hem, dit raakt wel toch iedereen, hè? Ik ga hem dat zo zo niet. Dan moet het je wel raken. Kie bespun, kie mohabbat ko. En dan zometeen de headlines. En dan start ik met Anand hier in de studio. Intussen krijgt hij zijn koffie.

naar Pierce kijken, hè? Maar wel mooi gedaan. बचपन की मोहब्बत दिल से जुदा न करना जब मेरी याद आए उजाला रेडियो के जरिए हम ला रहे हैं आज का हेडलाइंस और आज के समाचार में क्या समाचार है सुनने वालों zometeen dan gaan we vandaag in coffee chai met Alan praten van in weekend met Kabel aan wel in weekend met Kahuga aan wel in met Kahuga Headlines van vandaag. Begrotingsonderhandelingen zitten muurvast. Het minderheidskabinet van premier Rob Jetten heeft nog altijd geen akkoord met de oppositie over de plannen richting Prinsjesdag. Volgens de laatste berichten is steun voor de begroting nog ver weg. Autojane to aan een bultje krijgen. Je moet weer gaan stemmen. Kinderen krijgen steeds jonger een smartphone. Nieuw onderzoek laat zien dat de helft van de kinderen online wel eens berichten zien of ziet die hen bang of verdrietig maken. De overheid roept ouders vandaag op om eerder en vaker met hun kinderen over online leven te praten. Nou, zroer aapkietje. Praat zeker met je kinderen als je hun van kleins af een smartphone hebt gegeven. Praat met je kinderen. Beveiligers op Schiphol voeren woensdag en donderdag korte acties. Tujane de Heer. Ze leggen het werk meerdere keren een kwartier neer. Reizigers kunnen daardoor te maken krijgen met langere wachttijden. Dus hou daar rekening mee. En onze nieuwe bondscoach Safi wordt vanmiddag officieel gepresenteerd als nieuwe bondscoach van Oranje. De voormalige trainer van Barcelona heeft voor 4 jaar getekend en moet het Nederlands elftal weer herkenbaar aanvallend voetbal laten spelen. Nou, we gaan het zien, hè? Iran dreigt met vergelding na nieuwe zware Amerikaanse sancties. Washington heeft tientallen personen, bedrijven en schepen op de sanctielijst gezet en dreigt landen die zaken blijven doen met Iran de toegang tot het dollarsysteem te ontzeggen. Nou, bijna de helft van de olie in de wereld komt inmiddels uit conflictgebieden. En de oorlog rond Iran, de oorlog in Oekraïne en problemen in andere olieproducerende landen zorgen voor de grootste verstoring van de olievoorziening ooit gemeten. Nieuwe handelsspanning tussen Amerika en China. President Trump bereidt volgens het AP een nieuwe importheffing op Chinese goederen voor, omdat Washington vindt dat China de wereldmarkt overspoelt met te goedkope producten. Indonesië kan met zware bos- en veenbranden. In Zuid-Sumatra is de luchtkwaliteit zo slecht dat inwoners massaal bijeenkomen om te bidden om regen. Inmiddels is hij hier in de studio. Op de achtergrond hoor je dan Tira. Tira Kuzal is ook aanwezig op Ujala's Brassefest. Komend weekend Haltjel Hangama Honewale He. GIA Event Center Den Haag mee. Heb jij je kaarten nog niet gekocht? Koop ze online, dan ben je goedkoper uit.

0: Ja, je bent er. Ja, je moest daar even. Je moest wel even bijkomen.
1: Dan gaan we dan.
0: Keizer Buiten. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Lloyd. Ja. En al die fans die ik heb mogen ontmoeten, hè Lloyd?
0: Ja. Wat daar? Ik ben benieuwd.
1: Fans,
0: ja.
1: Al die fans wil ik een grote brassa geven. Ik wil garm brassa.
0: Garm brassa. Maar toen garm brassa. Deed je klik ik abe die or garm brassa.
1: Deer deed je klik or deer abe debe.
0: Ja.
1: Maar wat een lieve fans hebben we allemaal, Lloyd.
0: Ja. Heel erg veel. Ja.
1: Groot liefhebber van Ujala Radio, maar ook groot liefhebber van Lloyd Mahabir. De chai in ons midden.
0: De chai, ham chai, maar toen koffie werd in,
1: hè? Meneer van de vieze koffie.
0: Dus ze luisteren wel naar je vieze slurp koffie actie op de radio.
1: Het is ongelooflijk, Lloyd. Hamluk Hardamboli Lanyape van Koffie en Chai is ontzettend populair.
0: Ja.
1: Goedemiddag trouwens, iedereen in heel Nederland. Hamluk Janet Rehichijwa, maar... Het is overnieuw bevestigd.
0: Toezeker Maaiveld onderzoek. Maaiveldpe.
1: Letterlijk Maaiveldwappe. Letterlijk Maaiveldwappe. Hadden really Lloyd. Or itena liefde, itena complimenten.
0: Ja.
1: Echt ongelooflijk.
0: Het was wel een mooie, enerverende weekend voor jou. Hè?
1: Voor mij was het een heel mooi weekend. Het was prachtig om zoveel mensen te ontmoeten.
0: Ja.
1: En zoveel liefde te ervaren. Mensen hebben me nog net geen handtekening gevraagd.
0: Mooi. Foto wel.
1: Heel vaak op de foto geweest met fans.
0: Aha.
1: Van Ujala Radio, maar ook fans van Koffie en Chai. Heel veel praatjes, heel veel complimenten. Alleen maar leuke mensen, echt waar.
0: Ja. Heel mooi.
1: Zoveel mensen gesproken om een massa ikko wanklank na.
0: Nou.
1: Ikko kooi naar haar om een Lloyd John Bolle van... Hey, toelon kakere hega.
0: Ja.
1: Geen één. Alleen maar liefde, alleen maar leuk.
0: Ja.
1: Superleuk. Dank voor al die mooie woorden en liefde die we hebben gekregen van onze fans. Lloyd, ik moest daarmee even beginnen.
0: Ja, heel goed. Want Hamdik Litukabele op Facebook van Ujala zag ik heel veel van jou. Want ik kon er niet bij zijn, maar...

0: stoel gekocht.
1: Ja.
0: Dus zo'n nevalo om niet kan je hem uitleggen, maar voor hem betalen. Het is ook geen theater. Het is ook geen concert. Het is ook geen dansie. Het is echt een samen zijn, gezellig met elkaar.
1: Ja.
0: Met standjes, met canapina, met cultuur, met informatie. Het is echt een soort mela, maar bitter mee.
1: Ja.
0: Dus Jonathan Miso zei dat hij baris je eigen taka hoega. Toen na spanker, toen bitter mee baten. Lloyd. Dus al die dingen zitten in mijn hoofd, dus om haldi betalen.
1: Nee, ja, maar zo niet.
0: Ik wil vragen helemaal liggen, wapen.
1: Ha.
0: Kiba, ja. Toch niet baten aan en toch een bolie aan, mevrouw. Het zijn altijd dames, hoor. Het zijn altijd vrouwen. Het zijn nooit mannen. Mannen stellen geen ingewikkelde vragen.
1: Maar ze waren toch daar, ze willen toch niet baten aan, hè?
0: Nou, ik heb goed gezegd, maar ik heb het napjaar, ze Lloyd. Het napjaar, ze. Echt, zoveel liefde.
1: Je hebt zo'n lobby gehad weekend.
0: Alleen maar liefde gehad.
1: Alleen maar liefde.
0: Ik ben er helemaal vol van. Dus iemand zegt tegen mij. Van Matulon Bolle Bate Ujalape Oye Varspas. Was een mevrouw uit Den Haag. Den Haag Zuidmeer had dat, dus vlak bij de zaal, denk ik.
1: Ja, ja, ja.
0: Toch? Van Den Haag Zuidmeer. Dan gaan we Bolle Oye Varspas. Gaan we hier kine karta.
1: Ik ben hier.
0: Maar mevrouw, gaan we hier uitleggen, die sap koike. Gaan we ook Bolle Oye Varspas. Maar Oye Varspas toe leke aje.
1: Aan de kassa.
0: Aan de deur daar. Aan dus de kwari ke pas aje, kassa ke pas aje. Tap toch een millikorting na AGC.
1: Ja.
0: Dus online, toen ooit vast passen na kins, na goedzakkerie. Zo hebben we het uitgelegd. Zij toen nou mooi samen, leo je, zij het ook nou mooi uitleggen. Lloyd, ham hoor voor ke samjaila, die programma toen herhaal kar die. Lloyd, ham hoor voor ke samjaila. Ooit vast pas leek je toe aan je, dan krijg je 50% korting. Hoe dien aan de poort?
1: Nou, dus duidelijker kan je niet zijn.
0: Lloyd, Amkaboli, het is zo helder als ik weet niet wat.
1: Ja.
0: Dus ooit vaart pashouders toen nadere je. Lloyd Bolis, ham bolli, or haman name Anand, ha, onthoud kar je. Ham bolli radio pe, Ujala radio pe, kitu ooit vaart pas leke aye aan de poort. Dat ook een milli 50% korting.
1: Ja, maar Anand,
0: Anand Bolis.
1: Maar toen je Johannes, maar jullie mooi zitten hoor. Die mevrouw wilde even met je praten. Dat was even een ingang om te praten met jou. Van hé,
0: hoor je vaars pas wel. Serieus, aan mijn vrouw ben serieus toch?
1: Nou, serieus, dan hou dat ja.
0: Doe een bolle batte. Doe een bolle batte. Mensen luisteren dus soms wel goed, soms met de halen voor.
1: Ja.
0: Trouwens, ik kwam een hele lieve mevrouw tegen.
1: Alweer een lieve mevrouw?
0: Alleen maar dames, alleen maar dames.
1: Maar dus, omdat toen voorzitter Martin van de vrouw, Hidkari Partij,
0: wat wil je dan nog
1: meer?
0: Er kwam ook een meneer naar me toe,
1: een
0: aantal. Maar ik hoor haar echt vol met tatoeages. Hem, zoals je dan
1: een meneer.
0: Een meneer vol met...
1: maar toen eerst wil ik al lieve vrouwen had ook wat die maat
0: betaald. Dat ga ik je ook vertellen. Even de ding van die tatoeage. Dus een hele grote, sterke meneer met vol met tatoeages. Koop ketie die hangen.
1: Zang.
0: Om zo'n tjede mia kontje boli heb bij hem. Kito, balindig kan le admike of ouretke of koetje. Koetje heb bij boli heb
1: je. Je was wel voorbereid, toch? Kie van, hey, kritiek wie miliga.
0: Ha, natuurlijk. Maar om zo'n tjede mia jabar admi bat.
1: Toen
0: zegt die man tegen me zo lief, toch? Van hé, ham rahila Rotterdam, ham nee, die Bataise chakka aan Rotterdam, ham bulgali jaya, maar vlakbij Rotterdam.
1: Ja.
0: Maar ik ben grote fan van jullie.
1: Arre, kijk nou mooi.
0: Lief, hè? Ook een ouderd, op een ouderd kip je boluister, ouderdjas. Aur dat jaar me bolega ki hum log abe brasa fest hum log kin chukli hamre yan doi bahin of doi netra ta hum boli kaise tu log ka herken karabe Toen je, want ik zie zoveel mensen, hem naar herkennen.
1: Maar ja, dan heb je tatoeage lager, toen direct herkennen geleerd.
0: Dus die meneer ga ik zeker, maar die dames heb ik ook een afspraak, hè?
1: Oh ja.
0: Ze gaan komen en ze gaan hun haar omhoog doen als ze me zien.
1: Arie?
0: Dus dan weet ik van haar, ey, doe gora. Dus een andere mevrouw zegt tegen mij, van, hey, ik ben grote fan van koffie en chai, bla bla bla. Toh? En helemaal van jou, maar je mag Lloyd niet zo... behandelen, want Lloyd en...
1: Lloyd kidnap jara, hij kidnap soudai. Lloyd kan hebben.
0: Sap bolle Lloyd kan hebben. Ham bolle Lloyd lukaige, maar jou tentia me lukaige. Darke maar.
1: Ik ben er wel komend weekend hoor, jongens, dus ik ben er wel.
0: Wat zegt die mevrouw tegen mij van Sunna? Ham ik daar na Sunila koffie en chai? Nee. Minimaal 2 keer per dag luister
1: twee
0: ik naar Kofi Annan.
1: Achatchatcha.
0: Als je hoort zeggen dat 10 dagen, hoe zou de ohietje doen?
1: Maar ja, Kofi Annan is...
0: Ze ligt er een deuk, zegt
1: nee, ze. Nee, ja, maar ik... Zo'n hallo, Hambi, programma van eindelijk Kofi Annan met Arend. Maar ik luister ook soms 1 of 2 keer de herhaling. En dan moet ik zelf erom lachen. Omdat, ja, het is toch hilarisch om sommige dingen... Hè, om sommige dingen moet je, ja, spontaan toekeren. Hazia, ja, ja.
0: Eigenlijk moeten we een recept geven aan onze mensen. Koffie en chai 2 keer per dag.
1: Ja, nee, hè, koffie en chai. Tussen bij lekker maken op buurman. Precies. Tussen 12 en 1 jaar kampen. Als ik naar mijn werk ga. Vroeger irriteerde ik me onderweg naar mijn werk toe. Om de mensen om me heen. Als ik naar mijn werk toe rijd en dergelijke. Maar ik zei het, ik had ego-therapie. Hè, koffie, chai, jamsunila. Dan kom ik helemaal zen aan op mijn werk. Nou, hoe mooi is dat dan?
0: Ja, maar dat is toch lief, Lloyd? Dat is toch gewoon lief? Ja. Dat mensen dit soort dingen ook aan je zeggen.
1: Ja.
0: En niet alleen maar voor zichzelf houden, maar het gewoon durven te delen.
1: Ja.
0: En dat vind ik mooi als mensen dat kunnen.
1: Ja.
0: En gewoon hun waardering ook kunnen uitspreken. In plaats van alleen maar negatief, negatief, negatief. Laten we positief zijn. Ja. Lief zijn voor elkaar.
1: Ja.
0: Leuk,
1: ja.
0: Lloyd. Oro ego een meneer, hoe bole u bakwagen chalawe? Ik weet niet wat een bakwagen is, hoor.
1: Bakwagen?
0: Maar een soort chila. Ik denk een soort vrachtwagen met een bakken erin of zoiets.
1: Een bakwagen, oké.
0: Okay. Ja, die meneer is bakwagenchauffeur.
1: Maar wat is die tori daarvan dan?
0: In Den Haag en zo in de omgeving, te bolehem chalaila. Doe je ganta bolehem arego ritware hega.
1: Ha.
0: Hij plant het ook dusdanig, Lloyd.
1: Ja. Hoe dan merk je naam na? Toen al weet je niet meer natuurlijk.
0: Ze hebben allemaal voorgesteld, Lloyd, maar een boel jij dat dan moet.
1: Meneer van de bakwagen, ook bakwagen,
0: uit
1: ook
0: Den
1: een
0: Haag,
1: goeiemiddag.
0: Uit Den Haag.
1: Ha.
0: Maar die kwam me ook vertellen, maar ja, maar je plant kan die laatje joakje doe ik hand aan Sunila, toch? Dat was het door lever kreeg, ik weet niet wat die lever allemaal.
1: Ja, ja.
0: En dan luistert hij weer, bole, maar dit was bhar me, bole, hem chalaila.
1: Dit was bhar me chalaila.
0: Andere mensen kwamen er. Ik had een paar vriendinnen. Maar vriendinnen, dus ze liepen daar als groep. En dan zeiden ze van, hey, we zijn allemaal fans, hoor.
1: Ja.
0: Maar het leuke is dat Ujala dus verbindt. Het hele land verbindt met elkaar.
1: Ja.
0: Dus waar die vriendinnen ook wonen in het land. Je kunt naar Ujala Radio luisteren.
1: Ja,
0: dat is het leuke.
1: Jazeker.
0: Dus die tories die komen op Ujala Radio, wat er gebeurt op Ujala Radio, dat bespreken ze onderling weer. Is toch leuk?
1: Ja, daar heb je tenminste wat te vertellen, hè? Zonder dat je zegt dat je naar Kofi Chai hebt geluisterd natuurlijk, hè? Toen had een tori in Matthijs een keer.
0: Ik hoor het
1: aan je dat je vol zit met allemaal verhalen en de ontmoetingen die je hebt gehad afgelopen weekend. Admien zit toen dit naar Batille Bart.
0: Het was leuk. Trouwens, weet je, dit is het leuke van Milans, van Milla's, van dit soort grote, mooie gelegenheden. Toen we laat je verrassen. Kom er naartoe. Wees nieuwsgierig.
1: Ja.
0: Wees nieuwsgierig naar het evenement toe.
1: Ja.
0: Wees nieuwsgierig naar elkaar.
1: Hmm.
0: Stel je open. Praat met elkaar. Toke koise laraiba, koise jagraba. Kom het goed maken daar. Kom elkaar een brassa geven. Daar is het voor. Toe ego, koike per gusalbate, als je elkaar een brassa geeft, en Lloyd, dan gaat die hele gusa weg.
1: Ik denk dat je meneer Trump ook een brasa moet gaan geven, hoor. Dan hoe biedt
0: hij niet. Jij kist, Sarik, Lloyd. Echt waar. Oh ja, hey, deze tori ook. Komt er maar in, meneer komt naar me toe. Die zegt, Janik, kan je hem hasila koop? Ja. Toen ik een programma zo'n. Pahile raha, bhai Trump, apoi geba meneer Trump.
1: Meneer Trump.
0: Mooi kan le bole, toen. Dus mensen onthouden echt die dingen letterlijk, Lloyd.
1: Ja.
0: Dat is wel leuk.
1: Ja.
0: En dit zijn geen verzonnen verhalen die ik vertel. Dit zijn dingen die echt zijn gebeurd in het weekend. Hartstikke leuk. Maar trouwens, wat er ook gebeurde, hè, Lloyd.
1: Ja.
0: Je kwam mensen tegen die je lang niet hebt gezien. Dat is leuk. Maar af en toe, toen je aan je business mee, dan ben je zo bezig met je eigen dingen.
1: Ja, ja.
0: Dan vergeet je elkaar te bellen of elkaar te ontmoeten. Of even iets te doen.
1: Ja.
0: Of een koffie of een chai te gaan drinken met elkaar. Ook die momenten ontstaan. Dat je denkt van, oh ja, boy, die heb ik na afspreken. Lau, koets afspreken. Ja.
1: Ja.
0: En dat wel direct doen, hè. Mijn tip is zo nemalo. Na uitstelling, na boel je belker, gooi zitten. Nee, doe het direct.
1: Direct, ja.
0: Regel meteen een datum.
1: Ja.
0: regel meteen een datum, samai na bieten die.
1: Brasa pa je to bhi dhira konungwaan bieten die. Joon, bhoot dien dan dekhle, nou doe je dan, doe dan meteen, maak meteen een afspraak. En uitstel naar carrière, zeg je.
0: Nou. En een van de dingen die ik dan wil benadrukken, luid, nog één keer, Hamboltje Klibati, laat je verrassen. Wees nieuwsgierig, kom naar Brasa Fest. Aike to dekhle. Tu khali sunie ghare baithal leye, aur Facebook pe dekhiye, aur TikTok pe dekhiye, aur tu khali, je gaat alleen maar watertanden. Ja. Kom er gewoon naartoe. Maak het mee. Wees onderdeel van dat geheel. Aha. Jij bent Brasa Fest. Jij moet erbij zijn. Tu ghare baithke na, soch je man, isab karega, mahama like na. Na, jij bent uitgenodigd. Toch heb je niemand erin. Dela, iedereen is welkom. Sab koi. Chota, Barka, iedereen is welkom. Dus toe aye, het is van jou. Brasa Fest is van jou.
1: Leuk? En het is ook niet duur, jongens. Het is echt niet duur. Bolito, ham onderzoeken. Ik heb veel festivals meegemaakt, maar dit is echt goedkoop om naartoe te gaan. En dan heb je een heel mooi weekend om met ons samen te zijn. Ham dekil tu kabele bachpan ke dosto bhi wahan pe tu ontmoet kale Anand. En
0: dat ging ki mohabbat.
1: Dil se na juda karna. En die mevrouw die was, het is ook een collega radio. Persoonlijkheid. En jullie waren zo goede matties daar. Heel mooi om te zien.
0: Oké. We gaan het even moeten uitleggen, luid. Dik toe de klebate Facebook.
1: Ham de klebate. Ham komt die dikke kerel hier Facebook pe.
0: Ha, jenna jane u na janiga. Dus we gaan het even uitleggen.
1: Dus, voordat je verder gaat. Dus voor de mensen thuis. Ik was er niet. Ik kon er niet bij zijn. Maar hame krabbelen dat ik er niet bij kon zijn. Dus zorg ervoor dat jij dat gevoel niet krijgt komend weekend. Ki Brasa Fest make it na mooi moet je horen. En ik ben er niet bij. Want daar ga je echt spijt van hebben. Ha, Anand, toe bol.
0: Nooit, even die koffie toch. Even die vieze koffie wegwerken, Lloyd. Toen wat je aantreedt, dus eventjes een maardeli.
1: Toen zeker maardeli, koffie aan.
0: Toen bole ik. Kijk, weet je wat het is, Lloyd? Ik heb het al een paar keer gezegd. Hamlo kam met Bhirelbati. Met de dagelijkse dingen, Bhirelbati. Paisa kamaila, carrière banaila. Maar we vergeten soms te genieten.
1: Ja.
0: Het leven, Sunnewalo, is te kort. Tu kan bikker, paisa bikama, carrière bikker. Doe dat ook, maar kom ook genieten af en toe. Blijf niet, bijna maling bolle, op je luie puntje zitten. Blijf niet achter de tv hangen, of voor de tv hangen is dat, hè? Blijf niet voor de tv hangen.
1: Toetjes, wat wil ik hier van puntje? Toen kwam een woord in mijn hoofd, bolle.
0: Kon je mangen, bolle toe.
1: Blijf niet op je luie tjoeter zitten of zo. He?
0: Zoiets. Hamna bolle tja sunne walo. I edabia bolle ze. Sarmakake. I thora grof met je eigen edabia. Sarmakake had mij altijd thora.
1: Tjoeter is toch is normaal, toch? He?
0: Nou ja, oké. Okay, ik vind het een vies woord.
1: Hai, Mika, echt serieus. Ha.
0: Ga op je billen zitten, Lloyd. Ga op je reet zitten, Lloyd. Hey, ik vind het een beetje vies.
1: Dat doen wij niet op Ujala. Oké, sorry.
0: Ha. Nee, maar bolchuk le op abbole dat doe lila. Nee, maar dus kaam, dhanda, sab kuch karek chahiga, sunnewalo. Wie ben ik om dit uit te leggen aan jullie? Tulung apne janega, maar kabhi hem log bhol jayla om ook te genieten.
1: Ja.
0: Ga af en toe erop uit. Neem je familie mee, neem je kinderen mee, neem je vrouw mee, neem je kom genieten af en toe ook, jaar. En laat niet je vrouw alleen gaan zomaar.
1: Nou.
0: Omdat je denkt van, ja, hem gare takap, tv takap. Wat ga je thuis doen? Maar ja. Doe dingen samen met je gezin. Doe dingen samen met je vrouw en met je kinderen. Kom op, joh. Maak er een leuk ding van. En memories, herinneringen. Maak herinneringen met elkaar.
1: Maak herinneringen met je gezin.
0: Je kunt er later over praten. Ki inderdaad, eind augustus, ik word Jabber evenement raha. Den Haag mee. Wij waren daar onderdeel van. Wij hebben het evenement gemaakt. Kom daar naartoe, je gaat genieten. Dus belangrijk, hè, Lloyd. Trouwens, jagaya jon hè, dheer admi na jane, maar je hè, Den Haag Zuid mee.
1: Ja.
0: Den Haag Zuid, eigenlijk raar, hè, ki Den Haag ken mi goed na jane, maar ik go Barka Hall, hè. एकदम मोई, एकदम सुघर, बहुत मोई लॉयड,
1: घर
0: सुघर हाल, सुघर हाल, और ओमन फर्स्केलन द जगह आएगा, और ओमन हम लोग दुई को बरका हाल का प्रयोग करबे, ओमन और एगो बरका तुस तुस हाल, तो और एगो एगो हाल में रहेगा खाना पीना, कस के खाना पीना, रकम रकम इंदियास एतस नाम के खाना, ई खाना ऊ खाना, स्नैक्स दुनिया भर के चीज रहेगा वहां पे, तू खाइए एगो सोत फूत कोर दात अलेन अल मुच खसीन है दात अलेन अल मुच मे माक लोइत अलेन दात अल दन हैव यू नो हन अंदर हाल एगो बरका हाल जहां पे रहेगा पोडियम स्पेक्टाकल जहां पे रहेगा जबर जबर आर्टिस्ट बेंच सुधीर नन्नन लाइव ऑन स्टेज देख अब नन्नन बोल ली तो
1: हाँ अब तू
0: अब पॉजिटिव है तो
1: अब पॉजिटिव
0: न्यू मुझे खैर ऐसा खैर न्यू मुझे सुधीर नन्नन सेट है
1: यस
0: हम लोग के दुलारा नन्नन भी रही वहाँ पे
1: नन्नन भी रही
0: सुधीर वा सुधीर भी रहेगा स्टेज पे है खत्म तो हम बेड दाग अल्लस प्रेजेंटेर लाइव ऑन स्टेज
1: मॉय सेट या
0: द अलर बेस्ट स्टेज प्रेजेंटेटर फॉर नेदरलैंड एंड फॉर सुरीनामे सुधीर लाइव ऑन स्टेज रहेगा दोनों दिन सवेरे से एकदम रात तक दी मन इज ऑन फॉर फॉर है खत पब्लिक एंटरटेन सामने में ऑल द आर्टिस्ट है खत द स्टेज को प्रेजेंटेशन दून इट वर्ड फैंटास्टिक अलेन दैट अल मुझे मई मार्क लॉयड
1: वही पे सूती गाओ हमने
0: हां उना जाई घर है
1: हां
0: वो अपन कैंपिंग बैग टूट लेके आए En dan heb je al die dansgroepen nog, Lloyd.
1: Ja.
0: Die mee gaan dansen met artiesten. Dus ik ook Hanna Jagawaiga.
1: Ja.
0: Hamna Jabnama, Mr. Black. Mr. Black, ik ook Hanna Gawaiga.
1: Ja.
0: Of een, wat is Sanjana of Tira.
1: Tira.
0: Of, noem ze allemaal op.
1: Of Umar, of Nizam.
0: Hoe leuk is het als...
1: Sanjay, Jodha,
0: Rindhi. Ja, hoe leuk is het, Lloyd, als ook een paar dansers en danseressen meedoen? Ja,
1: tuurlijk, tuurlijk.
0: Niet helemaal geoefend, maar gewoon leuk voor de gezelligheid.
1: Ja, voor de gezelligheid. Hamuk en Malka Milita, Hamuk naasle bij oma.
0: Toe, jayye kudye sudhirwak zijn je. Bam. Dus dat wordt al fatu. Maar wij gaan clinics geven.
1: Ja.
0: Wij gaan dance clinics daar geven. Dus Acha? Dat wil zeggen, ja, we gaan leren Bollywood dansen. We gaan lampjes draaien. We gaan in een Baitagana dansen.
1: Lampjes draaien.
0: We gaan Lunda Kenaj doen. Nachania.
1: Wat is dat met die lampjes draaien dan? Wat wil je me daarmee zeggen met Lucky? Hamel ook Janaj laat geen lampen draaien, Karinaka?
0: Nou ja, het is makkelijk om bij Tjagana zo te leren.
1: Oh, oké, is dat het?
0: Omdat je zo met je hand moet gaan, toch? Had wat je hier alsof toe schroefkeren, toch? Goed.
1: Kan je toch naar de kleren zijn naadjes, hè? Bij Tjagana.
0: Ik kan niet dansen.
1: Ik heb er nooit zien dansen, echt, op bij Tjagana of zo.
0: Ik kan niet dansen, Lloyd. Dus Janne, hem toch afwijken wat is.
1: Ja, maar toch doe ze iets zo goed, hè? Maar naast je zo goed na je.
0: Ik ben echt afwijkend in die dingen, joh. Het gaat niet om mij. Het gaat om het publiek daar. Dus onze Nachania bijvoorbeeld, die gaat onstage dansen.
1: Ja.
0: Maar die danst tussen het publiek door.
1: Oh op. Ja.
0: Saluan
1: Varun. Varun Kajol heet die Nachania's.
0: Udhar Ujaiga, Lloyd.
1: Ik had een gauw Nachania. We hebben heel Nachania's daar op die dag, ja.
0: Maar ze gaan dus door die hal heen.
1: Oké, dus dan zullen ze ook die mensen ook bewegen om mee te dansen met de Nachania.
0: Je kunt plotseling geconfronteerd worden met je Nachania.
1: Oh ja,
0: die jou uitdacht en zegt van kom, Laudekija.
1: Gezellig.
0: Dat toch, hoe draai je?
1: Ja.
0: Kun je het voorstellen hoe leuk dat gaat zijn?
1: Ja, natuurlijk gaat het leuk zijn.
0: Het wordt één familie, één grote familie happening, Lloyd. Brasa fest. Je zult je toch kontje over wat jij gaat. Brasa fest over hem, wat jij laat.
1: Ja, Brasa
0: fest. Op die weekend.
1: Op die weekend, Higa. Dus dat is zaterdag 29 en zondag 30 augustus. En alle informatie vind je op brasafest.nl. Oh ja, kartoa kinsen kan online. En daar ben je goedkoper uit. Hem kent naar Dijn Boljuk liggen. Hem dien bhartot je laat je zorg bij hem.
0: Karta, sunne walo. Kahun na je je idhar udhar kine. Want kai ni ke konchi bed deit oke. Ga naar brasafest.nl online. Website brasafest.nl. Wat toen waan pe kartoa kinje. En precies deze Lloyd samjhavega. Roj, parti din Lloyd.
1: Ja. हर एक घंटा
0: में तू समझावेगा मैं कोई ना मांगे सुने तो हम लोग क्या करी सुने बोलो अच्छा कॉफी और चाय में सुन ले हम लोग के बतिया
1: कॉफी और चाय में
0: दोस तू सस्ता में किन सके कार्ता अब्बे ऑन दैट ऑन द पोर्ट और मांगा रहेगा
1: या
0: दोस aan de poort to bikinse kega, is altijd goed. Maar anger tu mange sasta me kine isa, dat tu sasta me kinle online.
1: Ja.
0: Want poort me 5 euro or tu bharie. Dus liever abhanye apan tu slag maal leto online.
1: Ah, zeker.
0: Aur jor tor se sunne walo ki neega, jor tor se hum log ke fans ki neega. Dus aise na hai ki halwa bhar jayega dat je nie meer binnen kunt komen na. Ithoro het theater trouwens over hal gesproken, ah. Lloyd, wat vol raakt. Hum log ke jo evenement hai ga 19 september ke.
1: Ja.
0: Meervaart theater mee.
1: Ja.
0: Laatste kaarten zijn nu in de verkoop. Hè?
1: The Zo Greatest Voices of Bollywood.
0: Ha, de Uego Theater, ba, om een je kaart te biggen, kursie, dat toen na kind ze kijken. Dat
1: don, don is don, op is op.
0: Juist. Dus die probleem was na je eenmaal natuurlijk. Maar toen aangezet ze die kalle, want dan ben je geen dief van je eigen portemonnee.
1: Nou.
0: Toen appen paisa bhikjalker, jatan serak, mooi serak. En als je niet hoeft uit te geven, dan waarom zou je meer uitgeven?
1: Oh,
0: dus toras chalanki zeker, chijwa. Advies deila, cha tip deila, chaloi.
1: Hamlok sunila, kind advies deila.
0: Hamlok gaat beter, ba.
1: Tuurlijk.
0: Tu karta kinie wa aan de poort. Is beter voor ons.
1: Ja.
0: Want dat tu oru bari je 5 euro.
1: Ja.
0: Bagi aage se tu kinle, ham toke tip deila sunne walo.
1: Ja.
0: Maar toen hamar tepua lele ter harte.
1: Ja, toch.
0: Dus dan hebben we koffie en chai met rommel, wat nam boli.
1: Nee, nee, nee. Zeker na. Zeker na.
0: Trouwens, parkeren, Lloyd. Makkelijk, hè, jongen.
1: Makkelijk. Genoeg parkeerplaatsen daar.
0: Dus, hoe kom je parkeerplek naar Hega, Njape, volop?
1: Ja.
0: Or, ego mooitje, Hega. Hamloke organisatie, John Hega. Die leggie organisatie naar Lloyd.
1: Nou, natuurlijk niet. We hebben zoveel ervaring, zoveel jaren ervaring.
0: Precies. Dus een toporganisatie. Hindustani met je toporganisatie. Kebare me baat kerje. Deer jane bhi bolega. Ke toelon ke chich me hem aila bhaiya. Etna mooi georganiseerd. Etna sab kuch hai. Of het nou artiesten zijn. Of deelnemers. Of whoever. Iedereen vol lof altijd. Behalve een paar asijn pissers.
1: Ja.
0: Maar die hou je altijd. Maar normaal. Iedereen vol lof. Dus ik heb toporganisatie de hier maar pe. John toilet je rohiga zo zo mee de hier.
1: Gratis toilet.
0: Ook nog hoeft bereken extra. Tu zo zo mee je toilet. Chai ek dai chai das dai.
1: Sun le to sun valo. Dus gratis toilet tu jij zeker.
0: Want er zijn
1: veel ja, het heerfestival hè, ham jaila en dan moet je betalen daarvoor of het is erg. Het is, ik vind het heel erg dat je dus niet gratis naar het toilet kunt gaan. Maar dan moet je ook nog een euro betalen of wat dan ook om naar het toilet te gaan.
0: Het is hun systeem, het zal wel Lloyd, om wat voor reden dan ook. Het is goed. Wij vinden dat service.
1: Ja.
0: Wij vinden dat we dat dat wij die service wel moeten geven, gewoon als organisatie. Dus toe, dan let je pandai toilet geile, dan ben je misschien al 5 euro kwijt ergens.
1: Ja.
0: Onnodig. Wij vinden dat niet nodig. Wij dekken die kosten wel van personeel en van toilet en spullen. En zo hoog zijn die kosten ook weer niet, hoor.
1: Nee.
0: Dus wij dekken dat wel. Wij hoeven daar geen geld op te verdienen, zo nevalo. Hamlok Karila is op chich, omdat wij van onze cultuur houden. Dit doen wij niet, omdat koi en mibole van... Ha, is op Adamien Karega, Kalipaisaka, mai mange iu. Maar ja, hou je mond dicht. Je weet niet hoe de vork in de steel zit. Toen zomaar zij kan ze chillahiga rommel rommel bad leken. Doe dat niet. Want toe apnin dong bad, je bent dom. Als je dat soort dingen roept. Jij maakt heel veel kosten als organisatie, Lloyd. Dus je moet ergens wel een beetje geld vragen. Maar je hoeft niet door te schieten.
1: Nou.
0: Je hoeft niet voor alles geld te vragen. Dat hoeft ook niet. Klein stukje kun je ook service geven. Ja. Zo simpel is het toch?
1: Hoor je toch?
0: Dus toilet, zo mee. Wethouders longen eigen trouwens bij zaterdag. Kijk hoe wethouder eigen. Of zondag kijk hoe wethouder eigen. Zeman wat chaliga. Zeman kaipi. Hem lukken zingen. Naatje. Hem uitdagen liet zeman kebi. Naatje gaat hij. Organa gawe gaat hij. Dus we gaan zien wat gebeurt. Luid. Dus dat is ook heel erg leuk. En weet je wat het leukste is?
1: Vertel.
0: Koffie en chai. Ujala Radio live.
1: Ja, wij zijn ook live.
0: Helemaal live.
1: Zeker. We hebben een aparte area hebben voor de radio. Voor de mensen die dan ons willen zien, ons willen ontmoeten, kunnen daar ook komen. En natuurlijk kun je wat op de radio ook zeggen natuurlijk daar. Hè?
0: Zo leuk. Ham na agor sekila. Wij zijn er klaar voor. Ham na agor paila isai.
1: Ja. Ik denk dat heel veel mensen...
0: Direct bianet sa. Maar we moeten nog een paar nachtjes slapen. Wij zijn er klaar voor. Wij zijn ready.
1: Ja.
0: Onze stage wordt gebouwd. Onze lichten worden ingehangen. Onze verlichting. Onze vuurwerkshow wordt geregeld. Onze rookshow. Ham na in die kon chit, Lloyd. Zoveel dingen. Toch? bar,
1: maar ja, er is nog veel te doen, zover ik het kan beoordelen. Dus is er niet Turkije, voor die tijd moet al die dingen wel geregeld zijn. Dus ja, er is veel werk te doen, maar we zijn er wel klaar voor.
0: We zijn volop bezig, Lloyd, om er echt een spektakel van te maken. Je laatste evenement, Rahiga Isalke, natuurlijk, zomerke, Lloyd. Dus hierna, dan is de zomer voorbij, ja?
1: Ha, toch? Don?
0: Tanda absurdo, ja, direct.
1: Direct.
0: Dus ja. Laten we het mooi afsluiten.
1: Mooie afsluiting van de maand augustus. Laatste weekend. Ik op Berka Festival. Arub Hikabele, Den Haag, zeg maar, GIA Event Center. Brasa Fest. Noteer het in je agenda. I weekend ook een Jijk Hega Brasa Fest. En kom met je gezin. Pariwaar doorstukken staat. Maak er een groep van. Want het heerde je een helemaal groepje staat uit, Julianne.
0: Ja, natuurlijk, ja. Ik heb het in het weekend gemerkt.
1: Ja.
0: Mensen komen niet alleen. Mensen komen echt met groepjes. Minimaal met een paar vrienden en vriendinnen.
1: Ja.
0: Dus dat is leuk. Trouwens, dit moest ik doorgeven, Lloyd.
1: Ha.
0: Van mensen. John Den Haag kijken. Hoe bol de najaar ki saal John Haiga kon zichten burg salba. Den Haag met John Heer Hindustani Janega.
1: Ja.
0: Ook er aanspaas met Haiga.
1: Oh, het is in de buurt van de zaal Zichtenburg. Oké. Okay.
0: Vlakbij ligt Zichtenburg. Dus hoe gebied waar met Haiga?
1: Maar dan, iedereen weet dat dan. Hè?
0: Uithof, Jan Haiga, Zichtenburg, Jan Haiga. Hoe gebied waar met Haiga?
1: Ja.
0: Dus dat is super makkelijk. GIA Event Center.
1: GIA Event Center.
0: De Werf 11 Den Haag, Scheher mee. Lloyd.
1: Ja.
0: Thora, ik ga naar tot 30 seconden, dan gaan we overstappen toch? Op kopie en chai.
1: Ja. We gaan even naar Moekasting luisteren. En af en toe een stukje muziek in koffie chai. Altijd goed. Want dan hebben we meer energie voor jullie. Moekasing met Express, ook aanwezig op Brasa Fest.

0: Ja, ik heb er nu al zin in, hoor. Je moet je wel maar starten, ja. Je moet je wel gaan starten, hoor. Dan gaan we naar het gaan, hoor. Dan begint hij al te bewegen.
1: Dan ga ik gewoon naar mijn hand, ik heb het. Wat moet je, Dus deze mannen, hè, deze mannen van Express trouwens.
0: Ja, ja, ja.
1: Mukesh en Mr. Black.
0: Mr. Black.
1: Wat een... Dit zijn geweldige artiesten.
0: Tuurlijk.
1: Geen enkele R. Ha. Nul.
0: Nou.
1: Gewoon met beide voeten op de grond.
0: Ja.
1: Heel, maar gewoon lieve mannen ook.
0: Ha, toch? Hij is net je hingabi.
1: Gewoon lief. Gewoon lieve mannen. Echt waar. Geweldige artiesten. Nul R. En gisteravond kwamen ze naar me toe. Althans, eergisteravond. Sorry.
0: Eergisteravond,
1: zondagavond. Zondagavond.
0: Ha.
1: Weet je, zo lief, zo vrolijk, zo leuk. Check het zometeen op onze social media.
0: Te kabole aan tussen van Anand Hamsunila Hamar Ganat heel draag.
1: Nee, niet eens. Kijk, wij kennen elkaar al 100 jaar natuurlijk.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Maar gewoon hele lieve mensen. Dat vind ik leuk.
0: Ja.
1: De koi artiest hega. John Utraija hega. John Ure lage hega.
0: Gamant.
1: John Soche ook een like koi na hega.
0: Acha.
1: En hoogmoed komt ten val.
0: Ai, altijd. Altijd.
1: Dus mijn tip aan artiesten ook is, jongens, kom op.
0: Blijf jezelf,
1: wees normaal. Heb respect voor iedereen. Of het nou een geluidsman is, of het een cameraman is, of het een wie dan ook is. Ga netjes om met iedereen. Ga niet alleen netjes om met mij, omdat ik toevallig aan het ben, of met Lloyd. Ga normaal om met iedereen.
0: Met iedereen.
1: Dat is echt mijn tip. Tip voor alles en iedereen, Lloyd. Want wees normaal. Doe normaal, joh.
0: Ha.
1: Dat je een artiest bent of iets anders... wil toch niet zeggen dat jij bizaal bent of beter bent?
0: Man. He?
1: Hou op met die onzin.
0: Ja.
1: He?
0: He?
1: Dus
0: doe normaal.
1: Gedraag je. Doe normaal. Kom op. Net ook kaip herkep aan je koffie en chai.
0: Ja, koffie, chai en kaip herkep aan je. Maar hoe heet het aan het om... we hebben een stukje van een Brazzavers afgesloten. Want ik moet je toe bij nabetelen. Maar ik heb toch een spannende doost mee liggen.
1: Ja, dat verhaal
0: moet je wel goed vertellen, toch? Want
1: je hebt een Tori.
0: Maar door Tori...
1: Hoeveel tijd heb je?
0: Door Tori Cabina. Als ik bij jou zit, dan kun jij de hele nacht doorpraten, jij.
1: Ha. Niet één nacht.
0: Ja, we hebben tijd zat. Dus we gaan even zometeen het nieuws doornemen. En natuurlijk, ik kan niet betalen. Dan
1: gaan we 7, 8 onderwerpen wat jij ik
0: baas. Dus
1: luisteraars van koffie en chai.
0: Ja.
1: Hamme staat aan het onderwerp, maar Lloyd gaat dat niet aankunnen.
0: Ha.
1: Want zoveel tijd heeft hij niet. Dus we gaan zien hoe ver we komen.
0: Ja.
1: Maar even deze tori.
0: Ha.
1: Dus wij komen onze collega's van Amor FM tegen.
0: Ja.
1: Afgelopen weekend. Heel leuk.
0: Ha.
1: Heel gezellig.
0: Ja.
1: We kunnen het goed vinden met elkaar. Dus buitenstaanders soms zo tegen. Van dit zijn concurrenten.
0: Ja.
1: En deze mensen gunnen elkaar het licht niet in de ogen. Maar zo moet je niet denken. Zo denken wij in elk geval niet. En zo zou je als mens niet moeten denken.
0: Ha.
1: En zeker in Hindustan hoort niet zo te denken. En ik ga ook vertellen waarom, bhaiya. Kijk, hum log sab koi janta ke seva karila, samaj ke seva. Diezelfde gemeenschap dienen we.
0: Ja.
1: Iedereen op zijn of haar eigen manier. Sab koi ke eigen tarika hega om dat te doen.
0: Hmm.
1: En dat wil niet zeggen dat je daardoor elkaar een kopje kleiner moet gaan maken.
0: Nee.
1: Je moet dat samen doen. Je moet dingen samen ondernemen, samen dingen doen. Dan kom je een stapje verder. Hum log apne ke niche hi chabe, ta hum log kabhi na upar jai paabe. Dat noemen wij de zogenaamde krabu-mentaliteit. Ik ook krabu, ik wou krabu ake hitje ga nietje in die ton, in die krabu-ton. En dan kan die ene krabu ook niet naar boven gaan. Dat noemen wij die krabu-mentaliteit, toch, Lloyd? Die ego je chagre mange uparte, ik wou hitje ga oké, gorwa me. Dat is precies de verkeerde methode.
0: Ja.
1: Dus laten wij het goede voorbeeld geven. Dus Amor, Subhas en ik hebben daar gezamenlijk ook radio zitten maken een paar keer.
0: Yeah.
1: Gezamenlijk ook op social media. Ze zullen er ook allemaal bij zijn zometeen op Brazzafest. Het wordt één grote happening.
0: Yeah.
1: Dus dat is al mooi. Maar wat blijkt dus, Lloyd, los van mijn band met Subhas altijd...
0: Ha.
1: Dat ik ook een band heb met zijn echtgenote.
0: Kun je zijn band hegen? Nou, we zijn wel
1: nieuwsgierig. En dat wist ik zelf niet. Dus als je komt naar me toe, als je zegt, Soen, Anand, Wij komen van dezelfde school. Nou, hoor je zeggen, nou klopt, hoor ik goed.
0: Ja, yeah.
1: Dus zij zegt, nee, we hebben op dezelfde school gezeten in Suriname. Dus al pratende kom je erachter dat het wel zo is.
0: Wel zo is, ja.
1: En dus dat is echt leuk om weer te zien. Dus dit soort dingen ontstaan op dit soort festivals. Waar je elkaar ontmoet, wat je tot... Waarbij je elkaar even kunt spreken.
0: Ja, ik zag het allemaal. Ik zag het ook allemaal aan het op Facebook. Je hebt alvast een voorsprong genomen om die brassen alvast te geven daar waar je was. In plaats van komende weekend. Hè?
1: Je moet elk moment gebruiken voordat het te laat is bij je. Ja. Als je van iemand. Nee, maar ook in de liefde, hè, Lloyd.
0: Ja.
1: Als je van iemand houdt, torbaaihe, torbaaphe, toke tjahega. Na agor, totdat dat het niet meer gaat.
0: Ja.
1: Oké, roos toe betaal hoeveel je van ze houdt. Roos ook betaal. Toke larken, maar vertel het ze elke dag. Hoeveel je van ze houdt.
0: Ja,
1: laat
0: altijd.
1: Geen moment voorbij gaan.
0: Zeker.
1: O, nasar me je bol leke van ik hou van je.
0: Boy.
1: Kaske bol, roos bol. Huh? Ke tor bina ham jina pabe.
0: Ja.
1: Tor apen partner ke aise bolal kariye loit.
0: Ma roj thora bolagi aise chiz va. Roj dusra rakam se boliye to.
1: Roj sunna the bewording of the kishe self.
0: Ya.
1: Ham bolila phool oke na de. Kado oke na de. Dat is ni nodig.
0: Na. Ta konchi
1: je moet alleen maar liefde geven.
0: Liefde geven.
1: Ja.
0: Oh ja, nou ja, goed, oké. Dat klopt toch? We kunnen het van jou.
1: Het is dat het bijna devotie wordt.
0: Het is een apjaarde.
1: Lloyd.
0: Zoon,
1: kan dat we... Sing Sanjay zo'n nummer, toch? Hoe gaat dat nummer ook? Rahuna Rahim. Rahuna Rahim.
0: En hij is er ook, hè? Sanjay is er ook natuurlijk.
1: Sanjay, ga ik dit nummer laten zingen.
0: Oké, Jabarjasti, ga je Udinka?
1: Jabarjasti. Una janega, maar hem ook Jabarjasti.
0: Hoe sunega?
1: Natuurlijk, ja.
0: Sun, kabele.
1: Dus ook hem Jabarjasti, ga je kati?
0: Aha.
1: Apen kati.
0: Oh, omdat ik ga naar Torbiape Garega.
1: Nah, jane kai khati. Omdat ham nache mangil u ganwa pe wel.
0: Wel. Oh, oké. U ganwa pe wel mangi tu nache.
1: Ta ham kabhi jana raha be.
0: Ha.
1: Ta hamar dhanampatni sochi ga. Ha, suna de.
0: Ha.
2: Jab hamari khak pe tum rukoge.
0: Bahut gehra betekenis hai ga.
2: Chal

0: Ja, Ganoa, en dan deal chulen we toch, ja? Echt serieus, hè?
1: Beautiful, beautiful.
0: Ja, je werd er helemaal stil van.
1: Hem doop gelie die, doop gelie die. Piaar, piaar met doop jij chahiga loit. Piaar na chahi oppervlakkig kareke. Piaar chahiga ekdam diepte me kareke.
0: Diepte me.
1: Ekdam doop jij chahiga.
0: Doop jij ke na.
1: Oppervlakkig piaar jo naiga piaar na haiga. Udusa chich hai kuch. Dat is misschien, ja, dat is misschien.
0: Is vluchtig.
1: Verlangen, dat is misschien, hè, iets anders.
0: Verlangen, lust, wagera, wagera.
1: Ah, lust. Udusa chich haiga.
0: Ja, ja.
1: Maar प्यार में डूब जाए चाहिएगा ये मुझे हेल माल हाँ ऐसे चाहिए रहेगा दोस्त ये गनवा हम गवाबे लोयत
0: कितना बिसा
1: तू खवार्श खुद बात है तू खवार्श खुद बात है जोने जोने हमार धर्म पत्नी हमार संगे जन नाचीगा वहाँ पे ये गनवा वेल तो कभी जब ना रहा तो सोचिएगा
0: आई
1: दार खाद तो हम दार खाद दित नंबर ओवर
0: Ja, ja, ja.
1: Ha, prachtig toch, Lloyd?
0: Heel mooi, heel mooi. Heel
1: ik ben emotioneel toch, Igal.
0: Ja, een molito. Ik kon een
1: Wim en Jan moet je er buiten laten.
0: We gaan even naar het nieuws van dit moment. Of de komende dagen. Glazen ballon, maar niet toen het eigen kin eigen. De regering, Hamelijke stem, krijgt per jaar oktober waarschijnlijk. Want de begroting komt niet in orde voor Prinsjesdag.
1: Zo, nou, glazen ballon, wat een voorspelling. Nee, niet glazen ballon, wat een
0: voorspelling.
1: Nu hebben we Russische besteld. Maar die Chinua glazen bol zei. Die de regering in oktober telk toe gaat.
0: Ja, ha, doen. Dus
1: want ze krijgen die begroting niet voor elkaar. Wat gebeurt er, Lloyd, eigenlijk? Ik wil nutshell. Ik wil chota mee gaan betalen. Wat er gebeurt. Dus de regering, John Haiga is uit Rob Jetewali. Die wil geen kleur bekennen. Die wil geen partij kiezen. Die wil met iedereen samenwerken. Maar wat krijg je dan? Nog vlees, nog vis. Je bent nog links, je bent nog rechts. Je wil alleen maar recht vooruit. Maar soms kun je leven niet recht vooruit gaan.
0: Nee.
1: Zeker in de politiek niet. In de politiek moet je keuzes maken. Je moet niet bang zijn om keuzes te maken. Wat de consequenties ook mogen zijn voor jezelf. Je moet keuzes maken in het belang van het land.
0: Ja.
1: In het belang van de mensen die in dit land wonen, van de inwoners. Dus je moet niet bang zijn. Kiham je hardjab bij die maatregel wat je invoert hebben. De volgende verkiezing leg je hem hardjab. Dan ga ik stemmen verliezen. Dat is heel slecht als je op basis daarvan wil gaan regeren.
0: Ja.
1: Als je regeert, moet je keuzes maken. Wat doet deze regering?
0: Is een keuze naar
1: ze maken geen keuzes. Ja. Ze maken geen keuzes.
0: Ja, maar ze proberen te balanceren, een beetje laveren. Hè? Van links, rechts, precies. Links, rechts. Maar besluiten komen er niet. Dus ja, het wordt
1: Ze willen dan met pro werken. Pro, bij de GroenLinks PvdA. Dus daarmee willen ze werken.
0: Ja.
1: Maar dan zul je toch een beetje linkse beslissingen moeten nemen. Een beetje sociale beslissingen moeten nemen. Ja. En maar ze willen tegelijkertijd met Ja 21 en met een weet niet allemaal aan de rechterflank en met de BBB. En dan willen ze ook met de ChristenUnie en dan willen ze met die en dat. Dat gaat niet.
0: Het wordt niks. Het wordt niks.
1: Het wordt helemaal niks.
0: Ja, ze proberen zigzagen tegen de wind in te zeilen, maar dat gaat echt niet. Dat gaat het echt niet worden. Dus ja, Hamelijke stemkerkering. Hamelijke stemkerkering.
1: En wat ze ook gaan beslissen, het is geen goede beslissing. Het is ongefundeerd. Het is alleen maar gebaseerd op angst. Angst om de rekening te krijgen.
0: Ja, goed.
1: Bij de volgende verkiezingen.
0: We gaan het zien. Dus ja, dat is even in het kort over de begroting. Prinsjesdag is in september, 21 september. Als ik me derde dinsdag van september. Ga aan de.
1: Zeker.
0: Maar
1: mooi. Sugar.
0: Kijk, ze doen jas ik koe. Andwa sugar ik in haar.
1: Andwa jam kinila.
0: Tertutoe ik haar.
1: Nee, dat moet er mooi uitzien. Ja, anda nam mooi de kaiga.
0: Maar hoe weet je hoe het anda goed eruit ziet?
1: Ja, je kunt het toch zien. De buitenkant kun je toch zien, bij ja.
0: De sugar wala riga.
1: Flakka.
0: Ruim 300 Belgen zijn ziek geworden door salmonella. Ook in Nederland eieren teruggeroepen. Dus.
1: Met eieren moet je sowieso voorzichtig zijn. Denk dat niet eieren rak de wega gewoon in een kast.
0: Ja.
1: Moet je niet doen. Eieren moet je koel bewaren.
0: Moet je koel bewaren.
1: En eigenlijk, volgens mij, moet je het maar een weekje bewaren.
0: En niet te lang. En niet te lang, inderdaad.
1: Eén weekje. Het herinnert me. Eieren soms, ik mag naar een geleden koelkast mee.
0: Maar dat,
1: koelkast mee heen.
0: Dat vraagt een probleem. Nee, eieren ja, keer
1: bio. Dan zeggen ze koelkast mee heen. Okay. Nee, zo is werken.
0: Nee, nee. Ook even een houdbaarheidsdatum heen gaat aan de wakker.
1: Dus toch als je voorzichtig reed. En daarmee zit nou salmonella, hoja, ik ga er dus dat iets. Hamrijan doet dat iets met nou weer snel. Dus je moet echt extra voorzichtig zijn met
0: andere
1: zuivelproducten.
0: Andere wat je heen gaat mooiste uitkoken krijgen of goed bakken, dan de bacteriën maar je kina.
1: Nee. Zo'n purana anda, toen kan je ze redden. En als die anda ook nog eens buiten heeft gestaan, Lloyd. Ja. De anda ke panda ho jayega. Dus je moet een beetje
0: purana anda, nava anda, sugar anda. Sugar anda had ik nog nooit gehoord. Sugar anda, hè?
1: Ja, natuurlijk. Natuurlijk, zal ze wat kijken.
0: Ach, jongen.
1: Wat Jan, hamme bara baat is, Shalom.
0: Laten we beginnen vandaag met één onderwerp of twee onderwerpen die we dan vandaag kunnen behandelen. Tot half twee, denk ik. Dan is het mooi geweest,
1: heel
0: toch?
1: Heel snel. Diamanten, toch? Diamanten zijn voor altijd? Nee, helemaal niet. Jongeren hebben andere prioriteiten, Lloyd. Is hij diamant John Banega of Banega synthetisch?
0: Ja.
1: Dus gewoon fabriek met Banega. En hele diamant ke prijs John Banega. Dus nu wel, wat jij hier naar je diamant kiest, zomaar.
0: Yeah.
1: Of John Generatie Set, hij gaat toch? Jensi.
0: Jensi,
1: dan moet ik
0: dat zo meteen Jensi, ja.
1: En millennials. Die hebben andere prioriteiten. Oesapke bestedingspatroon, zo hij is ook anders dan bij ouderen.
0: Acha?
1: Want ze besteden hun geld liever, Lloyd, aan kleurstenen.
0: Kleurstenen.
1: Aan zilver, aan dat soort dingen.
0: Hey?
1: Maar niet aan diamanten.
0: Niet aan dus diamanten en goud.
1: Steen, nee, aan goedkopere dingen, joh.
0: Ah.
1: Besteden ze liever dat. Dus dat is wat zij doen.
0: Ja.
1: En Auro Likhalbab richt wat mee.
0: Ha.
1: Ze besteden hun geld liever aan ervaringen. Denk je dat ook? John Overhamluk wat jij net. Ze gaan liever naar festivals. Ze gaan maken liever een lange reis.
0: Ze maken herinneringen.
1: In plaats van diamant, kinderen, kluis mee.
0: Ja. Dus ze maken herinneringen.
1: Ergens hebben die kinderen gelijk.
0: Ja, natuurlijk. Je moet elk moment van je leven moet je genieten. En ervaringen of herinneringen maken die je kunt maken. Nou, hoor ik het nooit mooi, toch? En vooral het liefst met je
1: gezin.
0: Het liefst met je gezin, toch?
1: Laten we dat een beetje leren van de Gen Z generatie.
0: Ja, Oira
1: onderwerp wel lamba hega, barka hega, maar om het neppe chord deila. Duitse economie John hega, Lloyd. U hega Europa ke motor. Duitse economie John hega. Eigenlijk kan ook jij mooi se volg kereke, ki Duitsland me ka hovega.
0: En Nederland volgt Duitsland ook, hè?
1: Wij volgen dat niet goed, hè?
0: Ja.
1: Ham ook takil Amerika me ka hovega. Of Suriname met Kahowega, ook interessant.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk zou je in Nederland goed moeten opletten wat gebeurt er met Duitsland.
0: Ja, maar
1: met name op economisch vlak, maar ook politiek hoor.
0: Ja.
1: Maar economisch, financieel heel erg belangrijk. Omdat Duitsland, als het niet goed gaat met Duitsland, is dat een voorbode dat het in Nederland ook niet goed gaat gaan.
0: Dus oké, Duitsland, mooi jaagje, na mooi jaagje.
1: Na mooi jaagje, maar slecht jaagje.
0: Oh, oké.
1: Duitsland is de motor. Van de Europese economie. Voor Nederland is het de belangrijkste handelspartner. Ook met de subsidiada handel John Hovega Nederland mee. Hoe hij gaat met Duitsland.
0: Ja.
1: Maar de economische groei, maar goed slecht hij gaat. Maar probleem waar hij gaat. Duitsland heeft te lang weggekeken van innovatie.
0: Ja.
1: Duitsland is bijvoorbeeld auto takija, Duitsland.
0: Ja.
1: Bouwde hele goede auto's, bouwt nog steeds hele goede auto's. BMW, Mercedes, Audi. Barka, mooi merken. Betrouwbaar, maar ze vragen de hoofdprijs ervoor.
0: Ja.
1: Maar wat ze niet hebben gedaan bijvoorbeeld, is heel snel innoveren.
0: Ja.
1: Met elektrische auto's.
0: Maar hoe lang gaat het duren voordat zij die achterstand hebben ingehaald?
1: Nou, de Chinezen hebben nu zo'n voorsprong genomen. Als Europa nu Duitsland niet beschermt, met allerlei importmaatregelen.
0: Ja.
1: Toch? Want China is een hele grote concurrent. Dus je moet importmaatregelen hebben. Dus je moet die producten van China heel duur maken in Europa. Maar hoe lang ga je dat doen? Dat is toch slecht?
0: Dat is zeker
1: dan
0: slecht.
1: Hou je kunstmatig de Duitse industrie in leven.
0: Ja.
1: En alles wat je kunstmatig in leven houdt, Lloyd, is niet goed.
0: Nou, behoudelijk naar
1: zeggen. Je moet liever die industrie kapot laten gaan en zelf laten innoveren. In plaats van te veel te beschermen. Want dan ontbreekt de prikkel om dingen snel door te vuren. Duitsland bijvoorbeeld doet heel weinig met AI nog steeds.
0: Maar hoe kan dat nou? Zo'n groot land, in Bangladesh.
1: Het is onvoorstelbaar.
0: Heeft het te maken met dat ze kortzichtig zijn?
1: Nee, dit is wat Engeland vroeger heeft meegemaakt.
0: Ja.
1: De achterstand van de vooruitgang.
0: De achterstand, maar dan moet je me uitbelen.
1: De achterstand van de vooruitgang.
0: Dus de achterstand Engeland, van de vooruitgang,
1: Engeland
0: ja.
1: heeft dit vroeger ook al meegemaakt.
0: Ja.
1: Engeland was ook een economisch grootmacht.
0: Ja.
1: Innoveerde niet meer, dacht van, hé, jij zet challenge.
0: Niemand kan ons, hè? Ja.
1: We gaan vooral geen dingen veranderen, want ons systeem werkt fantastisch.
0: Ja. Ja.
1: Maar zodra je die houding hebt, word je lui, word je arrogant en dan word je links en rechts ingehaald. En Duitsland moet nu heel snel gaan innoveren, krachten bundelen, nadenken over de toekomst. Want abitelijk John Cash Koura, ook al matlaba, ki paisajo de wat oké? Dat heel ding gaat weg.
0: Ja.
1: Dus dit is wel zorgelijk, hoor, ja?
0: Toen naar welke risico, bondspresident, toen naar welke risico van Duitsland?
1: Maar ik ben Duitsland, sorry.
0: Maar toen naar welke risico van aan het EG, maar advies, want door advies is een paar bizar hangen.
1: Namelijk gratis advies, dit voor je naar Soen is.
0: Namelijk heb ik zo bijna de koffie, chai en cash.
1: Ik verhuis naar Singapore binnenkort, Lloyd.
0: Oh ja,
1: nee, jij moet verhuizen naar Singapore.
0: Ik moet verhuizen naar Singapore om 50.000.
1: Dat kan hoor je, hè?
0: Om 50.000 te krijgen, hè? Bij elke geboorte van een kind.
1: Stel je voor dat jij die kinderen in Singapore had gekregen, Lloyd.
0: Mooi. Hè?
1: De 50.000 per kind keer 8. 4 ton toch een miljard.
0: Elk jaar. Serieus. Maar een paar miljard meer, hè?
1: Dus in Singapore worden te weinig kinderen geboren. In Nederland trouwens ook.
0: Overal eigenlijk.
1: 0,87. Dus dat is te weinig, hè?
0: Is te weinig. Hamelijk je pensioen ook in herringen.
1: Dus je hebt een man en een vrouw. Dat zijn er twee samen. Even uitleggen, simpel ze. En die twee samen krijgen 0,87 kinderen. Dus niet eens een kind.
0: Ja.
1: Dus dat is een soort kitna snel wapen vergrijzing.
0: Ja.
1: Om het gezond te houden, moet je geboortecijfer in elk geval boven die twee zijn. Toch?
0: Boven die twee zijn.
1: Want man, vrouw is 2. Dus 2,1 zou wel goed zijn.
0: Ja.
1: 2,1 zou wel goed zijn.
0: Ja.
1: Maar je kunt niet 0,87 kind krijgen. Dat
0: is een probleem.
1: Dat gaat niet.
0: Is een probleem voor de toekomst.
1: Ik leg het even cijfermatig uit. Ja. Natuurlijk kun je niet 0,87 kind krijgen. Maar luisteraars snappen wel wat ik bedoel. Dus baby cijfer, geboorte van baby's trouwens, daalde vorig jaar 11%. Ten opzichte van een jaar eerder. Dus dat ding gaat bergafwaarts. Dus Singapore regering Bolisun, Tulun Larkale, Orham toch 50.000 euro debe.
0: Ja. Ja, want
1: mooi deze jaar.
0: Ja, ik heb bizar deze jaar. Maar hoe zou ik zeggen van Suna, als we niet gaan ingrijpen, dan hebben we in de toekomst wel problemen. Want dan heb je heel veel ouderen. Die ouderen hebben zorg nodig. En pensioen ook voor die ouderen. Dus allerlei problemen die gaan opeenstapelen. Je kan niet alles met robot natuurlijk vervangen. Hè?
1: Nee, zonder aanwas geen groei van de economie. Maar jammer voor jou, Lloyd. Jammer. Mou deri ben, Chinjwail. Ab tu baap op na mange bade. Ab, awes, abes. Nu pas komen ze met dat ding.
0: Nu pas komen ze ermee. Maar goed, in Nederland hebben we datzelfde probleem ook. Dus er moet wat gebeuren vanuit de regering.
1: In Nederland heb je nog immigratie, die dat enigszins natuurlijk dempt, dat effect.
0: Ja.
1: Het is geen Hosanna nog.
0: Nou.
1: Dus ja.
0: Iets wat je heen gaat, maar wat liedje heen luik, hè? Dus ja,
1: je moet... Iets wat je op persoonlijk zijn oplossen, ik Lloyd. Lloyd gaat dit probleem persoonlijk oplossen. Komt goed, zo neem volgende ding wat ik even snel wil behandelen,
0: ja,
1: Lloyd.
0: Ja.
1: Krimflatie,
0: Krimflatie, haha.
1: Ook een matlab dat die Sauda Pani toen je je kine, John Pahile Raha bijvoorbeeld 1 kilo verpakking voor 5 euro. Op kilo verpakking was een kamtiker deze bij 0,75 kilo, ook voor 5 euro. Dus je betaalt dezelfde prijs, maar je krijgt minder.
0: Dus pakket schotakker bij, maar ohi prijs dat u bereikt.
1: Ohi prijs, wat? Dus oké, bole krimflatie ze
0: bereikt. Ai, miga, dus verschillen ook alles weer nog wat, hè?
1: Ha, ook okay, zoals je toen krimflatie. Dus hier krimflatie 500 gram. Kijk, John, toen Bharat er is, 400 gram per je. Maar je let niet op.
0: Maar iets is wel een chori, hè? Hè? Vind je
1: ik
0: niet?
1: Ik heb het jobber, belaster gereden, ja. Dat ja, toch? Ja, natuurlijk.
0: Ik maar dus had in plaats van... Dat je geen goed zei, doe ik aan met je eigen bolletje.
1: Anti-kremflatiepartij. De AK-partij, AKP-partij. Anti-kremflatiepartij.
0: Ja, maar dus,
1: je kunt er niks aan doen, jammer genoeg. Want die verpakkingen worden steeds kleiner. En consumenten hebben dat soms niet eens door. Want
0: natuurlijk hebben ze dat niet door.
1: Je denkt, botro, is botro klaar, is goed.
0: Ja.
1: Toen merk wat ik klaar uit het rodje je taak in pijlera 800 gram. Op hoog je was 600 gram.
0: Ja.
1: Je verwacht dat helemaal. Maar zo nee, wel dus. Ietsje wat hoe wij gaan Nederland met horasse, batje daarna.
0: Ja. Nou ja, nou, je hebt iets bekijken aan hem. Dus ja, we hebben vandaag heel lang gesproken met elkaar. Eigenlijk een beetje ten kort hier. Nou ja, we kunnen nog uren doorgaan. Maar ja, gaan we even kamer, toch? Kamer, kiet elkaar eens kamer naar.
1: Ik kan dan daarna. Ik heb een mooi chit mangela, wat jij radio bent. Ik ben geïnspireerd.
0: Ik snap het wel. Je hart is er helemaal vol van dit weekend. En dus dan ben je helemaal geïnspireerd om... Ik heb net hertje door Mujama hoe ik eigenlijk.
1: Maar binnenkort wil ik dan praten over taxichauffeurs.
0: Taxichauffeur, ik vond
1: het... Die zich misselijk gedragen.
0: Arre, taxichauffeur.
1: Ik wil het hebben over een mevrouw, die is gescheiden. Die heeft 2 miljoen gekregen, maar binnen genoeg.
0: Arre?
1: Omange Hermijn Apaisa. Hamangila bat jij over een villa die gekraakt is.
0: Ah ja?
1: Oesam namangin ikre, filwama se. Hamangila bat jij over Iran.
0: Ja.
1: John 10 miljoen dollar rakhis op het hoofd van Barron. Trump ke betwa, is bariske.
0: Oh ja.
1: Oké, koi maar 10 miljoen.
0: 10 miljoen? Euro?
1: Ha. Dekker het ook nog iets over hem al bat jij.
0: Ja.
1: Hamangila bat jij over woningmarkt, Lloyd.
0: Ja.
1: John Chagrega prijs khali ki dalo hoiga door krimp.
0: Ja, ja.
1: Door krimp van bevolking. Wat gaat er gebeuren? Ook erbaar in mijn bat jij.
0: Ja, want dat is wel een mooi onderwerp ook. Het heel mooi onderwerp toe dik er maar mee te maken. Ja,
1: chun ke rakh li bat jij.
0: Sun, maar buruha hoiga. Met respect hoor, buruha hoiga.
1: Mijn buruha banan hoiga boy.
0: Met respect, Buzorgo Hega, die een eigen woning hebben. En straks, ze wonen in een groot woning. Maar ja, woningmarkt, ik heb daarmee. Maar goed, daar ga je
1: maar
0: natuurlijk...
1: Maar we gaan het allemaal bespreken.
0: Ja.
1: Wat ik wel even wil doen...
0: Toekontje, man, Hega.
1: Omdat hem Janila heer Surinamers Agorega in nieuws won.
0: Ha.
1: Ik wil filmproducent Rodney Leisner, toen Janila. Die is verdwenen in Suriname.
0: Ja.
1: सुनने वालों हम ना बोली ले बात या हमारे ऊपर ना गुस्से ही है मैं हम एफ बोली ला जो लिखल बा क्रांति में
0: हाँ
1: एको नेदरलैंड्स का फिल्म प्रोड्यूसर 52 यार के उगल है सर नाम में नहीं पता होइगे
0: हाँ
1: अन्य खो जाएगा कि कहाँ बा कैसे
0: लोग होइगे नहीं पता होइगे हाँ
1: हैव द लास्ट फिल्म पे ऑपगेनोमा
0: हाँ
1: फॉर दैट इज स्पोरलोस फॉरडवेन
0: ओके
1: एंड फॉर मेदर कैनर्स
0: हाँ
1: इज दैट द स्टेम फ्रॉम रायन T.
0: Ryan T. Ryan T.
1: Is een hele bekende man dus in Suriname.
0: Ha.
1: Hij is een van de verdachten in het misdaadonderzoek rond de verdwijning van deze man. T. zou inmiddels voortvluchtig zijn. De auto die vrijdag verbrand werd gevonden, is inderdaad van Leisner.
0: Acha.
1: Dus Samanjange, die Leisner, die hij gaat...
0: Ook een lichaam, abena middel zeggen.
1: Ja, abena. Dus ik een naam bij ik DJ.
0: Ja.
1: Sam Sin.

0: was verbonden aan Rudisa-concern.
1: Hoe de matraha van de voormalige...
0: Nee, die andere man, die Ryan T.,
1: ja,
0: was voormalig schoonzoon.
1: Ah, oké. Okay.
0: En hij had een belangrijke functie binnen Rudisa.
1: Ja.
0: Nadat hij scheidde van de dochter.
1: Ah, oké. Okay.
0: Dus die Ryan T. is gescheiden.
1: Ah.
0: Na de dood van haar vader.
1: Ja.
0: Nam Leisner zijn plek in de top in.
1: Ah, oké.
0: Okay. Als Chief Commercial Officer, CCO.
1: COO, oké. Okay.
0: Hij zou ook een relatie hebben met de ex van de verdachte.
1: Aha.
0: Die kramt die liek, ja, zo die wel. Dus
1: okay.
0: Klop hoe ik je naklop hoe ik kramt die gebaat,
1: ja.
0: Maar in elk geval hoor je dus die Ryan T. praten met hem in het laatste filmpje. Het is allemaal luguber wat er in Suriname is gebeurd.
1: Maar Suriname is dat dus je zo'n hoorhega, Anand, wat daar in Suriname gebeurt. Dan word je toch wel... Ja, ik vind het wel een beetje eng, al die
0: Het is ook heel eng.
1: Al die dingen die daar gebeuren. Van hoe hou je... Ja, en Suriname gaat richting... Teelpijs, oudheerpijs, eigenwamp, bieter. En al die drugsgerelateerde criminelen die daar zijn. Dit is toch. Ja, dit wil je toch niet hebben als staat zijnde? Hè?
0: Nee, maar dit is niet goed voor het land, wat er allemaal gebeurt. Dus, ja. En het is natuurlijk ook. Dit gaat echt te ver, denk ik dan. De auto die vrijdag werd gevonden in een moeras in Saramaca blijkt inderdaad van Leisner te zijn.
1: Ja. Ja.
0: Samen Sochatra, schoot zijn naamke, maar nu weten ze het zeker, want het chassisnummer van het wrak,
1: ja,
0: dat wordt geperst, dus wrakwa, dus die auto hebben ze geperst.
1: Ook dat nog.
0: En in brand gestoken.
1: Ja.
0: Maar een chassisnummer was nog zichtbaar.
1: Ah, oké. Okay.
0: Daardoor weten ze zeker dat het deze auto was. Dus er zijn vier verdachten in beeld, het is echt allemaal gedoe daar. En die Ryan T. schijnt een hele bekende persoon te zijn. In Suriname. Dus ja, Sonewalo. Laten we daarmee maar afsluiten.
1: Nou ja, ik hoop dat voor de Surinaamse overheid, Marcus Coutu, dat ze dit soort maffiapraktijken kunnen beperken. Want ja, het is niet goed voor het land. Niet goed voor het land. Nou, Anand, dankjewel. De heer Bater had ook een boel keer. Maar ja, ik moet het kort houden. Morgen kunnen we verder praten.
0: Zo is het. Hele mooie dag verder. Goedemiddag, Lloyd.
1: Goedemiddag. Hallo, ham je hins is smaakert hè? Aasje program Coffee Chai, middagshow, afgewaaste. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Heertjes hebben het jijken natuurlijk. En natuurlijk, Bihan is er een nieuwe uitzending van Coffee Chai Middagshow. Ik wens je een hele mooie zomerdag. Aatje, mooi weer. Bihan, mooi weer. Het is donderdag, mooi weer, Higa. En ik hoop dat het richting, toch ietsje warmer wordt dan 25, 26 graden. Ja, toch? Laten we nog een beetje daarvan genieten. Geniet vandaag vooral even van het rustige zomerweer. Nou ja, 37 graden, tonahega, geen zware buien. Gewoon zon en kopje koffie, chai. En hopelijk ergens vandaag een goed gesprek met elkaar, met iemand. En misschien stel je iemand straks gewoon eens die vraag. Hoe gaat het echt met je? Ja. Kabikabi, zo slikken van ai, hamese pushi. Hoe gaat het echt met je? Probeer maar eens. Met iemand waar je om geeft. Een dierbare. Ossetupuch van hoe gaat het echt met je? Mijn hoe Lloyd Mahabir. Namaskar. Mooie dinsdag. En blijf luisteren naar Ujjal Radio. Mooi zijn hier.

Dit is Ujala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Exclusief op UR Ujala Radio.

Ujala presents the greatest voices of Bollywood, raga en rhythm ke saath, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattadien en Nizam Waghi Dozijn ke saath. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken, tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl. Yes, yes, yes, Brazzavers. Tejaar Hoja, het is bijna zover. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzavers. Indoor Summer Edition GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance en show. 10.000 party peeps. 2 days and 2 areas. Grand Hall. Full-on entertainment. Doorgaat in Food Plaza en Lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustans event van het jaar. Brazzavers. De heetste muziekformaties,

0: Get your tickets now via brazafest.nl. Koop je tickets via de officiële festivalwebsite brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme braza namens Brazafest. Get it now online via brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Moena's Cake and Boyo. Zin in de echte smaak van Suriname? Kom dan langs bij Moena's Cake and Boyo op Brazafest. Geniet van de heerlijke ananas, kokos, damet en amandelcake. En van de heerlijke traditionele boyo. Vers homemade en met liefde gebakken. Mahout Piarse. Proef het zelf op Brazafest. Moena's Cake and Boyo. Brazafest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center Den Haag.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Honey Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sonalikam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are. You are. You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het Braziliaanse Agentschap voor Gegevensbescherming heeft TikTok een boete van 25 miljoen euro opgelegd wegens onrechtmatige verwerking van gegevens van kinderen en jongeren. ByteDance Brazil moet de verzamelde gegevens verwijderen en strengere privacy-instellingen invoeren voor gebruikers jonger dan 16 jaar, inclusief verbeterd ouderlijk toezicht. Waymo, het dochterbedrijf van Alphabet, wil eind volgend jaar zelfrijdende taxidiensten aanbieden in München. Duitsland wordt hiermee de eerste Europese markt van het bedrijf. De komende weken rijden voertuigen handmatig door München om kaarten te maken. Waymo verzorgt momenteel meer dan 500.000 betaalde ritten per week in 11 Amerikaanse steden. Klaas Otto, oprichter van de inmiddels verboden motorclub No Surrender, moet ruim 1,6 miljoen euro aan de staat betalen. De rechtbank in Breda oordeelde dat de 58-jarige Otto dit bedrag illegaal verdiende. Het Openbaar Ministerie had bijna 1,9 miljoen geëist. De rechtbank trok 5.000 euro af vanwege de lange duur van de zaak. Trump heeft op zijn platform Truth Social de Iraanse regering aangevallen vanwege het doden van demonstranten, ook mensen die niet eens protesteren. Hij noemt dit een gigantische humanitaire crisis die nu moet stoppen. Sinds de oorlog op 28 februari begon, na Amerikaans-Israëlische aanvallen, zijn de executies toegenomen. In januari kwamen duizenden mensen om bij massademonstraties. En dan het weer nog. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Deze bar mee zo'n te hebben via DAB+. Door ghar mee, door auto mee. तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो DAB+ पर देश भर में उजाला रेडियो द ग्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो तुझे लगे ना नजरिया उजाला रेडियो द हिंदुस्तानी साउंड फॉर नेदरलैंड via DAB+ एंड वर्ल्डवाइड ऑनलाइन जॉइन द मूवमेंट फॉलो ons op socials Facebook Insta TikTok and YouTube kanaal spread the vibe share the love Ujala Radio always shining Asian Mode op zoek naar prachtige sieraden die jouw outfit helemaal compleet maken bezoek dan Asian Mode op Brazafest Ontdek een schitterende collectie westerse en Indiase sieraden voor ieder feest, elke stijl en iedere gelegenheid. Laat je inspireren. See you at Asian Mode op Brazafest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center Den Haag.

0: aftellen is begonnen. Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brasavers. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brasavers.nl. Aan de deur betaal je meer. Dus bestel ze direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, garm warme brasa.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files worden snel korter bij elkaar, staat er nog 140 kilometer. Op de volgende wegen heb je nog de meeste vertraging. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Roelevarensveen nog een kwartier vertraging door een eerder ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel vrij. De meeste vertraging nog op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen knooppunt Velzen en Akersloot, namelijk 35 minuten. Is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn vrij. Verder is de A16 Breda-Rotterdam in beide richtingen dicht bij de Rottemerentunnel. En dat heeft te maken met technische problemen. Daardoor in beide richtingen een behoorlijke file. Je kunt omrijden over de A20 en de A13. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hallo, dit is Ukulele Radio. Dans je mee?

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. Het Braziliaanse agentschap voor gegevensbescherming heeft TikTok een boete van 25 miljoen euro opgelegd wegens onrechtmatige verwerking van gegevens van kinderen en jongeren. Waymo, het dochterbedrijf van Alphabet, wil eind volgend jaar zelfrijdende taxidiensten aanbieden in München. Klaas Otto, oprichter van de inmiddels verboden motorclub No Surrender, moet ruim 1,6 miljoen euro aan de staat betalen. En een rechter in New York weigert de veroordeling van de 64-jarige Ghislaine Maxwell te herzien. Maxwell vroeg dit zelf aan en vertegenwoordigde zichzelf, maar voerde volgens de rechter geen waardevolle argumenten aan. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan echt allemaal. Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
3: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
1: Ja. Yes, het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan, Brassefest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brassefest.nl. Aan de deur betaal je meer, dus bestel ze direct online. Don't miss this, be there. En gurum gurum warme brassa namens Brassefest. Brassefest Indoor Summer Edition GIA Event Center Den Haag weer. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Tout de jaar hoja. De beste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event Brassefest. Beste DJ's en dansgroepen. Koop je tickets via brassefest.nl. Uitsluitend via de officiële festivalwebsite brassefest.nl. Get it now on brassefest.nl. Brassefest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. India's restaurant Payal. Je kunt gerust met trek naar Brassefest komen, want India's restaurant Payal is erbij. Geniet van romige butter chicken, geurige biryani, rijst, naan, paneer, tandoori of kies voor samosa, panipuri en smaakvolle chaat. Beleef de rijke smaken van India bij restaurant Payal op Brassefest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center Den Haag. India's restaurant Payal.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Kamerleden van Pro, CDA en D66 willen dat Ongehoord Nederland de publieke omroep verlaat nadat in het online programma Let's Twist Again een Hitler-toespraak werd besproken. Hoofdredacteur Joost Niemuller en presentatrice Raisa Blommestein stemden in met een stelling over cosmopolitische elites. Minister Rianne Letschert kan juridisch niet zomaar ingrijpen zonder verzoek van de NPO of het Commissariaat voor de Media. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden door salmonellabesmetting in eieren van een kippenhouderij in Geel. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen noemt dit de grootste salmonellabesmetting ooit in België. Op 10 augustus werd het bedrijf volledig stilgelegd na besmetting in een tweede stal. Het bedrijf exporteert naar 8 landen. Het Braziliaanse Agentschap voor Gegevensbescherming heeft TikTok een boete van 25 miljoen euro opgelegd wegens onrechtmatige verwerking van gegevens van kinderen en jongeren. ByteDance Brazil moet de verzamelde gegevens verwijderen en strengere privacy-instellingen invoeren voor gebruikers jonger dan 16 jaar, inclusief verbeterd ouderlijk toezicht. Klaas Otto, oprichter van de inmiddels verboden motorclub No Surrender, moet ruim 1,6 miljoen euro aan de staat betalen. De rechtbank in Breda oordeelde dat de 58-jarige Otto dit bedrag illegaal verdiende. Het Openbaar Ministerie had bijna 1,9 miljoen geëist. De rechtbank trok 5000 euro af vanwege de lange duur van de zaak. En dan het weer nog. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
1: Ujala Radio, देश भर में तू जान है तो Ujala Radio, Ujala ही Ujala, देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है Ujala Radio, DAB Plus के जरिए Ujala is van heel Nederland, तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brazzefest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brazzefest.nl. Aan de deur betaal je meer. Dus doe... Jaldi, bestel je tickets direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, warme bra.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisse Vooruitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisse Vooruitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste vertraging is er nog op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen Beverwijk en Akersloot is het oponthoud een kwartier. Op de A12 voor Arnhem-Duitse grens bij de grens een kwartier oponthoud. Verder is de Rottemerentunnel in de A16 nog altijd dicht in beide richtingen. Je kunt het beste omrijden over de A20 en de A13. Op de A20 Gouda Hoek van Holland voor knap en Terbrechtseplein ook nog 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hi, this is Deepika Padukone.
3: Hi, this is Imran Khan.
4: Hi, this is Sunny Deol.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonu Sonu Nigam.
8: My name is Shah Rukh Khan.
9: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Kamerleden van Pro, CDA en D66 willen dat Ongehoord Nederland de publieke omroep verlaat nadat in het online programma Let's Twist Again een Hitler-toespraak werd besproken. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden door salmonellenbesmetting in eieren van een kippenhouderij in Geel. Het Braziliaanse Agentschap voor Gegevensbescherming heeft TikTok een boete van 25 miljoen euro opgelegd wegens onrechtmatige verwerking van gegevens van kinderen en jongeren. En Waymo, het dochterbedrijf van Alphabet, wil eind volgend jaar zelfrijdende taxidiensten aanbieden in München. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: You are. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: ऐसा लगा तुमसे मिलके कि अरमा हुए पूरे दिल के। फिल्म परिंदा का गीत आशा भोसले एंड सुरेश वाडकर से आप सुने।
1: यू आर
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines. Kamerleden van Pro, CDA en D66 willen dat Ongehoord Nederland de publieke omroep verlaat nadat in het online programma Let's Twist Again een Hitler-toespraak werd besproken. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden door salmonellenbesmetting in eieren van een kippenhouderij in Geel. Het Braziliaanse Agentschap voor Gegevensbescherming heeft TikTok een boete van 25 miljoen euro opgelegd wegens onrechtmatige verwerking van gegevens van kinderen en jongeren. En Waymo, het dochterbedrijf van Alphabet, wil eind volgend jaar zelfrijdende taxidiensten aanbieden in München. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: Ik hou van Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Proef de authentieke Surinaamse smaken van Klein Suriname op Brasavest. Broodje kip, eigen merk sambal tot heerlijke nasi bami, vers rijk gevuld en met liefde bereid. Proef Suriname gewoon dichtbij. Ontdek Klein Suriname op Brasavest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in G.

0: bijna zover. Yes, yes, yes, Brazzafest. Get ready to tayar ho ja for the hottest Hindustani event of the year, Brazzafest. Indoor Summer Edition, GI Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Het aftellen is begonnen. Doe ticket grillen na via brazzafest.nl. Dan ben je goedkoper uit. Ja. 2 dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance en shop. Tout a jaar hoja. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event, Brasa Vesper. Beste DJ's en dansgroepen. Naj Nation, Dilsi Dance, Dizzy Rhythm, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachanya, Londwakinak, DJ Shahid en MC Ray. Get your tickets now via brazzafest.nl. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazzafest.nl. Ja, dan ben je goedkoper uit. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme, gurm, gurm, brasa namens Brazzafest. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Is jouw business klaar voor de volgende stap? Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heetste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. de-guru.nl.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Canada kondigt invoerheffingen aan op ongeveer 17 miljard euro aan Amerikaanse producten als reactie op de heffingen die Trump instelde na mislukte handelsgesprekken. De tarieven van 15, 25 of 50% gelden voor 500 producten en gaan op 8 september in. Canada trekt daarnaast 4,5 miljoen euro uit om getroffen ondernemers te ondersteunen. VS-deskundige Philip Marai van Rabobank noemt het Amerikaanse plan om Iran economisch te isoleren een wanhoopstaat. Minister Bessent presenteerde uitgebreide sancties als economische D-Day, maar economen twijfelen aan de effectiviteit. China wordt ontzien, terwijl Iran al decennia ervaring heeft met het omzeilen van sancties via Rusland, Noord-Korea en China. Kamerleden van Pro, CDA en D66 willen dat Ongehoord Nederland de publieke omroep verlaat nadat in het online programma Let's Twist Again een Hitler-toespraak werd besproken. Hoofdredacteur Joost Niemuller en presentatrice Raisa Blommestein stemden in met een stelling over cosmopolitische elites. Minister Rianne Letschert kan juridisch niet zomaar ingrijpen zonder verzoek van de NPO of het Commissariaat voor de Media. Het Braziliaanse agentschap voor gegevensbescherming heeft TikTok een boete van 25 miljoen euro opgelegd wegens onrechtmatige verwerking van gegevens van kinderen en jongeren. ByteDance Brazil moet de verzamelde gegevens verwijderen en strengere privacy-instellingen invoeren voor gebruikers jonger dan 16 jaar, inclusief verbeterd ouderlijk toezicht. En dan het weer nog. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Hi, this is Deepika Padukone.
4: Hi, this is Imran Khan.
5: Hi, this is Sunny Deol.
6: Hi, this is Ajay Devgan.
7: Hi, this is Ranveer Singh.
8: Hi, this is Sonu Sonodigam.
9: My name is Shahrukh Khan.
10: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
11: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? The show.
0: Ja. Het aftellen is begonnen. Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan, Brasavers. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brasavers.nl. Aan de deur betaal je meer, Tujan Hitoch. Dus bestel ze direct online. Don't miss this, be there. En alvast een dikke, garm, warme brasa. Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
0: Ujala Radio, raad o din, 24 ghante lagataar, aapke liye doorgaat hier. Aur ha, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Deel ze baat kanaai? Toch hambi, deel ze af ze baat kringe. Harikjes. Raad o din, aap hamse baat kar sakte hai.

Ramdhani. Ramdhani pakt groots uit op Brazzaville. Profiteer van stuntprijzen op beelden, Thali Lota Sets, Viro, Gangajal en nog veel meer. Speciaal op Brazzaville ontvang je bij aankoop van ieder koperen of marmeren beeld vanaf 20 centimeter een pocket Bhagavad Gita of Ramayan cadeau. Wees er snel bij, want op is echt op. Check Ramdhani op Brazzaville. Gia Event Center, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Den Haag, Brazzaville meer.

0: WNUR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Sunnen we in doen met Baudi Namkma, he, Aurare, he, Braza Vesper, Tira Kusal.

En natuurlijk hebben wij ook op Brazzafest Anupa van Diamonds 2000. Our Anupa, ik heb haast mee. Zerasuni, je nog maar. Op Brazzafest is Anupa ook aanwezig. Toei.

En natuurlijk hebben wij B-Tune voor jou op 29 en 30 augustus. Brasa Vesper. B-Tune van de band Arie Heia Klee.

Koop je super early bird tickets via brasafest.nl. Wacht bij Aap Geriedelina. Arie Aapke was de hemmend van Sensation.

Hey, Torre Carta Nikkelebertee, koop je kaarten via brazafest.nl. En natuurlijk hebben wij op Brazafest 29-30 augustus Lady Sanjana.

En natuurlijk op Brazzaville Express gezet daar hè. Mokka Singh, die mag natuurlijk niet ontbreken. Mokka Singh, kwaas me zoenie. En jij bent er toch ook bij? 29 en 30 augustus, Gia Event Center mee met Mukesh.

Nederland kent sabi Georges muziekformatie, de heetste muziekformaties en artiesten zullen aanwezig zijn op Brasa Fest. Jessica, Sensation Care, Prashant.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Canada kondigt invoerheffingen aan op ongeveer 17 miljard euro aan Amerikaanse producten als reactie op de heffingen die Trump instelde na mislukte handelsgesprekken. VS-deskundige Philip Marij van Rabobank noemt het Amerikaanse plan om Iran economisch te isoleren een wanhoopsdaad. Kamerleden van Pro, CDA en D66 willen dat Ongehoord Nederland de publieke omroep verlaat nadat in het online programma Let's Twist Again een Hitler-toespraak werd besproken. En in België zijn zeker 300 mensen ziek geworden door salmonellenbesmetting in eieren van een kippenhouderij in Geel. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Amboli toch? Ik zie Jibberjus muziekformatie. Hey guys, ik zie exclusief met Randhier. Kijk, waar is mijn chili zoente her?

zaterdag 29 augustus en zondag 30 augustus. Rani Datai is ook aanwezig op Brasa. Aye, our dikke, the performance of Rani Datai op Brasa Fest.

zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Braza Vesme. Toekje oude keperie, toekje dikke keperie, toekje soenie keperie. En natuurlijk hebben wij Sonia.

Brass FS Indoor Summer Edition GIA Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Check voor meer informatie op brassfs.nl.

Ujala, Larehead, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aurgani Wale Honge, From India, Maus Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagje te zijn. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

0: India's restaurant Payal. Je kunt gerust met trek naar Brazzaville komen, want India's restaurant Payal is erbij. Geniet van romige butter chicken, geurige biryani, rijst, naan, paneer, tandoori of kies voor samosa, panipuri en smaakvolle chaat. Beleef de rijke smaken van India bij restaurant Payal op Brazzaville. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center Den Haag. India's restaurant Payal.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.

0: Yeah, yeah, मौसी तो क्या आवे के परी yes yes ब्रा सफेस तैयार हो गया that is बैना सफेस ब्रा सफेस get ready for the hottest Hindustani event of the year ब्रा सफेस in the summer edition GIA Event Center Den Haag weer zaterdag 29 en zondag 30 augustus twee dagen non-stop entertainment culture food music dance and show 10,000 party peeps 2 days and 2 areas. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustans event van het jaar Brass Affairs. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event Brass Affairs. The Bad met Kieran Kedar, Misanj, Bichung, Steven Kedar, Diamonds met Abid, Hans en Rupa, The Legends met Nizam, Ibu en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajana met Natraj, Umer en Squad met Umer, Waik de Zen, Huyana en Futuring Tira. Sujal met Surya, Exclusive met Sanjay, Randhir, D-Vex, Satvika, Sensation met Vires, Sorry Gamma Records Crew, Roshana, Rani Avisha, Sonia, Fardin en Vinay. To aye, to geniet karie, to ke dekhe kwari, to ke suni ke pari, ja, beste DJ's en dansgroepen. Get your tickets now via brazafest.nl. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazafest.nl. Be there, feel the vibe. En ontvang alvast een warme, gurm brasa namens Brazafest. Get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. In Europa worden jaarlijks gemiddeld 380 tornado's geregistreerd, waaronder in Frankrijk gemiddeld 30 per jaar. Een tornado verwoestte het Zuid-Franse dorp Pomas met windsnelheden tussen 200 en 300 km per uur. Meteoroloog Pieter Groenemeijer stelt dat aanstaande donderdag en vrijdag in Nederland kans bestaat op zware onweersbuien, maar dat de kans op een even zware tornado als in Frankrijk klein blijft. Amnesty International veroordeelt het geweld waarmee de Indiaanse politie eind vorige maand demonstranten van de kakkerlakkenbeweging aanpakte in New Delhi. De organisatie analyseerde video's, foto's en getuigenverklaringen en concludeert dat agenten hagelgeweren, traangas, rubberen kogels en lange wapenstokken inzetten tegen vreedzame betogers. Bewegingsleider Abhijit Dipke werd opgepakt. De politie ontkent buitensporig geweld. Canada kondigt invoerheffingen aan op ongeveer 17 miljard euro aan Amerikaanse producten als reactie op de heffingen die Trump instelde na mislukte handelsgesprekken. De tarieven van 15, 25 of 50% gelden voor 500 producten en gaan op 8 september in. Canada trekt daarnaast 4,5 miljoen euro uit om getroffen ondernemers te ondersteunen. Kamerleden van Pro, CDA en D66 willen dat Ongehoord Nederland de publieke omroep verlaat nadat in het online programma Let's Twist Again een Hitler-toespraak werd besproken. Hoofdredacteur Joost Niemuller en presentatrice Raisa Blommestein stemden in met een stelling over cosmopolitische elites. Minister Rianne Letschert kan juridisch niet zomaar ingrijpen zonder verzoek van de NPO of het Commissariaat voor de Media. En dan het weer nog. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
0: Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brazafest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brazafest.nl. Aan de deur betaal je meer. Dus doe jaldi, bestel je tickets direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, gurm, warme brasa. Yo. jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
4: Dil ko chhu jane wale gaane. Sirf Ujala Radio par.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. In Europa worden jaarlijks gemiddeld 380 tornado's geregistreerd, waaronder in Frankrijk gemiddeld 30 per jaar. Een tornado verwoestte het Zuid-Franse dorp Pomas met windsnelheden tussen 200 en 300 km per uur. Amnesty International veroordeelt het geweld waarmee de Indiaanse politie eind vorige maand demonstranten van de kakkerlakkenbeweging aanpakte in New Delhi. Canada kondigt invoerheffingen aan op ongeveer 17 miljard euro aan Amerikaanse producten als reactie op de heffingen die Trump instelde na mislukte handelsgesprekken. En VS-deskundige Philip Marij van Rabobank noemt het Amerikaanse plan om Iran economisch te isoleren een wanhoopsdaad. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11.

Yes, yes, yes, Brass Affairs. Tayyar ho ja, het is bijna zover. Get ready for the hottest Hindustani event of the year, Brass Affairs. Indoor Summer Edition GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance and show. 10,000 party peeps. 2 days and 2 areas. Grand Hall. Full-on entertainment. Doorgaat in Food Plaza en Lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustans event van het jaar. Brass Affairs. De heetste muziekformaties.

0: tickets now via brazafest.nl. Koop je tickets via de officiële festivalwebsite brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme braza namens Brazafest. Get it now online via brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Op Schiphol hielden beveiligers dinsdag 3 werkonderbrekingen van een kwartier vanwege slechte werkomstandigheden, waardoor reizigers ongeveer 20 minuten moesten wachten. Vakbonden FNV en CNV klagen over hogere werkdruk en meer ziekteverzuim sinds Schiphol terugging van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Woensdag staan nog 5 stakingsacties gepland, donderdag volgt overleg. Ombudsvrouw Margot Smit ontving dinsdag vele tientallen klachten over een fragment van Ongehoord Nederland waarin Adolf Hitler werd aangehaald. Klagers twijfelen of de uitzending van 31 juli voldoet aan de journalistieke NPO-code en vragen om vertrek van ON. Maar Smit stelt dat alleen de minister dat besluit kan nemen. In Europa worden jaarlijks gemiddeld 380 tornado's geregistreerd, waaronder in Frankrijk gemiddeld 30 per jaar. Een tornado verwoestte het Zuid-Franse dorp Pomas met windsnelheden tussen 200 en 300 km per uur. Meteoroloog Pieter Groenemeijer stelt dat aanstaande donderdag en vrijdag in Nederland kans bestaat op zware onweersbuien, maar dat de kans op een even zware tornado als in Frankrijk klein blijft. Canada kondigt invoerheffingen aan op ongeveer 17 miljard euro aan Amerikaanse producten als reactie op de heffingen die Trump instelde na mislukte handelsgesprekken. De tarieven van 15, 25 of 50% gelden voor 500 producten en gaan op 8 september in. Canada trekt daarnaast 4,5 miljoen euro uit om getroffen ondernemers te ondersteunen. En dan het weer nog. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

0: gentlemen, may I have your attention, please? The show.
1: Ja, ja, ja, ja. Het aftellen is begonnen. Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brasafest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brasafest.nl. Aan de deur betaal je meer. Doe je aan het toch. Dus bestel ze direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, garm, warme brasa.

Jala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: You Are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door wegwerkzaamheden staat er file op de A12 Duitse grens Arnhem. Bij Duiven is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

yes, yes. Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brassefest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brassefest.nl. Aan de deur betaal je meer, dus bestel ze direct online. Don't miss this. Be there. En gurum gurum warme brassa namens Brassefest. Brassefest Indoor Summer Edition GIA Event Center Den Haag weer. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Tout de jaar hoja. De beste muziekformaties. En artiesten uit te zien op één event Brassefest. Beste DJ's en dansgroepen. Koop je tickets via brassefest.nl. Uitsluitend via de officiële festivalwebsite brassefest.nl. Get it now on brassefest.nl. Brassefest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdien heet, door Zalgren heet. Of ga je trouwen? Door wie wou honne wel heet, door Shadi honne wel heet. Ja, kizika moende sanskaar heet. Ujala Radio per vermaaisch aap deze te heet. Pandra vermaaisch voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Op Schiphol hielden beveiligers dinsdag 3 werkonderbrekingen van een kwartier vanwege slechte werkomstandigheden, waardoor reizigers ongeveer 20 minuten moesten wachten. Vakbonden FNV en CNV klagen over hogere werkdruk en meer ziekteverzuim sinds Schiphol terugging van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Woensdag staan nog 5 stakingsacties gepland, donderdag volgt overleg. Ombudsvrouw Margot Smit ontving dinsdag vele tientallen klachten over een fragment van Ongehoord Nederland waarin Adolf Hitler werd aangehaald. Klagers twijfelen of de uitzending van 31 juli voldoet aan de journalistieke NPO-code en vragen om vertrek van ON. Maar Smit stelt dat alleen de minister dat besluit kan nemen. In Europa worden jaarlijks gemiddeld 380 tornado's geregistreerd, waaronder in Frankrijk gemiddeld 30 per jaar. Een tornado verwoestte het Zuid-Franse dorp Pomas met windsnelheden tussen 200 en 300 km per uur. Meteoroloog Pieter Groenemeijer stelt...

0: België, maar dat de kans op een even zware tornado als in Frankrijk klein blijft. Canada kondigt invoerheffingen aan op ongeveer 17 miljard euro aan Amerikaanse producten als reactie op de heffingen die Trump instelde na mislukte handelsgesprekken. De tarieven van 15, 25 of 50% gelden voor 500 producten en gaan op 8 september in. Canada trekt daarnaast 4,5 miljoen euro uit om getroffen ondernemers te ondersteunen. En dan het weer nog. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ojala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ojala.nl.
2: Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brassenfest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brassenfest.nl. Aan de deur betaal je meer. Dus doe jaldi, bestel je tickets direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, warme brassa.

0: maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kiste du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato din. Aap hamse baat kar sakte hain. Aur ham aapse baat karenge. 020-363-0808. Ujala Radio ke WhatsApp.

U luistert naar Oezala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Koffie & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Koffie & Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Koffie & Chai exclusief op UR, Oezala Radio.

ये है उजाला रेडियो सुनने वालों, उजाला रेडियो के जरिए यहाँ से शुरू किया जाता है वही प्रोग्राम जिसका नाम है कॉफी चाय मेरा शो आपके वास्ते। Het is vandaag dinsdag 25 augustus. Or heb je hamare staat hier in Wallen hier aard. Ja, vandaag is hij er wel. Or op tijd eigenlijk heb je Tanja studio mee. Dus zometeen dan starten we met koffietje en middag show met luchtige onderwerpen. Aanzien zo met jaar aan wel die nukbare mis met jaar. En misschien kijken we ook in de glazen bol. Maar gaan we hem ik ga hem mijn aard toelen kiezen. Ik ga hem het na moeilijk leggen. Jun loon kun je, ja, als je een patardiel hebt, toch? Dat zou kunnen zijn na raken hoega. Maar ik ga hem, dit raakt wel toch iedereen, hè? Ik ga hem dat zo zo niet. Dan moet het je wel raken. Ki bashpan ki mohabbat ko. En dan zometeen de headlines. En dan start ik met Anand hier in de studio. Intussen krijgt hij zijn koffie.

बचपन की मोहब्बत अभी आपने नहवा सुने सुनो, बहुत ही पुराना गाना है, माँ फिर से गाए गए हैं, वेल मोइखदान। बचपन की मोहब्बत दिल से जुदा न करना, जब मेरी याद आए उजाला रेडियो के जरिए हम ला रहे हैं आज का हेडलाइंस और आज के समाचार में क्या समाचार है सुनने वालों। Zometeen dan gaan we vandaag in Coffee Chai met Alan praten van In Weekend met Kabel, Aan wil ik weekend met elkaar hoega, Aan wil ik dunne met elkaar hoega. Headlines van vandaag: begrotingsonderhandelingen zitten muurvast. Het minderheidskabinet van premier Rob Jetten heeft nog altijd geen akkoord met de oppositie over de plannen richting Prinsjesdag. Volgens de laatste berichten is steun voor de begroting nog ver weg. Wat doe jij net al aan een bultje krijgen? Je moet weer gaan stemmen. Kinderen krijgen steeds jonger een smartphone. Nieuw onderzoek laat zien dat de helft van de kinderen online wel eens berichten zien of ziet die hen bang of verdrietig maken. De overheid roept ouders vandaag op om eerder en vaker met hun kinderen over online leven te praten. Nou, zeroer aapkietje. Praat zeker met je kinderen als je hun van kleins af een smartphone hebt gegeven. Praat met je kinderen. Beveiligers op Schiphol voeren woensdag en donderdag korte acties. Toejane de Heer. Ze leggen het werk meerdere keren een kwartier neer. Reizigers kunnen daardoor te maken krijgen met langere wachttijden. Dus hou daar rekening mee. En onze nieuwe bondscoach Safi wordt vanmiddag officieel gepresenteerd als nieuwe bondscoach van Oranje. De voormalige trainer van Barcelona heeft voor 4 jaar getekend en moet het Nederlands elftal weer herkenbaar aanvallend voetbal laten spelen. Nou, we gaan het zien, hè? Iran dreigt met vergelding na nieuwe zware Amerikaanse sancties. Washington heeft tientallen personen, bedrijven en schepen op de sanctielijst gezet en dreigt landen die zaken blijven doen met Iran de toegang tot het dollarsysteem te ontzeggen. Nou, bijna de helft van de olie in de wereld komt inmiddels uit conflictgebieden. En de oorlog rond Iran, de oorlog in Oekraïne en problemen in andere olieproducerende landen zorgen voor de grootste verstoring van de olievoorziening ooit gemeten. Nou. Nieuwe handelsspanning tussen Amerika en China. President Trump bereidt volgens het AP een nieuwe importheffing op Chinese goederen voor, omdat Washington vindt dat China de wereldmarkt overspoelt met te goedkope producten. Indonesië kan met zware bos- en veenbranden. In Zuid-Sumatra is de luchtkwaliteit zo slecht dat inwoners massaal bijeenkomen om te bidden om regen. Inmiddels is hij hier in de studio. Op de achtergrond hoor je dan Tira. Tira Kuzal is ook aanwezig op Ujala's Brassefest. Komend weekend, Haltjel Hangama Honewale He, GIA Event Center Den Haag mee. Heb jij je kaarten nog niet gekocht? Koop ze online, dan ben je goedkoper uit.

0: Je bent er. Ja, je moest daar even. Je moest wel even bijkomen.
1: Daar gaan we dan.
0: Keizer Buiten. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Lloyd. Ja. En al die fans die ik heb mogen ontmoeten, hè Lloyd?
0: Ja. Batao. Ik ben benieuwd.
1: Fans,
0: ja.
1: Al die fans wil ik een grote brassa geven. Ik wil garm brassa.
0: Garm brassa. Maar toen garm brassa. Deed je klik ik abed die or garm brassa.
1: Deer deed je klik or deer abed die.
0: Ja.
1: Maar wat een lieve fans hebben we allemaal, Lloyd.
0: Ja. Heel erg veel. Ja.
1: Groot liefhebber van Ujala Radio, maar ook groot liefhebber van Lloyd Mahabir. De chai in ons midden.
0: De chai, ham chai, maar toen koffie werd in,
1: hè? Meneer van de vieze koffie.
0: Dus ze luisteren wel naar je vieze slurp koffie actie op de radio.
1: Het is ongelooflijk, Lloyd. Hamluk Hardamboli Lanyape van Koffie en Chai is ontzettend populair.
0: Ja.
1: Goedemiddag trouwens, iedereen in heel Nederland. Hamluk Janet Rahitjijwa, maar... Het is overnieuw bevestigd.
0: Toezeker Maaiveld onderzoek. Maaiveldpe.
1: Letterlijk Maaiveldkwappe. Letterlijk Maaiveldkwappe. Hada really, Lloyd. Or etena liefde, etena complimenten.
0: Ja.
1: Echt ongelooflijk.
0: Het was wel een mooie, enerverende weekend voor jou. Hè?
1: Voor mij was het een heel mooi weekend. Het was prachtig om zoveel mensen te ontmoeten.
0: En
1: zoveel liefde te ervaren. Mensen hebben me nog net geen handtekening gevraagd, Lloyd.
0: Mooi. Foto wel.
1: Heel vaak op de foto geweest met fans van Ujala Radio, maar ook fans van Koffie en Chai. Heel veel praatjes, heel veel complimenten. Alleen maar leuke mensen. Echt waar.
0: Ja. Heel mooi.
1: Zoveel mensen gesproken. Omen was ikko wanklank na. Ikko kooi naar haar omen Lloyd John Bole van... Toulon kakere hega.
0: Ja.
1: Geen één. Alleen maar liefde. Alleen maar leuk.
0: Ja.
1: Superleuk. Dank voor al die mooie woorden en liefde die we hebben gekregen van onze fans. Lloyd, ik moest daarmee even beginnen.
0: Ja, heel goed. Want Hamdi Klitukabele op Facebook van Ujala zag ik heel veel van jou. Want ik kon er niet bij zijn, maar jij was er wel bij met andere collega's natuurlijk. En Hamdi Klitukabele, Bashpanke, Mohabbat, ja, Bashpanke, Doostop, Himabet, ook heb je ontmoet, kan je zeggen. Is toch wel mooi, hè, waar je was.
1: Nou ja, dat is het leuke van dit soort festivals. Zo'n Hamlok Hindustani bati, Hindustani ke feest mee, Hindustani ke festival mee. En je hebt van die mensen die soms dom doen en raar doen.
0: Ja.
1: Maar laat je daardoor niet beïnvloeden.
0: Nou.
1: Laten wij die 99% die er is van de mensen, dat zijn allemaal mensen die oké zijn. Mensen die daar naartoe gaan om een leuke tijd te hebben.
0: Ja.
1: En dit zijn onze momenten, Hindustani ke moment. Dit soort evenementen komend weekend, afsluiting, Lloyd. Allermooiste evenementen, John E. Zomermiddag. Dheer raha, gelukkig, mooi. En wij gaan nu afsluiten
0: gaan
1: met
0: afsluiten.
1: Het allermooiste.
0: Ja.
1: Met het allermooiste evenement van het jaar.
0: Toch? Ja.
1: John May, hele gezin Isaac, ega, Lloyd.
0: Ha.
1: Dus na kikhali tu ayemape, als je oud bent, op leeftijd bent, of als je jong bent, kom met het hele gezin.
0: Ja.
1: Kinderen zijn welkom. Nani is welkom. Aji is welkom. Aja. Aja kena bhoelak hoi toch?
0: Aja is ook welkom. Nee. Aja kena. Dada kena.
1: Dus iedereen, chota se lekar barka.
0: Ha. En bij deze ook oproep aan alle mensen. Dus abar mai baap kena bhoelak. Je John zei het. Te huis met het hoi. Aanleunwoning met het hoi. Bejaardenhuis met het hoi. Oezo kena bhoelak. Oeh kele ke je wapen. He?
1: Ego londa, ego admi hamme chai bole ke usne
0: londa gaya sa cha. Londa admi, ha.
1: Okar naam hai ga Sudhir.
0: Sudhirva.
1: Sudhir N.
0: Sudhir N.
1: Je krab bad boliye ta. Krab bad je boliye ta achter namo na mak bole.
0: Na.
1: Ik ken de regels.
0: Ja. Maar Sudhir N.
1: Sudhir N. Ik ken leeuwen gehoord raha. Ujala Radio ke lage brasa fest lage.
0: Hamdekli.
1: Toh okar mai aail hai, baap aail hai.
0: Haan. Khaibhel haap.
1: Ke deis hai Sudhir ke direk.
0: Sudhir ke khaibhel ke deis.
1: Toh ke wel samai hai ga yaa ghoome ke.
0: Haan. Maar toh ke na.
1: Toh ke samai na hai hamal lage awek eif. Ego bader khaai ka ti.
0: Sudhir.
1: Sudhir eif khaai bhar ke gekregen. Dus sunne walo. Sun, ibatya ham boli na. Na Sudhir ke beledig kare khati.
0: Na. Oké.
1: Okay. Het tegendeel, ham batawe mangila. Ikele tu na je.
0: Na.
1: Mai bab ke naam bhul je. Neem ze mee.
0: Neem ze mee.
1: Ze gaan het leuk vinden. Tu leek leke aan je. Ze gaan het leuk vinden. Dus hamse ego aurat, ego leeftijd wali toracha.
0: Ha. Na kan je ego. Na kan je ego aurat toch?
1: Na, hame bole na abe. Na ego aurat bolis. Ham na abe. Gussai ke ekdam. Ham na abe. हम बोले मफराओ तू कहे ना कहे ना गुस्सा में बात है उजाला कोई कुछ खरीज बातों के कोई खराबी करीज बा कोई कोनो प्रॉब्लम है अल्लाह अल्लाह हम सुनी तो बोले ना एगो दांसी बाई हम दांसी में ना जाइला भैया हु फिन चदी
0: या
1: दोस कैनलक मुतो दाते इफा आउटलेग
0: या दा मुझे दा नेटवर्क
1: नेटवर्क लीफ लुइस्ट्रास फ्रॉम उजाला रेडियो नेटवर्क हैव अ गवेल्डिग लाइनअप ओकर मतलब बा वे हैव द अलरबेस्ट artiesten en bandjes geprogrammeerd.
0: Ha.
1: Dat is leuk. Maar ook er matlab na het dat het een dansie is.
0: Ja.
1: Ik wil dansie zullen wij gaan nou 10 bij 11 bij raad ke.
0: Nee.
1: Ha. Ie hij ga doei bij je sanchaak is zullen hij ga.
0: Doei bij je sanchaak.
1: Ik heb geen zin uitleg kari. Ik wil soort mela hij ga. Mm-hmm. Maar dan bitter me indoor.
0: Ja.
1: Dus ik wil mela me ka hij ga. Toe apne me milie. Apne me baatschit kariye. Je gaat eten drinken, je gaat langs die standjes lopen. Je gaat een beetje zitten en je hebt heel veel vermaak erbij. Jonne, toen mang je dat toen taakse keek, kan je ze gaan. Toen mang je ego gana naatje, toch mag maar naatje kebi. Maar het is geen dansie, mevrouw. Dus mevrouw wil hem naar aan bij Gusame, toch ook een jam sambaili. Toen wil je, acha, af hem socha bij.
0: Af socha.
1: Kartwana kini sacha.
0: Wel
1: wil je hem socha bij.
0: Maar ja, in ieder geval.
1: Misschien nu wel, misschien nu wel.
0: Ja, ja,
1: ik weet het niet.
0: Op de mooie uitleg kunnen liggen. Dus dan, en voor de mensen ook thuis die nu luisteren, die hoe ze hebben ze gekregen van wat de bedoeling is van Brasa Fest.
1: Juist, het is geen dansie. Laat hem pierce bolde. Maar ik wil iets ouder mangila bolle. Het is ook geen theatershow, zo'n walo. Dik, ik ga theater met je je, dan heb je een kaart gekocht voor een stoel.
0: Ja.
1: Ik ga kursie toch.
0: Kursie pe bij het toe.
1: Rijnummer I. Ah, rijnummer 13, stoel nummer 12. Hij zei koets toch. Dus ik ga theater met je knieën, Lloyd. Dan heb je een stoel.
0: Ja.
1: अब एक जने हमें पूछेगा
0: कौन कुर्सी मिलेगा
1: भैया भैया मां सब कोई खत कुर्सी है तो नहीं सब कोई खत कुर्सी ना है यार अत इस खेन थिएटर ये हैव नीट एन स्टूल gekocht
0: ja
1: dus सुनने वालों हम नहीं कैसे हम uitleg करी मां फोर के हम बताइला अत इस ook geen theater अत इस ook geen concert अत इस ook geen dansie अत इस echt een samen zijn gezellig met elkaar
0: ja.
1: met standjes met canapina met cultuur met informatie. Het is echt een soort mela, maar bitter me.
0: Ja.
1: Dus Jonathan me zocht, ik ga ki baris ja aiga taka hoiga. Tu naspanker. Tu bitter me bate. Lloyd. Dus al die dingen zitten in mijn hoofd, dus om haldi bataila.
0: Nee, ja, maar zo niet. Ego vraag
1: haila maal lage wapen.
0: Ha.
1: Ki bhaiya, toch hier baten aan en toch? Hem boli, ha mevrouw, hem hier baten aan. Het zijn altijd dames hoor, het zijn altijd vrouwen. Het zijn nooit mannen. Mannen stellen geen ingewikkelde vragen.
0: Maar ze man toch daar ze willen toch hier baten aan en, hè?
1: Nou, ik heb goed gezegd, maar ik heb het na pjaar ze, Lloyd. Het na pjaar ze. Echt, zoveel liefde.
0: Je hebt zo'n lobby gehad weekend.
1: Alleen maar liefde gehad.
0: Alleen maar liefde
1: gehad. Ik ben er helemaal vol van. Dus iemand zegt tegen mij... Van Matulon Bolle Bate Ujalape Oye Varspas. Was een mevrouw uit Den Haag. Den Haag Zuid meer had dat, dus vlakbij de zaal, denk ik.
0: Ja, ja, ja.
1: Toh? Van Den Haag Zuid meer. Dan gaan we Bolle Oye Varspas. Gaan we Mangila Kine Karta.
0: Hij mag wel.
1: Maar mevrouw, ham hier uitleg kan je sap koike. Ham luk Bolle Oye Varspas. Maar Oye Varspas to leke aye.
0: Aan de kassa.
1: Aan de deur daar. Aan dus de kwari ke pas aye, kassa ke pas aye. Tap toch een millikorting na AGC.
0: Ja.
1: Dus online, toen ooit vast passen na kins, na gussakkerie.
0: Nee.
1: Zo hebben we het uitgelegd. Zij toen nou mooi samenleven, hoe je zei, ham ook nou mooi uitleggen, Lloyd. Ham hoor ke samjaila. I programma toen herhaal kar die. Lloyd, ham hoor ke samjaila. Ooit vast pas leek je toe aan je, dan krijg je 50% korting. Udin aan de poort.
0: Nou, dus duidelijker kan je niet zijn.
1: Huh. Lloyd, amka boli, het is zo helder als ik weet niet wat.
0: Yeah.
1: Dus ooit vaart pas houders toen nadere je. Lloyd bolis, ham boli, or hama name Anand, onthou kar je. Ham boli radio pe, Ujala radio pe, ki tu ooit vaart pas leke aan de poort. Dat ook Emily 50% korting.
0: Ja, maar aan een toenaar.
1: Aan een bolie zeg.
0: Maar toen je Johannes, wat jullie mooi zegt hoor. Die mevrouw wilde even met je praten. Dat was even een ingang om te praten met jou. Van hé,
1: hoor je vaars pas wel. Aan mijn vrouw ben serieus toch?
0: Nou serieuzer hou dat ja.
1: Doe een bolle batte. Doe een bolle batte. Mensen luisteren dus soms wel goed, soms met de halve voor. Ja. Trouwens, ik kwam een hele lieve mevrouw tegen.
0: Alweer een lieve mevrouw?
1: Alleen maar dames, alleen maar dames.
0: Maar dus, omdat toen voorzitter Martin van de Vrouw, Hidkari Partij, wat wil je dan nog meer?
1: He? Er kwam ook een meneer naar me toe,
0: een
1: aantal. Maar Igor had echt vol met tatoeages. Een meneer vol met...
0: Ik wil lieve vrouwen gehad.
1: Dat ga ik je ook vertellen. Even de ding van die tatoeage. Dus een hele grote, sterke meneer vol met tatoeages. Koop ketie het die hangar. Om zo te zeggen, ik kon je boli op bij hem. Kito, balida kalle admike of auratke of kuch. Kuch abbe boli het bij hem.
0: Je was wel voorbereid, toch? Kie van, hey, kritiek wie miliga.
1: Ha, natuurlijk. Maar om zo te zeggen, ja, jabar admi bat.
0: Toen
1: zegt die man tegen me zo lief, toch? Van hé, ham rahila Rotterdam, ham nee, die Bataise chakka aan Rotterdam, ham bulgali jaga, maar vlakbij Rotterdam.
0: Ja.
1: Maar ik ben grote fan van jullie.
0: Arre, ket nou mooi.
1: Lief, hè? Toker aurat, ap een aurat ke bie bolaiste, aurat ja me bolega, ki ham lok abe brasa fest, ham lok kinchukli. Ham rian doi behin of doi nefra. Ta ham boli kaise tulunke herken karabe. Want ik zie zoveel mensen, hem herkennen. Dus die meneer ga ik zeker... Maar die dames heb ik ook een afspraak, hè?
0: Oh ja?
1: Ze gaan komen en ze gaan hun haar omhoog doen als ze me zien.
0: Arie?
1: Dus dan weet ik van haar, Edugora. Dus een andere mevrouw zegt tegen mij...
0: Ja.
1: Van, hey, ik ben grote fan van koffie en chai, bla bla bla. Toch? En helemaal van jou, maar je mag Lloyd niet zo... behandelen, want Lloyd en...
0: Lloyd kidnap jara, hij kidnap zoet haig.
1: Lloyd kan hamba. Sap bole Lloyd kan hamba. Ham bole Lloyd lukaige, maar jou tentia me lukaige. Darke maar.
0: Ik ben er wel komend weekend hoor, jongens, dus ik ben er wel.
1: Wat zegt die mevrouw tegen mij van Sunna? Ham ik dai na Sunila koffie en chai?
0: Nee.
1: Minimaal twee keer per dag luister
0: twee
1: ik
0: keer per dag. Acha.
1: Als je hooi zegt dat 10 dag, hoe zo de ohietje doe.
0: Maar ja, koffie chai.
1: Ze ligt in een deuk, zeg.
0: Nee, maar ik. Zo'n hallo, Hambi, programma van eindelijk koffie chai met Anand. Maar ik luister ook soms één of twee keer de herhaling. En dan moet ik zelf erom lachen. Omdat, ja, het is toch hilarisch om sommige dingen. Op sommige dingen moet je spontaan toeken.
1: Eigenlijk moeten we een recept geven aan onze mensen. Koffie en chai twee keer per dag.
0: Ja, nee, hè, koffie en chai. Toen ben ik met mijn buurman. Precies tussen 12 en 1 jaar kampen. Als ik naar mijn werk ga, vroeger irriteerde ik me onderweg naar mijn werk toe. Om de mensen om me heen. Als ik naar mijn werk toe rijd en dergelijke. Maar ik zei, ik had therapie. Hè, koffie, chai, jam sunila. Dan kom ik helemaal zen aan op mijn werk. Nou, hoe mooi is dat dan?
1: Ja, maar dat is toch lief, Lloyd? Dat is toch gewoon lief?
0: Ja.
1: Dat mensen dit soort dingen ook aan je zeggen.
0: Ja.
1: En niet alleen maar voor zichzelf houden, maar het gewoon durven te delen.
0: Ja.
1: En dat vind ik mooi als mensen dat kunnen.
0: Ja.
1: En gewoon hun waardering ook kunnen uitspreken. In plaats van alleen maar negatief. Laten we positief zijn.
0: Ja.
1: Lief zijn voor elkaar.
0: Ja.
1: Leuk,
0: ja.
1: Lloyd. Oro ego een meneer, hoe bole u bakwagen chalawe? Ik weet niet wat een bakwagen is, hoor.
0: Bakwagen?
1: Maar zo chillen. Ik denk een soort vrachtwagen met een bakken erin of zoiets.
0: Een bakwagen, oké.
1: Ja, die meneer is bakwagenchauffeur.
0: Maar wat is die tori daarvan dan?
1: In Den Haag en zo in de omgeving, te bole hem chalaila. Doe ik ganta bole hem arego ritware hega. Hij plant het ook dusdanig, Lloyd.
0: Ja. Hoe dan merk je naam na? Toen al weet je niet meer natuurlijk.
1: Ze hebben allemaal voorgesteld, Lloyd, maar bol jij dan naar
0: morgen? Meneer van de bakwagen, ook bakwagen, ook een goede middag.
1: Uit Den Haag. Maar die kwam me ook vertellen, maar ze plant kan die laatje juwakje. Doe ik handtaam zo niet laten. Dat was een door lever kreeg, ik weet niet wat hij levert allemaal.
0: Ja, ja.
1: En dan luistert hij weer, bolle, maar dit was bhar me, bolle hem chalaila.
0: Dit was bhar me chalaila.
1: Andere mensen kwamen er. Ik had een paar vriendinnen. Van elkaar. Mijn vriendinnen. Dus ze liepen daar als groep. En dan zeiden ze van, hey, we zijn allemaal fans hoor.
0: Ja.
1: Maar het leuke is dat Ujala dus verbindt. Het hele land verbindt
0: ja.
1: met elkaar.
0: Ja.
1: Dus waar die vriendinnen ook wonen
0: ha.
1: In het land.
0: Sabkusune.
1: Je kunt naar Ujala Radio luisteren.
0: Ja,
1: dat is het leuke.
0: Jazeker.
1: Dus die tories die komen op Ujala Radio. Wat er gebeurt op Ujala Radio. Dat bespreken ze onderling weer. Is toch leuk? Is toch leuk? Leuk.
0: Ja, daar heb je tenminste wat te vertellen. Hè? Zonder dat je ja, zegt joh. Dat je naar Koffie Chai hebt geluisterd natuurlijk. Wat aan Tori en Matthijs ik Ik hoor het aan je dat je vol zit met allemaal verhalen. En de ontmoetingen die je hebt gehad afgelopen weekend. Admien zit toen dit en Batje Lebarte.
1: Het was leuk. Het was leuk. Trouwens, kijk. Weet je, dit is het leuke van Milans, van Milla's. Van dit soort grote, mooie gelegenheden. Toen was je. Laat je verrassen. Kom er naartoe. Wees nieuwsgierig.
0: Ja.
1: Wees nieuwsgierig naar het evenement toe.
0: Ja.
1: Wees nieuwsgierig naar elkaar.
0: Hmm.
1: Stel je open. Praat met elkaar. Toke koise laraiba, koise jagraba. Kom het goed maken daar. Kom elkaar een brassa geven. Daar
0: brassa.
1: Is het voor.
0: Ja,
1: daar is het voor. Toe ego, koike per gusalbate, als je elkaar een brassa geeft en Lloyd, dan gaat die hele gusa weg.
0: Ik denk dat je meneer Trump ook een brasa moet gaan geven, hoor. Dan hoop je
1: het niet. Jij kist, Sarikje, Lloyd. Echt waar. Oh ja, hey, deze Tori ook. Komt er maar in, meneer komt naar me toe. Die
0: ja.
1: zegt, Janik, kan je hem hasila koop? Ja. Toen ik heb nog maar zo'n. Pahile raha bhai Trump, ap hoi geba meneer Trump.
0: Meneer Trump.
1: Mooi kalle bole, toen Nee, dus ja. mensen onthouden echt die dingen letterlijk, Lloyd.
0: Ja.
1: Dat is wel leuk.
0: Ja.
1: En dit zijn geen verzonnen verhalen die ik vertel. Dit zijn dingen die echt zijn gebeurd in het weekend. Hartstikke leuk. Maar trouwens, wat er ook gebeurde, hè, Lloyd.
0: Ja.
1: Je kwam mensen tegen die je lang niet hebt gezien. Dat is leuk. Maar af en toe, toen je aan je business mee, dan ben je zo bezig met je eigen dingen.
0: Ja, ja.
1: Dan vergeet je elkaar te bellen of elkaar te ontmoeten. Of even iets te doen.
0: Ja.
1: Of een koffie of een chai te gaan drinken met elkaar. Ook die momenten ontstaan. Dat je denkt van, oh ja, boy, die heb ik na afspreken. Lau, koets afspreken.
0: Ja.
1: En dat wel direct doen. Hè. Mijn tip is zo nemalo. Na uitstelling, na bolie ik je belker. Nee, doe het direct.
0: Direct ja.
1: Regel meteen een datum.
0: Ja.
1: Regel meteen een datum, samai nabieten die.
0: Brasa bij je toch hier direct kon ik aanbieden. Je doet die dan nou doe je dan, doe het dan meteen, maak meteen een afspraak. En uitstel naar carrière, heb je doen.
1: Nou. En een van de dingen die ik dan wil benadrukken, Lloyd, nog één keer, Hamboltje Klibati. Laat je verrassen. Wees nieuwsgierig. Kom naar Brasa Fest. Aike to dekle. Toe kali sunie ghare baitale je. Or Facebook pe dekje, or TikTok pe dekje. Or toe kali, je gaat alleen maar watertanden.
0: Ja.
1: Kom er gewoon naartoe. Maak het mee. Wees onderdeel van dat geheel.
0: Aha.
1: Jij bent Brasa Fest. Jij moet erbij zijn. Toe ghare baitke na. Soch je man. Isab karega ma like na. Na. Jij bent uitgenodigd. Toe kemi niemand erin. Dela. Iedereen is welkom. Sapkoi. Chota, barka. Iedereen is welkom. Dus toe aye, het is van jou. Brasa Fest is van jou. Leuk.
0: En het is ook niet duur, jongens. Het is echt niet duur. Bolito, ham onderzoeken. Ik heb veel festivals meegemaakt, maar dit is echt goedkoop om naartoe te gaan. En dan heb je een heel mooi weekend om met ons samen te zijn. Ham dekil tu kabele bachpan ke dosto bhi wahan pe tu ontmoet kale anand. En dat ging
1: ki mohabbat.
0: Dil se na juda karna. En die mevrouw die was, het is ook een collega radio. Persoonlijkheid. En jullie waren zo goede matties daar. Heel mooi om te zien.
1: Oké. We gaan het even moeten uitleggen, Lloyd. Dik toe de klebate Facebook.
0: Ham de klebate. Ham koop die dikke keret hier Facebook.
1: Dus we gaan het even uitleggen.
0: Dus, voordat je verder gaat. Dus voor de mensen thuis. Ik was er niet. Ik kon er niet bij zijn. Maar hame krabbelen dat ik er niet bij kon zijn. Dus zorg ervoor dat jij dat gevoel niet krijgt komend weekend. Ki Brasa Fest make it. Nou mooi moet je iets horen. En ik ben er niet bij. Want daar ga je echt spijt van hebben. Ha aan een toerbol.
1: Nooit, even die koffie toch. Even die vieze koffie wegwerken, Lloyd. Toen wat theater, dus eventjes een mardeli.
0: Toen zeker mardeli, koffie aan.
1: Toen bolega. Kijk, weet je wat het is, Lloyd? Hamlo, Ik heb het al een paar keer gezegd. Hamlo kam me bhirelbati met de dagelijkse dingen bhirelbati paisa kamaila carrière manaila. Maar we vergeten soms te genieten.
0: Ja.
1: Het leven, Sunnevalo, is te kort. Toekam bikker, paisa bikama, carrière bikama. Doe dat ook, maar kom ook genieten af en toe. Blijf niet, bijna maling in bolle, op je luie puntje puntje zitten.
0: Ha, ha.
1: Blijf niet achter de tv hangen, of voor de tv hangen is dat, hè? Blijf niet voor de tv hangen.
0: Toetjes, wat wil ik hier van puntje puntje? Toen kwam een woord in mijn hoofd, bolle.
1: Kon je mangen, bolle, toe?
0: Blijf niet op je luie tjoeter zitten of zo. Hè?
1: Zoiets. Hamna bolle, tja, zo nevalo. I, edab ja, bolle, ze. Sarmakake, i, thora grof, wat ja, ik edab ja. Sarmakake, het mij altijd thora grof.
0: Ja, tjoeter is toch, is normaal, toch? Hè?
1: Nou ja, oké. Okay, ik vind het een vies woord.
0: Ai, mika, echt serieus. Ha.
1: Ga op je billen zitten, Lloyd. Ga op je reet zitten, Lloyd. Hé, hey, ik vind het een beetje vies. Ik
0: nee, nee, dat doen wij niet op Ujala. Oké, okay, sorry.
1: Ha. Nee, maar bolchuk le op abbole, dat doe je. Nee, maar dus kaam, dhanda, sab kuch karek chahiga, sunne walo. Wie ben ik om dit uit te leggen aan jullie? Toen apne janega, maar kabhi kabhi hem log bhul jayla om ook te genieten.
0: Ja.
1: Ga af en toe erop uit. Neem je familie mee, neem je kinderen mee, neem je vrouw mee, neem je man. Kom genieten af en toe ook, jaar. En laat niet je vrouw alleen gaan zomaar.
0: Nou.
1: Omdat je denkt van, ja, hem gare takap, tv takap. Wat ga je thuis doen? Maar ja. Doe dingen samen met je gezin. Doe dingen samen met je vrouw en met je kinderen. Kom op, joh. Maak er een leuk ding van. En memories, herinneringen. Maak herinneringen met elkaar.
0: Maak herinneringen met je gezin.
1: Je kunt er later over praten. Ki, inderdaad, eind augustus, ik word Jabber evenement raha. Den Haag mee. Wij waren daar onderdeel van. Wij hebben het evenement gemaakt. Kom daar naartoe, je gaat genieten. Dus belangrijk, hè, Lloyd. Trouwens, jagaya jon hè, hier dan niet. Deer admi na jane, ja, maar je hè, Den Haag Zuid mee.
0: Ja.
1: Den Haag Zuid. Eigenlijk raar, hè, ki Den Haag ken mij goed na jane, ja, maar ik go barka hal, hè, ja. Ekdam mooi, ekdam sugar, bahut mooi, Lloyd.
0: Sugar.
1: sugar hal.
0: Ja.
1: Aur oman verschillende jagah hai ga, aur oman hum log dui go barka hal gebruik karbe. Oman aur ego barka tusa hal to. Do aur ego hal me rahega khana pina. Kaske. Khana pina rakam rakam indias eta sanam ke khana, e khana, u khana, snacks. Dunia bhar ke cheez rahega wahan pe tu khaiye ek soort food court. Dat alleen al moet je gezien hebben. Dat alleen al moet je meemaken, Lloyd.
0: Ja,
1: alleen dat al.
0: Ja, ja.
1: Dan heb je nog een andere hal, ek barka hal. Jahan pe rahega podium spektakel, jahan pe rahega jabar jabar artiesten, benches, Sudhir Nannan live on stage. Dek ab Nannan bolli to.
0: Ha, ab tu ab
1: positief hai to.
0: Ab positief.
1: Nu moet je geen N zeggen, nu moet je Sudhir Nannan zetten.
0: Ja.
1: Dus hum log ke dulara Nannan bhi rahi wahan pe.
0: Nannan bhi rahi, ja.
1: Sudhir bhi rahi ga stage pe. Hij gaat trouwens beide dagen alles presenteren, live
0: mooi,
1: on stage.
0: Mooi is dat, ja.
1: De allerbeste stage presentator van Nederland en van Suriname, Sudhir live on stage.
0: Rahi ga. Ja.
1: Doe nog din. Sabere se ekdam ratelijk.
0: Ja.
1: Die man is onvermoeibaar.
0: Ja.
1: Hij gaat het publiek entertainen samen met al die artiesten. Hij gaat de stage presentatie doen. Het wordt fantastisch. Alleen dat al moet je meemaken, Lloyd.
0: Hoe heb je zoetig gehouden, meneer?
1: Ha, hoe nam jij gare?
0: Ha.
1: Op een campingbed doet leek jij. En dan heb je al die dansgroepen nog, Lloyd.
0: Ja.
1: Die mee gaan dansen met artiesten. Dus ik ook Ghana Jagawaiga.
0: Ja.
1: Hamna jab namen moet, maar Mr. Black. Mr. Black, ik ook Ghana Gawaiga.
0: Ja.
1: Of een, bolto? Sanjana of Tira.
0: Tira.
1: Of, noem ze allemaal op.
0: Of ik Umar, Ghana Gawaiga. Of Nizam. Umar.
1: Hoe leuk is het als...
0: Sanjay, Jodha,
1: Hoe leuk is het, Lloyd, als ook een paar dansers en danseressen meedoen? Ja,
0: tuurlijk.
1: Niet helemaal geoefend, maar gewoon leuk voor de gezelligheid.
0: Ja, voor de gezelligheid. Hamuk en Malka Milita, Hamuk Nashla bij oma.
1: Toe, Jayeku, Diezu, Dirwak, Sanje. Bam. Dus dat wordt al fatu. Maar wij gaan clinics geven.
0: Ja.
1: Wij gaan dance clinics daar geven. Dus dat wil zeggen... Ja, We gaan leren Bollywood dansen. We gaan lampjes draaien. We gaan in een beetje gana dansen. We gaan Lunda Kenaj doen. Nachania.
0: Wat is dat met die lampjes draaien dan? Wat wil je me daarmee zeggen met Lucky? Hem ook Janaj laten geen lampen draaien in Laka?
1: Nou ja, het is makkelijk om bij Tjagana zo te leren.
0: Oh, ook is dat het?
1: Omdat je zo met je hand moet gaan, toch? Had wat je hier alsof toe schroefkeren, toch? Goed.
0: Kan je toch naar de kleren zijn naadjes, hè? Bij Tjagana.
1: Ik kan niet dansen.
0: Ik heb er nooit zien dansen, echt, op bij Tjagana of zo.
1: Ik kan niet dansen, Lloyd. Dus aan mij... Janne, hem toch afwijken, Matthijs.
0: Ja, maar toch doe ze ietsje zo goed, hè? Maar naast je zo goed na je.
1: Ik ben echt afwijkend in die dingen, joh. Het gaat niet om mij. Het gaat om het publiek daar. Dus onze Nachania bijvoorbeeld, die gaat on stage dansen.
0: Ja.
1: Maar die danst tussen het publiek door.
0: Oh op. Ja.
1: Saluan
0: Varun. Varun Kajal heet die
1: Nachania.
0: Ik had een gouden Nachania. We hebben heel Nachania's daar op die dag. Ja.
1: Maar ze gaan dus door die hal heen.
0: Oké, dus dan zullen ze ook die mensen ook bewegen om mee te dansen met de Nachania.
1: Je kunt plotseling geconfronteerd worden met je Nachania.
0: Oh ja,
1: die jou uitdacht en zegt van kom, laat ik hier.
0: Gezellig.
1: Dat toch, hoe draai je?
0: Ja.
1: Kun je het voorstellen hoe leuk dat gaat zijn?
0: Ja, natuurlijk gaat het leuk zijn.
1: Het wordt één familie, één grote familie happening, Lloyd. Brasa fest. Je zult je toch kontje over wat jij gaat. Brasa fest over hem, wat jij laat.
0: Ja, Brasa
1: fest. Op die weekend.
0: Op die weekend, Higa. Dus dat is zaterdag 29 en zondag 30 augustus. En alle informatie vind je op brasafest.nl. Oh ja, kartoa kinsen kan online. En daar ben je goedkoper uit. Hem kent naar dein bolje kleren. Hem dien bhartot je laat je zorg bij hem.
1: Karta, sunne walo. Kahun na je ye idhar udhar kine. Want kai ni ke konchi bed deit oke. Ga naar brasafest.nl online. Website brasafest.nl. Otu waan pe kartoa kin ye. En precies jeze loit samjhawega roj. Parti din loit.
0: Ja.
1: हर एक घंटा में तो समझावेगा मैं कोई ना मांगे सुने तो हम लोग क्या करी सुने बोले अच्छा कॉफी और चाय में सुन ले हम लोग के बतिया
0: कॉफी और चाय में या
1: दोस तू सस्ता में किन सके कार्ता अब्बे ऑन दैट ऑन द पोर्ट और मंगा रहेगा
0: या
1: दोस ऑन द पोर्ट तू भी किन सकेगा इस ऑलवेज गुड मैं अगर तू मांगे सस्ता में किने इस है तो तू सस्ता में किन ले ऑनलाइन
0: या
1: ऑन पोर्ट में 5 यूरो और तू भरिए दोस लीवर अब हम ये अपन तो स्लाग मार लेते हो ऑनलाइन
0: सेकर
1: और जोर तोर से सुनने वालों की नहींगा जोर तोर से हम लोग के फैंस की नहींगा दोस ऐसे ना है कि हलवा भर जाएगा दाचे नहीं मेरे बेने कुंड को मन्ना इतरो है तैयार ट्रोंस ओवर हाल गस्प्रोकर लॉयट वाट फॉल राक्ट हम लोग के जो इवेंटमेंट हैगा 19 सितंबर के मेरफार तैयार में लास्ट कार्ड से नू इन द फेयरकोप है
0: द ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ बॉलीवुड
1: हां देख वो एक तैयार बा ओमन जो कार्ड बिग गए Kursie, dat toen na kind ze kijken, kursie
0: don,
1: bij.
0: Don is don, op is op.
1: Juist. Dus die probleem was na hij eenmaal natuurlijk. Maar toen aangezien ze die kalle, want dan ben je geen dief van je eigen portemonnee.
0: Nou.
1: Toen appen paisa bhikjaal kar, jatan serak, mooi serak. En als je niet hoeft uit te geven, dan waarom zou je meer uitgeven?
0: Weet
1: dus toeras chalan ki se kar, chijwa. Advies deila, cha tip deila, chalo.
0: Hamlok sunila, kind advies de weg.
1: Hamlok had beter ba.
0: Tuurlijk.
1: Tu karta kinie wa aan de poort. Is beter voor ons.
0: Ja.
1: Want dat tu oru bari je 5 euro.
0: Ja.
1: Bagi aage se tu kinle, ham toke tip deila sunne walo.
0: Ja.
1: Aur tu hamar tip wa lele ter harte.
0: Ja, toch.
1: Tu jane hamar coffee and chai mein romal baat na boli.
0: Na, na, na. Zeker na.
1: Trouwens, parkeren, Lloyd. Makkelijk, Hega.
0: Makkelijk. Genoeg parkeerplaatsen daar.
1: Hoe kom je je parkeerplek naar Hega? Ja, volop.
0: Ja.
1: Or, ego mooitje, Hega. Hamloke organisatie, John Hega. Die leggie organisatie naar Lloyd.
0: Nou, natuurlijk niet. We hebben zoveel ervaring, zoveel jaren ervaring.
1: Precies. Dus ego top organisatie. Hindustani, met je top organisatie, kebare me baat kerie. ढेर जने भी बोलेगा कि तूलों के चीज में हम आइला भैया इतना मोई ऑर्गेनाइजेशन इतना सब कुछ है ऑफर नो आर्टिस्ट साइन ऑफ डेल नेमर्स ऑफ व्होएवर इधर इन फॉल ऑफ अलटाइड बहाल फ्रॉम पार असाइन पेसर्स मैं दियो ये अलटाइड मैं नॉर्मल जब तक किया इधर इन फॉल ऑफ दस एक टॉप ऑर्गेनाइजेशन रहेगा वहां पे जो टॉयलेट रहेगा सो में रहेगा
0: ग्रेटेस्ट टॉयलेट
1: क्योंकि ना वो भरे क्या एक्स्ट्रा तू सो में जाइए टॉयलेट चाहे एक दाई चाहे दस दाई
0: सुन ले तो सुनने वालों दिस ग्रेटेस्ट टॉयलेट तू जाए सके
1: टॉयलेट मोर्स
0: Er zijn veel, ja, het Heerfestival, he, Hamdjaila. En dan moet je betalen daarvoor. Het is erg. Ik vind het heel erg dat je dus niet gratis naar het toilet kunt gaan. Maar dan moet je ook nog een euro betalen of wat dan ook om naar het toilet te gaan.
1: Het is hun systeem. Het zal wel luid om wat voor reden dan ook. Het is goed. Wij vinden dat service.
0: Ja.
1: Wij vinden dat we dat wij die service wel moeten geven, gewoon als organisatie. Dus doe de letjaardai pandai toilet geile, dan ben je misschien al €5 kwijt ergens.
0: Ja.
1: Onnodig. Wij vinden dat niet nodig. Wij dekken die kosten wel van personeel en van toilet en spullen. En zo hoog zijn die kosten ook weer niet, hoor.
0: Nee.
1: Dus wij dekken dat wel. Wij hoeven daar geen geld op te verdienen, zo nevalo. Hamluk Karila is op zich omdat wij van onze cultuur houden. Dit doen wij niet omdat Koikoi en Mibule van ha, is op Adamien Karega, Kalipaisaka, Maimangeiu. Maar ja, hou je mond dicht. Je weet niet hoe de vork in de steel zit. Toen zomaar zij kan ze chillahiga rommel rommelbad leken. Doe dat niet. Want toen opnieuw dongbad. Je bent dom als je dat soort dingen roept. Jij maakt heel veel kosten als organisatie, Lloyd. Dus je moet ergens wel een beetje geld vragen. Maar je hoeft niet door te schieten.
0: Nou.
1: Je hoeft niet voor alles geld te vragen. Dat hoeft ook niet. Klein stukje kun je ook service geven. Ja. Zo simpel is het toch?
0: Hoor je toch?
1: Dus toilet, zo mee. Wethouders longen eigen trouwens bij zaterdag kijken wethouder eigen. Of zondag kijken wethouder eigen. Ze man wat chaliga, ze man kaipi, hem lukken zingen. Naatje, hem uitdagen liet ze man kebi. Naatje gaat hij. Organa gawe gaat hij. Dus we gaan zien wat gebeurt, Lloyd. Dus dat is ook heel erg leuk. En weet je wat het leukste is?
0: Vertel.
1: Koffie en chai. Ujala Radio live.
0: Ja, wij zijn ook live.
1: Helemaal live.
0: Zeker. We hebben een aparte area hebben voor de radio. Voor de mensen die dan ons willen zien, ons willen ontmoeten, kunnen daar ook komen. En natuurlijk kun je wat op de radio ook zeggen natuurlijk daar. Hè?
1: Zo leuk. Ham na agor sekila. Wij zijn er klaar voor. Ham na agor paila isai.
0: Ja. Ik denk dat heel veel mensen.
1: Maar we moeten nog een paar nachtjes slapen. Wij zijn er klaar voor. Wij zijn ready.
0: Ja.
1: Onze stage wordt gebouwd. Onze lichten worden ingehangen. Onze verlichting. Onze vuurwerkshow wordt geregeld. Onze rookshow. Ham na inikon konchit loit. Zoveel dingen. Toch? Bar,
0: maar ja, er is nog veel te doen, zover ik het kan beoordelen. Dus is er niet keer, voor die tijd moet al die dingen wel geregeld zijn. Dus ja, er is veel werk te doen, maar we zijn er wel klaar voor.
1: We zijn volop bezig, Lloyd, om er echt een spektakel van te maken. Die laatste evenementen Higa Isalke, natuurlijk, zomerke, Lloyd. Dus hierna, dan is de zomer voorbij bij je.
0: Ja, toch? Direct.
1: Dus ja. Laten we het mooi afsluiten.
0: Mooie afsluiting van de maand augustus. Laatste weekend. Ik op Berka Festival. Arub Hikabele Den Haag. Zeg maar, GIA Event Center. Brasa Fest. Noteer het in je agenda. I weekend ook een Jijk Hega Brasa Fest. En kom met je gezin. Pariwaar Doostukken Zaat. Maak er een groep van. Want het heert je een helemaal groepje zaat uit. Julianne.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Ik heb het in het weekend gemerkt.
0: Ja.
1: Mensen komen niet alleen. Mensen komen echt met groepjes. Minimaal met een paar vrienden en vriendinnen.
0: Ja.
1: Dus dat is leuk. Trouwens, dit moest ik doorgeven, Lloyd.
0: Ja.
1: Van mensen. John Den Haag kehiga. Ubole bol den ajaar ki saal John Heiga kono Sichtenburg salba. Den Haag met John Heer Hindustani Janega.
0: Ja.
1: Ook er aaspaas mee heiga.
0: Oh, het is in de buurt van de zaal Sichtenburg. Oké. Okay.
1: Vlakbij ligt Sichtenburg. Dus hoe gebied waar mij heiga?
0: Maar dan, iedereen weet dat dan. Hè?
1: Uithof, ja, heiga, Sichtenburg, ja, heiga. Hoe gebied waar mij heiga?
0: Ja.
1: Dus dat is super makkelijk. GIA Event Center.
0: GIA Event Center.
1: De Werf 11 Den Haag Schermen. Lloyd.
0: Ja.
1: Thora, zeg ik ga naar tot 30 seconden. Dan gaan we overstappen, toch? Op kopie en chai.
0: Ja. We gaan even naar Moeka Singh luisteren. En af en toe een stukje muziek in koffie chai. Altijd goed. Want dan hebben we meer energie voor jullie. Moeka Singh met Express, ook aanwezig op Brasa Fest.

0: Ja, ik heb er nu al zin in, hoor. Je muzikant maar starten, ja. Hè? Muzikant, je gaat starten, dan gaan we gorwa na het hamme het, hoor. Dan begint hij al te bewegen.
1: Dan kan ik gorwa toch moe gaan, denk je, labi. Maar moeria bij je, lelijk, ja, looit.
0: Ai.
1: Dus deze mannen, hè, deze mannen van ja. Express trouwens.
0: Ja.
1: Mukesh en Mr. Black.
0: Mr. Black.
1: Wat een... Dit zijn geweldige artiesten.
0: Tuurlijk.
1: Geen enkele R. Ha. Nul.
0: Nou.
1: Gewoon met beide voeten op de grond.
0: Ja.
1: Heel, maar gewoon lieve mannen ook.
0: Ha, toch? Hij is net je hingabie.
1: Gewoon ja. Lieve mannen. Echt ja. Waar. Ja. Geweldige artiesten. Nul R. En gisteravond kwamen ze naar me toe. Althans, eergisteravond. Sorry.
0: Eergisteravond,
1: zondagavond.
0: Ja.
1: Zondagavond.
0: Ja.
1: Weet je, zo lief, zo vrolijk, zo leuk. Check het zometeen op onze social media.
0: De kabole aan het tussen van Anand Hamsunila, maar ik ga naar het heer draaien.
1: Nee, niet eens.
0: Okay,
1: niet eens.
0: Okay.
1: Kijk, wij kennen elkaar al 100 jaar natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar gewoon hele lieve mensen. Dat
0: ja.
1: Vind ik leuk.
0: Ja.
1: De koi artiest, hega. John Utraija, hega. John Urelage, hega.
0: Government.
1: Like. John Soche, ook een like koi na, hega.
0: Acha.
1: En hoogmoed komt ten val.
0: Ai, altijd.
1: Dus mijn tip aan artiesten ook is, jongens, kom op.
0: Blijf jezelf,
1: wees normaal. Heb respect voor iedereen. Of het nou een geluidsman is, of het een cameraman is, of het een wie dan ook is. Ga netjes om met iedereen. Ga ja. Niet alleen netjes om met mij, omdat ik toevallig aan het ben, of met Lloyd. Ga normaal om met iedereen.
0: Met iedereen.
1: Dat
0: met
1: is
0: iedereen.
1: Echt mijn tip. Tip voor alles en iedereen, Lloyd. Want
0: ja.
1: Wees normaal, doe normaal, joh.
0: Ha.
1: Dat je een artiest bent of iets anders... wil toch niet zeggen dat jij bizaal bent of beter bent?
0: Man, hè?
1: Hou op, hè? Met die onzin.
0: Ja, hè? Hè?
1: Dus
0: doe normaal.
1: Gedraag je, doe normaal, kom op. Net op kaibarkepaje, koffie en chai.
0: Ja, koffie, kaibarkepaje. Maar hoe heet het aan het om... Nou, we hebben een stukje van een Brazzaville afgesloten. Want ik heb je toe bij nabetelen, maar ik heb ook een bespannende doos mil gaan
1: hè? Nee. Dat verhaal
0: moet je wel goed vertellen, toch? Want
1: ja. Je hebt Tori, hij gaat Lloyd.
0: Maar door
1: Tori... Hoeveel tijd heb je?
0: Door Tori cabina doen. Als ik bij jou zit, dan kun jij de hele nacht doorpraten, jij.
1: Ha. Niet één nacht.
0: Ja, we hebben tijd zat. Dus we gaan even zometeen het nieuws doornemen. En natuurlijk, Ibat, ja, toen kan niet betalen. Dan
1: want we hebben 7-8 onderwerpen dat jij, Ibat.
0: Arie, nou, oké, okay, Bartel, jij.
1: Dus luisteraars okay. Van Koffie en Chai.
0: Ja.
1: Hamid staat aan het onderwerp. Lloyd gaat dat niet aankunnen.
0: Ha.
1: Want zoveel tijd heeft hij niet. Dus nee. We gaan zien hoe ver we komen.
0: Ja.
1: Maar even deze Tori.
0: Ha.
1: Dus wij komen onze collega's... van Amor FM tegen.
0: Ja.
1: Afgelopen weekend. Heel leuk.
0: Ha.
1: Heel gezellig.
0: Ja.
1: We kunnen het goed vinden met elkaar. Dus buitenstaande soms zo tegen. Van dit zijn concurrenten.
0: Ja.
1: En deze mensen gunnen elkaar het licht niet in de ogen. Maar zo moet je niet denken. Zo nou. Denken wij in elk geval niet.
0: Nou.
1: En zo zou je als mens niet moeten denken.
0: Ha.
1: En zeker in Hindustan hoort niet zo te denken.
0: Nou.
1: En ik ga ook vertellen waarom, bhaiya. Kijk, hum log sab koi janta ke seva karila, samaj ke seva. Diezelfde gemeenschap dienen we.
0: Ja.
1: Iedereen op zijn of haar eigen manier. Sab koi ke eigen tarika hega om dat te doen. En dat wil niet zeggen dat je daardoor elkaar een kopje kleiner moet gaan maken.
0: Nee.
1: Je moet dat samen doen. Je moet dingen samen ondernemen, samen dingen doen. Dan kom je een stapje verder. Hum log apne ke niche hi chabe, ta hum log kabhi na upar jai paabe. Dat noemen wij de zogenaamde krabu-mentaliteit.
0: Nou.
1: Ik ook krabu, ik wou krabu ake hitje, ik ga nietje in die ton, in die krabu-ton. En dan kan die ene krabu ook niet naar boven gaan.
0: Nou.
1: Dat noemen wij die krabu-mentaliteit, toch, Lloyd? Ik wou je chagre mangi uparte, ik wou hitje ga oké, gorwa me. Dat is precies de verkeerde methode.
0: Ja.
1: Dus laten wij het goede voorbeeld geven. Dus Amor, Subhas en ik hebben daar gezamenlijk ook radio zitten maken een paar keer.
0: Yeah.
1: Gezamenlijk ook op social media. Ze zullen er ook allemaal bij zijn zometeen op Brazzafest. Het wordt één grote happening.
0: Yeah.
1: Dus dat is al mooi. Maar wat blijkt dus, Lloyd, los van mijn band met Subhas altijd...
0: Ha, ha.
1: Dat ik ook een band heb met zijn echtgenote.
0: Kun je zijn band hegen? Kun je zijn band hegen? Nou, we zijn wel
1: nieuwsgierig. En dat wist ik zelf niet. Dus Asha komt naar me toe. Asha zegt, Sun, Anand, Wij komen van dezelfde school. Nou, zeg ik, klopt, hoor ik goed.
0: Ja, ja.
1: Dus zij zegt, nee, we hebben op dezelfde school gezeten in Suriname. Dus al pratende kom je erachter dat het wel zo is.
0: Wel zo is, ja.
1: En dus dat is echt leuk om weer te zien. Ja. Dus dit soort dingen ontstaan op dit soort festivals. Waar je elkaar ontmoet, wat je tot... waarbij je elkaar even kunt spreken.
0: Ja, ik zag het allemaal. Ik zag het ook allemaal aan het op Facebook. Je hebt alvast een voorsprong genomen om die brassen alvast te geven daar waar je was. In plaats van komende weekend. Hè?
1: Je moet elk moment gebruiken voordat het te laat is bij je. Ja. Je als je van iemand. Nee, maar ook in de liefde, hè, Lloyd.
0: Ja, ja, ja.
1: Als je van iemand houdt, torbaaie, torbaaie, torbaaie, na agor, totdat dat het niet meer gaat.
0: Ja.
1: Oké, roos toe betaal hoeveel je van ze houdt. Roos ook betaal. Toch een lurken, maar vertel het ze elke dag.
0: Elke dag.
1: Hoeveel je van ze houdt.
0: Ja.
1: Laat geen moment voorbij gaan.
0: Zeker,
1: joh.
0: Zeker.
1: O, naast er maar je boleke van ik hou van je.
0: Boy.
1: Kaskebol, roosbol. Hè? Ke tor bina ham jina pabe.
0: Ja.
1: Tor apen partner ke aise bolal kariye loy tu.
0: Ma roos thora bolige aise chizwa. Roos dusara kam se bolie toh?
1: Roos, sunna, de bewoordingen die kies je zelf uit.
0: Ja.
1: Ham boli la pool oké na de. Kado oké na de. Dat was niet nodig.
0: Na. Dat kon je
1: moet alleen maar liefde geven.
0: Liefde jaar.
1: Ja.
0: Ah ja, nou ja, goed, oké. Dat klopt toch? We kunnen het van jou.
1: Het is een jaar dat het bijna devotie wordt.
0: Het is een jaar.
1: Lloyd.
0: Zoon,
1: kan we... Sing Sanjay zo'n nummer, toch? Hoe gaat dat nummer ook? Rahuna.
0: Rahina Rahim.
1: Rahina Rahim.
0: Ja.
1: Rahuna. Rahuna Rahu. Rahina Rahim.
0: En hij is er ook, hè? Sanjay is er ook natuurlijk.
1: Sanjay ga ik dit nummer laten zingen.
0: Oké, Jabarjasti, gwaye Uninka.
1: Jabarjasti. Una janega, maar hem ook Jabarjasti.
0: Usunega, toch? Usunega.
1: Natuurlijk, ja.
0: Zoon, kabele.
1: Dus ook hem Jabarjasti gwa. Janeka ik hati? Apen khati.
0: Oh, omdat Iganot door Biape Garega.
1: Nah, jane kai khati. Omdat hem naache mangil u ganwa pe wel.
0: Wel. Oh, oké. U ganwa pe wel mangi tu naache.
1: Ta hem kabhi jana raha be.
0: Ha.
1: Ta hamar dhanampatni sochi ga. Ha, suna de.
0: Ha.
2: Jab hamari khak pe tum rukoge.
0: Bahut gehra betekenis hai ga.
2: Chalte.

0: Ja, ganoa en een deal chulen we tocha. Echt serieus. Hè?
1: Beautiful, beautiful.
0: Ja, je werd er helemaal stil van.
1: Ik heb doop gelie, doop gelie. Piaar met doop jij, chahiga loit. Piaar na chahi oppervlakkig kareke. Piaar chahiga ik dam diepte me kareke.
0: Diepte
1: me. Ik dam doop jij, chahiga.
0: Doop jij, ken je?
1: Oppervlakkig piaar, jo naiga, piaar na haiga. Udusa chich hai kuch. Dat is misschien, ja, dat is misschien.
0: Is vluchtig.
1: Verlangen, dat is misschien hè, iets anders.
0: Verlangen, lust, wagera, wagera.
1: Ah, lust. Udusa chich haiga.
0: Ja, ja.
1: Maar प्यार में डूब जाए चाहिएगा ये मुझे हेलमाल हाँ ऐसे चाहिए रहेगा दोस्त ये गनवा हम गवाबे लोई
0: कितना
1: तू खवार्श खुद बात है तू खवार्श खुद बात है जोने जोने हमारे धर्म पत्नी हमारे संगे जन नाचीगा वहाँ पे ये गनवा वेल
0: yeah.
1: तो कभी जब ना रहा तो सोचिएगा
0: आई
1: दार खाद तो हम दार खाद दे नंबर ओवर
0: Ja, ja, ja.
1: Hi. Prachtig toch, Lloyd?
0: Heel mooi, heel mooi. Heel
1: ik ben
0: mooi.
1: Emotioneel toch, Igale.
0: Ja, maar ja, een molit hoor. Ik kon ook nog
1: een keer door.
0: Piet, ik heb hem ja, Roila. Piet,
1: Nee, maar je moet zonder Piet en Jan huilen, hoor. Wim en Jan moet je er buiten laten.
0: We gaan even naar het nieuws van dit moment, of de komende dagen. Glazen ballon, maar nu doen we het eigenlijk in eigen. De regering, Hamelijke stem, krijg ik per jaar oktober waarschijnlijk. Want de begroting komt niet in orde voor Prinsjesdag.
1: Zo, nou, een glazen bolle wakker voorspelling. Raam. Nee, een glazen bolle wakker. Chinowawali, dat toch?
0: Chinowawala.
1: Nu hebben we Russische besteld. Maar die Chinowa glazen bol zei. Kier dat de regering in oktober telk toet.
0: Ja,
1: ha,
0: doen.
1: Want ze krijgen die begroting niet voor elkaar. Wat gebeurt er, Lloyd, eigenlijk? Ik wil nutshell. Ik wil chota mee gaan betalen. Zo'n wel, oké? Wat er gebeurt. Dus de regering, John Haiga is uit Robjetewali, die wil geen kleur bekennen. Die wil geen partij kiezen.
0: Hmm.
1: Die wil met iedereen samenwerken. Maar wat krijg je dan? Nog vlees, nog vis. Je bent nog links, je bent nog rechts. Je wil alleen maar recht vooruit. Maar soms kun je leven niet recht vooruit gaan.
0: Nee.
1: Zeker in de politiek niet. In de politiek moet je keuzes maken. Je moet niet bang zijn om keuzes te maken. Wat de consequenties ook mogen zijn voor jezelf. Je moet keuzes maken in het belang
0: ja.
1: van het land.
0: Ja.
1: In het belang van de mensen die in dit land wonen, van de inwoners. Dus je moet niet bang zijn. Ki ham je harjab bij die maatregel wat je invoert, de volgende verkiezing leg je hem harjab. Dan ga ik stemmen verliezen. Dat is heel slecht als je op basis daarvan wil gaan regeren.
0: Ja.
1: Als je regeert, moet je keuzes maken. Wat doet deze regering?
0: Is een keuze naar
1: ze maken geen keuzes. Ja, ze maken geen keuzes.
0: Ja, maar ze proberen te balanceren, een beetje laveren. Hè? Van links, rechts, precies. Links, rechts. Maar besluiten komen er niet. Dus ja, het wordt
1: Nee, wordt ze willen dan met pro werken. Pro, bij de GroenLinks PvdA. Dus daarmee willen ze werken.
0: Ja.
1: Maar dan zul je toch een beetje linkse beslissingen moeten nemen. Een beetje sociale beslissingen moeten nemen. Ja. En maar ze willen tegelijkertijd met Ja 21 en met een weet niet allemaal aan de rechterflank. En met de BBB. En dan willen ze ook met de ChristenUnie. En dan willen ze met die en dat. Dat gaat niet.
0: Het wordt niks. Het wordt niks.
1: Het wordt helemaal niks.
0: Ja, ze proberen zigzagen tegen de wind in te zeilen. Maar dat gaat echt niet. Dat gaat het echt niet worden. Dus ja, Hamelijke stemkerkering. Hamelijke stemkerkering.
1: En wat ze ook gaan beslissen, het is geen goede beslissing. Het is ongefundeerd. Het is alleen maar gebaseerd op angst. Angst om de rekening te krijgen straks.
0: Ja, nou ja, goed.
1: Bij de volgende verkiezingen.
0: We gaan het zien. Dus ja, dat is even in het kort over de begroting. Prinsjesdag is in september, 21 september. Als ik me derde dinsdag van september.
1: Zeker.
0: Maar
1: mooi, mooi. Sugar.
0: Kijk, ze doen ja, ze kijken. Andwa sugar, ik
1: Andwa jam kinila.
0: Tertutoe, ik
1: Nee, dat moet er.

0: mooi uitzien. Ja, en dan mooi de krijgen.
1: Maar hoe weet je hoe het anda goed eruit ziet of niet goed eruit ziet?
0: Je kunt dat de buitenkant kun je toch zien, maar ja.
1: De sugar wel een riga.
0: Flakka, flakka, flakka, flakka.
1: Ruim 300 Belgen zijn ziek geworden door salmonella. Ook in Nederland eieren teruggeroepen. Dus.
0: Met eieren moet je sowieso voorzichtig zijn. Denk jij dat niet eieren rak de wega gewoon in een kast?
1: Ja.
0: Moet je niet doen. Eieren moet je koel bewaren.
1: Moet je koel bewaren.
0: En eigenlijk, volgens mij, moet je het maar een weekje bewaren.
1: En niet te lang. En niet te lang, inderdaad.
0: Eén weekje. Oh, heer het mee. Eieren soms, ik mag naar de kalender, koelkast van mij.
1: Maar dat,
0: koelkast mee heen.
1: Dat vraagt om problemen. Nee, eieren ja,
0: keer bio. Dat is een koelkast mee heen. Okay. Nee, zo is werkt
1: het. Nee, ook even een houdbaarheidsdatum heen gaat toch aan de wakker.
0: Dus toch als je voorzichtig reed. En daarmee zit nou salmonella, hoor jij ga, of doe ze iets. Hamre Jan doet zoiets met Nana hoe snel. Dus je moet echt extra voorzichtig zijn met Anda.
1: En wat je
0: andere zuivelproducten.
1: En wat je het mooiste uitkoken krijgen of goed bakken dan de bacteriën Marjekina.
0: Nee. Zo'n purana Anda, toen kan je ze redden. En als die Anda ook nog eens buiten heeft gestaan, Lloyd. Ja. Dan denk je Panda hoe jij gaat. Je moet een beetje
1: Purana anda, nava anda, sugar anda. Sugar anda had ik nog nooit gehoord. Sugar anda. Hè?
0: Ja, natuurlijk. Natuurlijk.
1: Laten we beginnen vandaag met één onderwerp. Of twee onderwerpen die we dan vandaag kunnen behandelen. Tot half twee, denk ik. Dan is het mooi geweest,
0: heel
1: toch?
0: Heel snel. Diamanten, toch? Diamanten zijn voor altijd... Nee, helemaal niet. Jongeren hebben andere prioriteiten, Lloyd. Is hij diamant John Banega? Of Banega synthetisch?
1: Ja.
0: Dus gewoon fabriek met Banega. Of hele diamantke prijs John Banega. Dus nu wel, wat jij krijgt, dan krijg je een diamant zomaar. Ook zo'n generatie set, hij gaat toch? Gen Z, dan moet je dat zo van
1: opnemen.
0: En millennials.
1: Die
0: hebben andere prioriteiten. Hoe zijn bestedingspatroon is ook anders dan bij ouderen.
1: Acha?
0: Want ze besteden hun geld liever, Lloyd, aan kleurstenen.
1: Kleurstenen.
0: Aan zilver, aan dat soort dingen.
1: Hey?
0: Maar niet aan diamanten.
1: Niet aan dus diamanten en goud.
0: Steen, nee, aan goedkopere dingen, joh. Besteden ze liever dat. Dus dat is wat zij doen.
1: Ja.
0: En Auro Likhalba richt wat mee. Ze besteden hun geld liever aan ervaringen. Dicht het hoor, John Overhamlook wat jij net. Ze gaan liever naar festivals. Ze maken liever een lange reis.
1: Ze maken herinneringen.
0: In plaats van diamant, kinderen, kijk, kluis mee.
1: Ja. Dus ze maken herinneringen.
0: Ergens hebben die kinderen gelijk.
1: Ja, natuurlijk. Je moet elk moment van je leven moet je genieten. En ervaringen of herinneringen maken die je kunt maken. Nou, hoor ik het nooit mooi, toch? En vooral het liefst met je gezin, toch?
0: Laten we dat een beetje leren van de Gen Z-generatie.
1: Ja. Iets meer genieten.
0: Oira onderwerp wel lamba hega, barka hega, maar om het neempje chord deela. Duitse economie joan hega, Lloyd. Hoe hega Europa ke motor. Duitse economie joan hega. Eigenlijk hebben we ook een mooiste volg gereken. Ki Duitsland met ka hovega.
1: En Nederland volgt Duitsland ook, hè?
0: Wij volgen dat niet goed, hè?
1: Ja.
0: Hebben we ook takil Amerika met ka hovega. Of Suriname met Kahovega, ook interessant.
1: Yeah.
0: Maar eigenlijk zou je in Nederland goed moeten opletten... wat gebeurt er met Duitsland.
1: Ja, maar...
0: Met name op economisch vlak, maar ook politiek hoor.
1: Yeah.
0: Maar economisch, financieel heel erg belangrijk. Omdat Duitsland, als het niet goed gaat met Duitsland... is dat een voorbode dat het in Nederland ook niet goed gaat gaan.
1: Dus oké, Duitsland, mooi jijgen, na mooi jijgen.
0: Na mooi jijgen, maar slecht jijgen.
1: Oh, oké.
0: Duitsland is de motor... van de Europese economie.
1: Met name voor
0: Nederland is het de belangrijkste handelspartner. Ook er met Labas, sabse jada handel John Hovega, Nederland mee. Hoe hij gaat met Duitsland.
1: Ja.
0: Maar de economische groei, maar goed slecht hij gaat. Maar problemen waar hij gaat. Duitsland heeft te lang weggekeken van innovatie.
1: Ja.
0: Duitsland is bijvoorbeeld Otto Takija, Duitsland.
1: Ja.
0: Bouwde hele goede auto's, bouwt nog steeds hele goede auto's. BMW, Mercedes, Audi. Barka, mooi merken. Betrouwbaar, maar ze vragen de hoofdprijs ervoor.
1: Ja.
0: Maar wat ze niet hebben gedaan bijvoorbeeld, is heel snel innoveren.
1: Ja.
0: Met elektrische auto's.
1: Maar hoe lang gaat het duren voordat zij die achterstand hebben ingehaald?
0: Nou, de Chinezen hebben nu zo'n voorsprong genomen. Als Europa nu Duitsland niet beschermt...
1: Ha.
0: Met allerlei importmaatregelen...
1: Ja.
0: Toch? Want China is een hele grote concurrent.
1: Ja,
0: dus
1: zeker.
0: Je moet importmaatregelen hebben. Dus je moet die producten van China heel duur maken in Europa. Maar hoe lang ga je dat doen? Dat is toch slecht?
1: Dat is zeker
0: dan
1: slecht.
0: Hou je kunstmatig de Duitse industrie in leven.
1: Ja.
0: En alles wat je kunstmatig in leven houdt, Lloyd, is niet goed.
1: Nou, behoudelijk naar
0: jij. Je moet liever die industrie kapot laten gaan en zelf laten innoveren. Ah. In plaats van te veel te beschermen. Want dan ontbreekt de prikkel om dingen snel door te vuren. Duitsland bijvoorbeeld doet heel weinig met AI nog steeds.
1: Maar hoe kan dat nou? Zo'n groot land, Vietnam, Barcadees.
0: Het is onvoorstelbaar.
1: Heeft het te maken met dat ze kortzichtig zijn?
0: Nee, dit is wat Engeland vroeger heeft meegemaakt.
1: Ja.
0: De achterstand van de vooruitgang.
1: De achterstand, maar dan moet je hem uitbeleggen.
0: De achterstand van de vooruitgang.
1: Dus de achterstand Engeland, van de vooruitgang,
0: Engeland
1: ja.
0: heeft dit vroeger ook al meegemaakt.
1: Ja.
0: Engeland was ook een economisch grootmacht.
1: Ja.
0: Innoveerde niet meer, dacht van, jij zet challenge.
1: Niemand kan ons, hè? Ja.
0: We gaan vooral geen dingen veranderen, want ons systeem werkt fantastisch.
1: Ja. Ja.
0: Maar zodra je die houding hebt, word je lui, word je arrogant... En dan word je links en rechts ingehaald. En Duitsland moet nu heel snel gaan innoveren. Krachten bundelen. Nadenken over de toekomst. Want abitelijk John Cash Koura. Ook matlaba. Dat heel ding gaat weg.
1: Ja.
0: Dus dit is wel zorgelijk.
1: Toen naar welke risico bondspresident. Toen naar welke risico van Duitsland.
0: Maar niet naar voorzien bij Duitsland.
1: Maar toen naar welke risico van aan het EG. Maar advies. Want door advies. Dan blijf je zelf hangen.
0: Namelijk gratis advies. Dat voor je naar zoen is.
1: Namelijk heb ik zo bij naar de koffie, chai en cash.
0: Ik verhuis naar Singapore binnenkort, Lloyd.
1: Oh ja.
0: Nee, jij moet verhuizen naar Singapore.
1: Ik moet verhuizen naar Singapore. Om 50.000.
0: Dat kan hoog.
1: Om 50.000 te krijgen. Bij elke geboorte van een kind.
0: Stel je voor dat jij die kinderen in Singapore had gekregen, Lloyd.
1: Mooi.
0: De 50.000 per kind keer 8. 4 ton toch een miljard.
1: Elk jaar. Serieus. Maar dat is een miljard meer, hè?
0: Dus in Singapore worden te weinig kinderen geboren. In Nederland trouwens ook.
1: Overal eigenlijk.
0: 0,87. Dus dat is te weinig, hè?
1: Is te weinig. Hamelijk een pensioenmakje.
0: Dus je hebt een man en een vrouw. Dat zijn er twee samen. Even uitleggen, simpel hè. En die twee samen krijgen 0,87 kinderen. Dus niet eens een kind.
1: Ja.
0: Dus dat is een soort kitna snel wapen vergrijzing.
1: Ja.
0: Om het gezond te houden, moet je geboortecijfer in elk geval boven die twee zijn. Toch?
1: Boven die twee zijn.
0: Want man, vrouw is 2. Dus 2,1 zou wel goed zijn.
1: Ja.
0: 2,1 zou wel goed zijn.
1: Ja.
0: Maar je kunt niet 0,87 kind krijgen. Dat
1: is een probleem.
0: Dat gaat niet.
1: Is een probleem voor de toekomst.
0: Leg het even cijfermatig uit. Ja. Natuurlijk kun je niet 0,87 kind krijgen. Maar luisteraars snappen wel wat ik bedoel. Dus baby geboorte van baby's trouwens daalde vorig jaar 11%. Ten opzichte van een jaar eerder. Dus dat ding gaat bergafwaarts. Dus Singapore regering Bolisun, Tulun Larkale... Orham toch een paar 50.000 euro debe.
1: Ja. Ja, want...
0: mooi dit jaar.
1: Ja, ik heb het bizar dit zeggen. Maar hoe ze op dik ze kijken van... Als we niet gaan ingrijpen, dan hebben we in de toekomst wel problemen. Want dan heb je heel veel ouderen. Die ouderen hebben zorg nodig. En pensioenwaak heb je voor die ouderen. Dus allerlei problemen die gaan opeenstapelen. Je kan niet alles met robot natuurlijk vervangen, hè?
0: Nee, zonder aanwas geen groei van de economie. Maar jammer voor jou, Lloyd. Jammer. Mouderibe, Chinjuail. Ab tu bap op de mangen, bade. Ab, aves, aber. Nu pas komen ze met dat ding.
1: Nu pas komen ze ermee. Maar goed, in Nederland hebben we datzelfde probleem ook. Dus er moet wat gebeuren vanuit de regering.
0: In Nederland heb je nog immigratie, die dat enigszins natuurlijk dempt,
1: ja.
0: Dat effect.
1: Ja.
0: Het is geen Hosanna nog.
1: Na.
0: Dus ja.
1: Ietsje wat je heen gaat, maar wat liedje heen laat ik. Dus ja,
0: je moet... Ietsje wat je persoonlijk zijn oplossen, Lloyd. Lloyd gaat dit probleem persoonlijk oplossen. Komt goed. Zo volgende ding wat ik even snel wil behandelen,
1: ja,
0: Lloyd.
1: Ja.
0: Krimflatie. Toen ik krimflatie. Ook een matlab dat je zouda pani toe je yakin hè. John Pahiler had bijvoorbeeld 1 kilo verpakking voor 5 euro. Op kilo verpakking was aan een kamtiker deze bij 0,75 kilo ook voor 5 euro. Dus je betaalt dezelfde prijs, maar je krijgt minder.
1: Dus pakket chota krijgen, maar ohi prijs dat u bereiken.
0: Ohi prijs, wat? Dus oké, bole krimflatie ze
1: hebben. Ai, mega, dus ze verschillen ook alles weer nog wat, hè?
0: Ha, oké, oké, zo zat ook krimflatie. Dus hier krimflatie, 500 gram. Kijk, John, toen Bharat er is, af 400 gram per jaar. Maar je let niet op.
1: Maar iets is wel een chori, hè? Vind je niet?
0: Jabber chori. Balasar kreeg, ja. Dat is een chori, natuurlijk.
1: Ik had het in plaats van... Dat je heen gaat zeiken, dukaan met jijken, bolken.
0: Anti-krimflatie-partij. De AK-partij, AKP-partij. Anti-krimflatie-partij.
1: Ja.
0: Maar dus nu wel het geld krijgen. Je kunt er niks aan doen, jammer genoeg. Want die verpakkingen worden steeds kleiner en consumenten hebben dat soms niet eens door. Want
1: nee,
0: je
1: natuurlijk
0: denkt,
1: hebben ze dat niet
0: door. Ja, botro is botro klaar, is
1: ja,
0: goed.
1: Ja.
0: Toen merk wat ik klaar, toen rode je dat je pijlera 800 gram, op hoog je 600 gram.
1: Ja.
0: Je verwacht dat helemaal, maar zo nee, dus ietsje wat hoe wij gaan Nederland met horasse, badje erin.
1: Ja. Nou ja, nou, het is bij kijken aan. Dus ja, we hebben vandaag heel lang gesproken met elkaar. Eigenlijk een beetje te kort hier. Nou ja, we kunnen nog uren doorgaan. Maar ja, hamer heb je kamer toch? Kamer, kiet ook haast kamer naar eigen.
0: Hamer kamer dan daarna. Mooi, mooi chitje, maar je laat jij radio op. Ik ben geïnspireerd.
1: Ja, ik snap het wel. Je hart is er helemaal vol van dit weekend. En dus dan ben je helemaal geïnspireerd om...
0: Maar binnenkort wil ik dan praten over taxichauffeurs.
1: Taxichauffeur, ik vond
0: het... Die zich misselijk gedragen.
1: Arre, taxichauffeur...
0: Ik wil het hebben over een mevrouw, die is gescheiden. Die heeft 2 miljoen gekregen, maar bijna genoeg.
1: Arre?
0: Omange hermijna paisa. Hamangi labat jij over een villa die gekraakt is.
1: Ah ja?
0: Oosam namangi niet kreeg, villa wama se. Hamangi labat jij over Iran.
1: Ja.
0: John 10 miljoen dollar rakisba op het hoofd van Barron. Trump ke betwa, 20 baris ke.
1: Oh ja.
0: Oké, koi maar 10
1: miljoen euro.
0: Ha. Dekh le to kena chiz ko over amal bat jai.
1: Ja.
0: Hamangi la bat jai over woningmarkt, Lloyd.
1: Ja.
0: John chahreiga prijs khali ki dalo hoiga door krim.
1: Ja. Ja.
0: Door krim van bevolking. Wat gaat er gebeuren? Ook er maar in mijn bat jai.
1: Ja, want dat is wel een mooi onderwerp ook. Het heel mooi onderwerp toe. Ik er maar mee te maken met jij.
0: Tjoen keer dat klinkt, bat jai.
1: Zoon, maar de heer, Boruha Boruhin, hij gaat. Met respect hoor, Boruha Boruhin. Hij gaat.
0: Met Boruha Banaan, hij gaat boy.
1: Met respect, Boezorgo, hij gaat. Die een eigen woning hebben en straks, ze wonen in een grote woning, maar ja, woningmarkt, ik heb daarmee. Maar goed, daar ga je natuurlijk...
0: Maar we gaan het allemaal bespreken. Maar Lloyd,
1: bespreken,
0: wat
1: ja.
0: Ik wel even wil doen,
1: Toen kon je maar niet.
0: Omdat hem Janila de heer Surinamers Agorega in nieuws won.
1: Ha.
0: Ik wil filmproducent Rodney Leisner, toen Janila. Die is verdwenen in Suriname.
1: Ja.
0: Zo nu wel, hem naar Bolila, wat je hamar op een nagusseje. Maar hem even Bolila, John Likhal Bakranti mee.
1: Ha.
0: Ik ben een Nederlandse filmproducent, 52 jaar. Hoe is zijn naam? Zijn naam is Nipata Hoige.
1: Ja.
0: En ik hoor je, ik kan hem bakken.
1: Hallo, Hoige, Nipata Hoige.
0: Hij heeft een laatste filmpje opgenomen.
1: Ha.
0: Voordat hij spoorloos verdween.
1: Oké.
0: En volgens meerdere kenners.
1: Ha.
0: Is dat de stem van Ryan T.
1: Ryan T. Ja. Ryan T.
0: Is een hele bekende man, dus in Suriname.
1: Ha.
0: Hij is een van de verdachten in het misdaadonderzoek rond de verdwijning van deze man. T zou inmiddels voortvluchtig zijn. De auto die vrijdag verbrand werd gevonden, is inderdaad van Leisner.
1: Acha.
0: Dus Samanjange, die Leisner, die hij gaat.
1: Ook een lichaam, bijna middel zeggen.
0: Ja. Abena, dus ik naam bij ik eraan, DJ.
1: Ja.
0: Sam Sin heette die man.
1: Oh, van Rodney dus.
0: Van Leisner.
1: Ja.
0: Ja. En hij was verbonden aan Rudisa Concern.
1: Hoe de matraha van de voormalige...
0: Nee, die andere man, die Ryan T.
1: Ja.
0: Was voormalig schoonzoon.
1: Ah, oké.
0: En hij had een belangrijke functie binnen Rudisa.
1: Ja.
0: Nadat hij scheidde van de dochter.
1: Ah, oké.
0: Dus die Ryan T. is gescheiden.
1: Ah,
0: na de dood van haar vader,
1: ja.
0: Nam Leisner zijn plek in de top in.
1: Ah, oké.
0: Als Chief Commercial Officer, CCO.
1: CCO, oké.
0: CCO, hij zou ook een relatie hebben met de ex van de verdachte.
1: Aha.
0: Ik kramt die liek, zo nu dus klop hoe ik je na klop hoe ik kramt die kebat, toch?
1: Ja.
0: Maar in elk geval hoor je dus die Ryan T. praten met hem in het laatste filmpje. Het is allemaal luguber wat er in Suriname is gebeurd.
1: Maar Suriname is dat dus je zo'n Hohega, Anand, wat daar in Suriname gebeurt. Dan word je toch wel... Ja, ik vind het wel een beetje eng, al die
0: het is ook heel eng.
1: Al die dingen die daar gebeuren. Van hoe hou je... Ja, Suriname gaat richting... Teelpijs, Oudheerpijs, Eigenwam, Babieter. En al die drugsgerelateerde... criminelen die daar zijn, dit is toch, dit wil je toch niet hebben als staat zijnde. He?
0: Nee, maar dit is niet goed voor het land, wat er allemaal gebeurt. Dus, ja. En het is natuurlijk ook, dit gaat echt te ver, denk ik dan. De auto die vrijdag werd gevonden in een moeras in Saramaca, blijkt inderdaad van Leisner te zijn.
1: Ja, ja.
0: Samen Sochatra, schoot u zijn naam, maar nu weten ze het zeker, want het chassisnummer van het wrak.
1: Ja.
0: Dat wat geperst. Dus wrakwa. Dus die auto hebben ze geperst.
1: Ook dat nog.
0: En in brand gestoken.
1: Ja.
0: Maar een chassisnummer was nog zichtbaar.
1: Ah. Oké.
0: Okay. Daardoor weten ze zeker dat het deze auto was. Dus er zijn 4 verdachten in beeld. Het is echt allemaal gedoe daar. En die Ryan T. schijnt een hele bekende persoon te zijn. In Suriname. Dus ja, Sonewalo. Laten we daarmee maar afsluiten.
1: Nou ja, ik hoop dat voor de Surinaamse overheid, Marcus Coutu, dat ze dit soort maffiapraktijken kunnen beperken. Want ja, het is niet goed voor het land. Niet goed voor het land. Nou, Anand, dankjewel. De heer Bater had ook een boel keer. Maar ja, ik moet het kort houden. Morgen kunnen we verder praten.
0: Zo is het. Hele mooie dag verder. Goedemiddag, Lloyd.
1: Goedemiddag. Zullen we wel ham je hins smaakert hè? Aanschka programma Coffee Chai middagshow afgewaaste. Ik hoop dat jullie hebben genoten. De heertjes hebben het jijken natuurlijk. En natuurlijk, Bihan, is er een nieuwe uitzending van Coffee Chai Middagshow. Ik wens je een hele mooie zomerdag. Aatje, mooi weer. Bihan, wie mooi weer. Het is donderdag, mooi weer, Higa. En ik hoop dat het richting, toch ietsje warmer wordt dan 25, 26 graden. Ja, toch? Laten we nog een beetje daarvan genieten. Geniet vandaag vooral even van het rustige zomerweer. Nou ja, 37 graden, tonahega, geen zware buien. Gewoon zon en kopje koffie, chai. En hopelijk ergens vandaag een goed gesprek met elkaar, met iemand. En misschien stel je iemand straks gewoon eens die vraag. Hoe gaat het echt met je? Ja. Kavikabi, zo slikken van ai, amese pushi. Hoe gaat het echt met je? Probeer maar eens. Met iemand waar je om geeft. Een dierbare. Ossetupuch van hoe gaat het echt met je? Mijn hoe Lloyd Mahabir. Namaskar. Mooie dinsdag. En blijf luisteren naar Ujjal Radio. Mooi zeer hier.

Lujana Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Exclusief op UR Lujana Radio.

0: राम।
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opdracht gegeven een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van mogelijk 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger vorige week vrijdag. Bij de aanvallen kwamen 40 mensen om het leven. Uit angst voor nieuw geweld vluchten minstens 2000 mensen naar buurland Benin. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken betreurt de beslissing van Israël om twee Nederlandse ambassademedewerkers uit te zetten. Zij werkten als waarnemers in het internationaal steuncentrum voor Gaza in Kiryat Gat. Berendsen respecteert het besluit, maar noemde het een onnodige actie tegenover zijn Israëlische ambtsgenoot Gideon Saar. Nederland blijft zich inzetten voor humanitaire hulp in Gaza. De politie hield dinsdagmiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aan wegens verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via webshop Powercaps. Het gaat om 2 mannen en 4 vrouwen tussen 33 en 46 jaar uit Nut, Geleen, Halen, Heerlen en Hoensbroek. Meerdere panden werden doorzocht. Ombudsvrouw Margot Smit ontving dinsdag vele tientallen klachten over een fragment van Ongehoord Nederland waarin Adolf Hitler werd aangehaald. Klagers twijfelen of de uitzending van 31 juli voldoet aan de journalistieke NPO-code en vragen om vertrek van ON. Maar Smit stelt dat alleen de minister dat besluit kan nemen. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Regionaal is het een tijdje bewolkt en in het zuiden is een kleine kans op een bui. De temperatuur loopt op naar 19 tot 23 graden aan het eind van de ochtend. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Dit is Ujala Radio.

0: है तो बुलाओ।
1: एक डोर में होते हैं दो मोती,
0: एक साथ धड़के हैं।

0: अमेरिका।
1: यू आर
2: उजाला रेडियो हेडलाइंस। De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opdracht gegeven een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van mogelijk 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger vorige week vrijdag. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken betreurt de beslissing van Israël om twee Nederlandse ambassademedewerkers uit te zetten. De politie hield dinsdagmiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aan wegens verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via webshop Powercaps. En op Schiphol hielden beveiligers dinsdag 3 werkonderbrekingen van een kwartier vanwege slechte werkomstandigheden, waardoor reizigers ongeveer 20 minuten moesten wachten. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opdracht gegeven een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van mogelijk 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger vorige week vrijdag. Bij de aanvallen kwamen 40 mensen om het leven. Uit angst voor nieuw geweld vluchten minstens 2000 mensen naar buurland Benin. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken betreurt de beslissing van Israël om twee Nederlandse ambassademedewerkers uit te zetten. Zij werkten als waarnemers in het internationaal steuncentrum voor Gaza in Kiryat Gat. Berendsen respecteert het besluit, maar noemde het een onnodige actie tegenover zijn Israëlische ambtsgenoot Gideon Saar. Nederland blijft zich inzetten voor humanitaire hulp in Gaza. De politie hield dinsdagmiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aan wegens verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via webshop Powercaps. Het gaat om 2 mannen en 4 vrouwen tussen 33 en 46 jaar uit Nut, Geleen, Halen, Heerlen en Hoensbroek. Meerdere panden werden doorzocht. Ombudsvrouw Margot Smit ontving dinsdag vele tientallen klachten over een fragment van Ongehoord Nederland waarin Adolf Hitler werd aangehaald. Klagers twijfelen of de uitzending van 31 juli voldoet aan de journalistieke NPO-code en vragen om vertrek van ON. Maar Smit stelt dat alleen de minister dat besluit kan nemen. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Regionaal is het een tijdje bewolkt en in het zuiden is een kleine kans op een bui. De temperatuur loopt op naar 19 tot 23 graden aan het eind van de ochtend. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ben je heerlijk thuis of zit je lekker in de auto? Of ben je gewoon gezellig op het werk? Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, Ujala Radio is bij je. Altijd staat in staat op elk moment van de dag. Ujala Radio, toch?

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opdracht gegeven een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van mogelijk 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger vorige week vrijdag. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken betreurt de beslissing van Israël om twee Nederlandse ambassademedewerkers uit te zetten. De politie hield dinsdagmiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aan wegens verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via webshop Powercaps. En op Schiphol hielden beveiligers dinsdag 3 werkonderbrekingen van een kwartier vanwege slechte werkomstandigheden, waardoor reizigers ongeveer 20 minuten moesten wachten. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opdracht gegeven een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van mogelijk 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger vorige week vrijdag. Bij de aanvallen kwamen 40 mensen om het leven. Uit angst voor nieuw geweld vluchten minstens 2000 mensen naar buurland Benin. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken betreurt de beslissing van Israël om twee Nederlandse ambassademedewerkers uit te zetten. Zij werkten als waarnemers in het internationaal steuncentrum voor Gaza in Kiryat Gat. Berendsen respecteert het besluit, maar noemde het een onnodige actie tegenover zijn Israëlische ambtsgenoot Gideon Saar. Nederland blijft zich inzetten voor humanitaire hulp in Gaza. De politie hield dinsdagmiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aan wegens verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via webshop Powercaps. Het gaat om 2 mannen en 4 vrouwen tussen 33